problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt

gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. rtvslos.nl.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton... Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mais RTV Slots met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister, omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Dat is een gratis voorstelling die in de meeting plaatsvindt. En dan een samenwerking Terra College van Wolvega en de dorpsschool Wolvega Compris. Daar komt Steven de Lange voor, want de scholen gaan een bepaalde samenwerking aan om de overstap naar het hoger onderwijs wat prettiger voor de jeugd te maken. En de politieke gast van deze week is Christian Schrijver. Hij is raadslid van het CDA. En hij zit tegenover mij aan de tafel en we gaan met hem kennis maken. Goedemorgen, Christian.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wie is Christian Schrijver?
1: Christian Schrijver, dat is een jonge man van 41 jaar uit Blokzijl. En ik woon daar met mijn vrouw en mijn vier dochters.
0: Zo, een vrouwengezin.
1: Klopt, klopt, heel gezellig. Ja.
0: Word je niet vaak belaagd door de dames van jij als enige man in ons gezin?
1: Nou, dat wordt wel eens gekscherend gedaan. Maar, en ik word ook altijd gewaarschuwd van... wacht nog maar een paar jaar, het wordt steeds erger.
0: Ik wou het niet zeggen.
1: Maar het is gewoon hartstikke gezellig. Ja,
0: ja,
1: daar kan ik er niet over zeggen.
0: Nee, nou, hartstikke
1: leuk. Ik ben hartstikke trots en blij mee. Ja,
0: ja. Nou, ik kan me voorstellen. Je bent niet geboren in Blokzijl.
1: Nee, klopt. Ik ben in IJsselmuiden geboren en opgegroeid. En toen ik getrouwd ben, heb ik een paar jaar in Kampen gewoond. Nou, 12 jaar. En nu ondertussen bijna 5 jaar in Blokzijl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kampen, heb je daar ook wat gedaan in wat het raadswerk... Gaan we zo even verder over hebben, wat het raadswerk betreft?
1: Nou, raadswerk in Kampen heb ik niet gedaan. Ik ben daar wel ook voor het tweede jaar zeg maar, actief geweest... in het bestuur gezeten. Maar toen ik in Kampen woonde... heb ik wel in de Provinciale Staten gezeten. Maar 8 jaar. Dus wel politiek actief geweest toen ik daar woonde... maar niet in Kampen zelf.
0: Nee. Dat is eigenlijk al een job op zich, zoiets. Hè? Sowieso is politiek eigenlijk een dagelijkse bezigheid eigenlijk. Maar je betaalde werk. Wat doe je daar?
1: Ik werk bij de provincie Flevoland. Mm-hmm. Zit daar zeg maar, bij de club die de projecten doet in de infrastructuur. Dus alle wegen en vaarwegen. En kunstwerken, dus er zijn bruggen, sluizen, noem maar op... die nieuw aangelegd moeten worden of vervangen moeten worden. Die club die mag ik leiding geven.
0: Ja, is dat nou niet een beste zorgwekkende job? Nu al die bruggen, je begint al te lachen... dus je snapt waar ik naartoe wil.
1: Ja,
0: nu
1: klopt.
0: Dat allemaal vernieuwd moet worden en vervangen.
1: Ja. Dat is natuurlijk volop in het nieuws.
0: Ja.
1: Als Nederland hebben we echt een groot probleem... als het gaat om onze infrastructuur, als je het mij vraagt. Een probleem wat oplosbaar is. Daar kan ik een heel uur over vullen. Maar volgens mij is het probleem wat we nu ervaren... en wat er aan gaat komen als we niet heel snel gaan schakelen... en gaan vervangen en onderhouden... en daar extra geld voor vrijmaken... is vele malen groter dan het geld van het onderhoud kost. Dus als je het mij vraagt... moet daar heel rap andere keuzes in gemaakt worden. En het beetje geld dat er dit jaar bij is gekomen vanuit Den Haag... is ook bij lange na niet voldoende om dat probleem op te lossen.
0: Nee. Als je ook ziet wat er allemaal gebeurt en hoe het ook allemaal gaat... met wegafsluitingen en met mensen om moeten rijden... hoeveel dat al niet kost, hoeveel kilometers Klopt. En tijd daarmee gemoeid gaat.
1: Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, als je dat kwantificeert, als je dat op geld zet... als je kijkt hoeveel bedrijven om moeten rijden... en dat wordt alleen maar meer, want de ene brug naar de andere brug blijkt... Eigenlijk niet meer te voldoen aan de normen. En die worden dan dus afgesloten voor zwaar verkeer. En het heeft dus met name grote gevolgen voor transportbedrijven. Ja, dat heeft ook hele grote economische gevolgen. En als je kijkt naar die economische gevolgen... en je kijkt wat het kost om zulke soort infrastructuur te vervangen... ja, dan is het niet zo'n hele ingewikkelde rekensom... dat we gewoon heel snel aan de bak moeten.
0: Ja.
1: Want dat is dan kost ons de economie veel meer... Die omrijroutes kost ons veel meer dan het vervangen van de infrastructuur.
0: Ja,
1: ja natuurlijk niet dit jaar, maar als je kijkt naar gewoon de komende 100 jaar... moet je daar gewoon nu mee beginnen.
0: Ja, want het is geen klusje van als we maar 5 jaar verder zijn. Dit gaat veel langer.
1: De infrastructuur of de piek van de vervanging... als ik de rapporten van het Rijk moet geloven, ligt in 2080. Dus dan moet je nagaan hoe lang we daar nog mee bezig zijn. Dan voordat we, en dat is natuurlijk gebaseerd op wat we nu hebben geprognotiseerd financieel. Dus we moeten zorgen dat die piek heel rap dichterbij komt.
0: Ja.
1: Zodat
0: we
1: in ieder geval alles gewoon bereikbaar en open kunnen houden.
0: Ja, inderdaad. Hoe staat het voor een Steenwijkerland daarmee?

0: Ja, dat is als raadslid, zeg maar. Als privépersoon rij ik natuurlijk over onze infrastructuur. En dat ziet er voor me best nog wel prima uit.
1: Okay.
0: Het grote probleem landelijk zit er met name in de kunstwerken, dus niet in de wegen. En dat is wel, zeg maar, dat weten eigenlijk alleen de professionals die er alle dagen mee werken. Want die inspecteren die kunstwerken. Ja. Die weten hoe dat precies technisch zit. Dat kun je niet zien als je er overheen rijdt. En als raadslid heb ik niet de rol om onze bruggen te gaan inspecteren.
1: Nee,
0: dus daar moet ik me dan maar. Ja. Daar moet ik gewoon uitgaan van de informatie die ik van ons college krijg.
1: Ja.
0: En daar heb ik nog geen zorgwekkende signalen. Maar we weten wel dat iedere gemeente zijn uitdaging heeft als het gaat om beheeronderhoud. Volgens mij, is 90% van alle kunstwerken is in beheer bij gemeentes. Dus het kan niet anders dan dat hier in Steenwijkerland ook veel geld geïnvesteerd moet gaan worden in vervanging en onderhoud van onze infrastructuur.
1: Ja, dat is altijd mooi als je iemand in je raad hebt die daar een klein beetje veel verstand van heeft.
0: Nou ja, goed. Zo heeft iedereen er verstand van.
1: Ja,
0: en ik hoop dat we dan zo samen tot besluiten en kunnen komen die gewoon goed zijn voor onze gemeenschap.
1: Ja, inderdaad. Je zit in de raad voor bij het CDA. Is dat heb je dat met je paplabel ingegeven, de CDA? Of hoe is dat?
0: Nou ja, goed. Het is niet zo dat wij thuis dat we het nou altijd over politiek hadden of zo. Ik kom wel uit een gezin waarin we altijd wat deden voor de samenleving. Dus ik weet niet beter dan dat mijn vader in besturen zat of in dingen deed voor de sportvereniging of voor de school of voor de kerk. Dus dat heb ik wel met de paplepel ingegoten gekregen. Je doet niet alleen je baan en dan vervolgens ga je op de bank zitten en laat je de rest van de wereld je problemen oplossen. Als je wil dat je het goed hebt, dan heb je daar zelf een steentje in bij te dragen. En dat is ook denk ik ten voeten uit het CDA. En de grondbeginselen die bij het CDA horen, die heb ik wel met de paplepel ingegoten gekregen. Dus in die zin was het eigenlijk niet heel erg bijzonder.
1: Nee. Het was gewoon een keus als je voor politiek kiest, dan was het gewoon CDA.
0: Ja, nou ja, kijk, ik kom uit IJsselmuiden-Kampen, dus ik ben ook nog steeds kerkelijk actief. Wel echt in een christelijke gemeenschap opgegroeid. Dus nou ja, het had ook een andere christelijke partij kunnen zijn, eigenlijk wel. Maar goed, ik voel me toch bij de grondbeginselen van het CDA. En dat is toch ook dat je niet echt een christelijke partij bent, maar een christendemocratische partij. En we zijn dus niet, het gaat ons om de grondbeginselen. Dus je hebt. Nu begin ik een beetje te stotteren.
1: Maar dat geeft niet.
0: Maar je legt de verantwoordelijkheden neer daar waar je wil dat het hoort. Je laat ook beslissingen zo laag mogelijk liggen.
1: Mm-hmm.
0: We gaan niemand opleggen om iets te moeten, ook qua geloof. Dat is van vroeger uit al zo. En juist die vrijheid en juist die keuzevrijheid en die verantwoordelijkheid die een ieder moet nemen, dat staat eigenlijk wel centraal. En dat vind ik wel. En natuurlijk, andere christelijke partijen zullen niet zeggen dat ze daar tegen zijn. Maar juist een beetje, die houding, dat spreekt me heel erg aan.
1: Ja. Heb je mooi gezegd. We gaan er even tussenuit met een plaatje. En heeft de techneuter ook wat te doen. Die lag echt even bijna op zijn rug, volgens mij, op die stoel. We gaan even luisteren naar, volgens mij, Rondé met Oh My God.

0: Nog steeds in gesprek met Christian Schrijver. Hij is raadslid van het CDA, het Christendemocratisch Appel. We hebben al gehad over waar hij vandaan komt, waar zijn roots liggen en wat zijn prachtige gezin is. En ja, raadslid CDA, Christian, wat zijn jouw dossiers? Wat is jouw portefeuille?
1: Nou, kortweg gezegd is dat eigenlijk zo'n beetje alles wat in het fysieke domein ligt. Dus nou, waar we het net al even over hadden. Dus infrastructuur, maar ook volkshuisvesting. Dus alles wat eigenlijk in het fysieke domein wat gebouwd wordt, wat gebouwd gaat worden, wat onderhouden moet worden. Daar heeft de gemeente een belangrijke taak. Naast het sociale domein. En dat fysieke, daar ben ik op hoofdlijn, ben ik daar dus de woordvoerder op.
0: Ja. Ja. En dat pluis je helemaal uit om daar ja, goed je zegje over te kunnen doen.
1: Dat klopt. En ja, goed, het zal je niet verbazen als je kijkt wat voor werk ik doe, dat ik dat ook gewoon echt heel leuk vind. Dat ik er ook wel een beetje verstand van heb.
0: Ja.
1: Dan maar kost het ook gewoon minder energie om zeg maar daar op bij te zijn, om daar de dossiers te doorgronden. Dat helpt ontzettend. En ik ben ook blij met die portefeuille.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja. En ik denk dat je partijcollega's daar ook blij mee zijn dat ze jou hebben om dat goed te kunnen verwoorden naar de raad.
1: Ja, gezien mijn achtergrond zal het je niet verbazen dat ik niet per se zeg dat anderen blij met me zijn. Dat moet je aan die anderen vragen. Ja. Maar ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, gezien je bewoordingen in de raad, onder andere onorthodox, hè, wat dus weer komt, wat de wethouder zelf ook weer gebruikt heeft, denk ik wel dat het allemaal wel goed zit. Dat je je woordje goed kan doen en dat ze daar ook voorkomen op vertrouwen.
1: Nou, dat denk ik ook. Ja. Ja, dat gevoel heb ik ook dat ik dat vertrouwen krijg. Dus daar ben ik ook heel blij mee. De sfeer in de fractie vind ik ook heel goed en prettig. Maar ook in de raad. Mijn ervaringen in de Staten is toch, ik heb er twee periodes in gezeten. Wat je een beetje landelijk ziet, zag ik daar ook wat gebeurde. Het verhardde wat. Mm-hmm. Het ging af en toe wat meer op de persoon in plaats van op de inhoud. Ja, dat is toch iets waar ik zelf heel slecht tegen kan. Waar ik dan ook wel snel mijn lol in de politiek in verlies. Het is ook wel een reden geweest dat ik tussen 2019 en eigenlijk 2000... Wat is het nu, 26? Eigenlijk politiek eigenlijk niet zoveel heb gedaan. Met name gefocust op mijn gezin, op verbouwen thuis, gewoon andere leuke dingen. Benaderd van zo zou je over hier ook wat voor het CDA willen betekenen. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En nou ja, die sfeer in de fractie, maar ook in de raad, dat geeft mij echt wel weer de energie om hier gewoon samen aan de slag te gaan. Want het is wel zo dat als sfeer goed is, als je naar elkaar luistert, dan dan heb je ook het idee dat het ergens toe doet, dat je een verschil kunt maken. Dat vind ik gewoon leuk. Dus ja. Ik heb er heel veel zin in om de komende 4 jaar daarmee aan de slag te blijven.
0: Ja, ja. Ja, je hebt het over de sfeer in de raad. Die is inderdaad goed.
1: Ja, absoluut. Ja. Nee, er is natuurlijk een. We zitten in de oppositie. Vinden we jammer, maar daar gaan we het niet meer over hebben.
0: Nee, precies. Nee.
1: Maar ja. Ook als oppositiepartij krijg ik wel het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt. En ik denk dat ligt ook aan onszelf. Voor mij zijn we ook constructief. Als we iets een goed idee vinden, zeggen we dat ook. We gaan niet dingen die eigenlijk goed zijn. Als oppositiepartij kun je ook alles afbranden.
0: Ja.
1: Dat gaan we dus niet doen. We kijken overal kritisch naar. En als we iets goed vinden, zeggen we het ook. En als we denken dat iets beter kan, dan geven we tips. En soms wordt er wat mee gedaan en soms niet. Maar de basishouding vind ik positief van de coalitie naar ons toe. Dus, en ik hoop dat we dat zo samen kunnen vasthouden.
0: Ja, ja. Ja, zou wel heel prettig zijn voor beide kanten. De burgers en de raad zelf.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus voor iedereen het beste.
0: Ja. Inderdaad. Heb je nog meer dossiers in je portefeuille? Nou ja, dit is natuurlijk al wel een hele pluk wat je net noemde. Ja. Maar
1: Ja, goed, er is een heel lijstje met allemaal onderwerpen. Maar goed, het heeft er allemaal mee te maken. Het is allemaal, zeg maar, allemaal sub-onderwerpen van wat ik net zei. Hè. Dus Het is echt van alles wat buitengewoon gebouwd gaat worden. Nou, daar mag ik wat van vinden. Dus ja, en ik merk dat bijna iedere raadsvergadering zitten daar wel onderwerpen tussen. Voor het laatst was het het afsluiten van een weg bij Ossenzijl.
0: Ja.
1: Het volkshuisvestingsprogramma. Ik maar ben het namens de fractie ook. Ze noemen me gekscherend ICT'er. Dus alles wat te maken heeft met ICT. En dat heeft met name met cybersecurity te maken natuurlijk. Dat is ook een groot hot item op het moment. Ja, daar ben ik ook woordvoerder op en daar mag ik ook over nadenken. Dat is voor mij wat nieuw, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel ook wel leuk.
0: Een uitdaging.
1: Dat is een uitdaging. Ja. Die moet je er ook tussen hebben.
0: Ja, dus, zeker. Ja. Dus dan duik je in de boeken van... of in de computer, van hoe moet ik dit oppakken?
1: Ja, hoe moet ik dit oppakken? Je moet je met name echt inlezen van wat leeft er op dit moment in de wereld. Dus dat is voor die andere onderwerpen voor mij vanzelfsprekend. Dus de hele context, die heb ik al. En dan krijg je informatie vanuit het college. En dan weet je dat al goed te plaatsen. En voor cybersecurity is dat wat minder.
0: Ja.
1: Ik merk dat er in de raad mensen zitten die context dan wel weer hebben. Dus dan heb ik zoiets van, ja, dan moet ik wel even wat doen... om het op dezelfde golflengte te komen.
0: Ja,
1: En daar ben ik nu druk mee bezig. Ja. Dus,
0: Nou, mooi. Zijn er verder nog, ja, natuurlijk wat ICT waar we het net over hadden... maar verdere uitdagingen of dingen die je zegt van... dat vind ik hartstikke leuk of ik wou dat ik dat eens aan mocht pakken. Leeft er iets in je wat dat betreft?
1: Nou, dat eigenlijk het punt wat ik al een paar keer heb gemaakt in de raad. En waar ik toch ook wel de komende periode bovenop zal blijven zitten. Is van, we hebben allemaal fantastische plannen. Dus als het gaat om woningbouw, als het gaat om rondwegen, als het gaat om bouwen van scholen. Allemaal hartstikke goed. Helemaal voor. Hoe sneller, hoe beter. Alleen, er zijn ook allemaal problemen. Ik noem maar even stikstof. Ik bedoel, dat is voor onze boeren een probleem. Maar ook voor het bouwen van huizen. We krijgen nergens meer stroom, netcongestie. Er zijn eigenlijk nergens meer voldoende mensen te vinden. Alles wordt heel veel duurder. Middelen zijn überhaupt soms niet beschikbaar. Dus ook gewoon bouwmaterialen. Ja, of tegen absurd hoge prijzen. Nou, dat zijn wel dingen. Als je dan naar al die plannen kijkt. Er wordt rekening mee gehouden, dat wordt continu gezegd. Maar als je het mij vraagt, onvoldoende. En daar kwam het woord onorthodox ook vandaan. Dat zeg ik niet alleen vanuit het Steenwijkerland. Ik zie dat ook vanuit mijn dagelijkse professie gebeuren. We zijn heel erg geneigd om binnen de lijntjes te kleuren... om onze problemen op te lossen. En dat moet ook, we zijn een overheid. Maar er zijn wel manieren te bedenken... Waardoor je wellicht toch geen last hebt van stikstof. Of dat je toch een vergunning kunt krijgen. Of dat je toch die stroomaansluiting. Dat je misschien wel geen stroomaansluiting van het net neemt. Maar dat je een andere soortige oplossing verzint. Zodat je toch kunt bouwen. Want je kunt heel veel mooie plannen maken. Maar in plannen kun je niet wonen. En dan kun je wel bedenken van dan maken we nog meer plannen, want dan gaat vast wel de helft door. Maar als je nul netaansluitingen krijgt of geen één vergunning, ja, dan kun je wel 1000 keer zoveel plannen maken, maar er wordt geen huis gebouwd. En daar ben ik een beetje bang voor, dat we daarin blijven hangen.
0: Ja.
1: Dat is iets waar ik de komende 4 jaar dus wel echt alert op blijven. Om te kijken van hoe gaan we dat met elkaar nou doen.
0: Ja, en dan misschien ook contacten met andere mensen om daar eens over te praten... hoe dat op een andere manier misschien ingevuld kan worden.
1: Ja, dus daar heb je ideeën van andere overheden bij nodig. Maar ook marktpartijen. Want die hebben soms ook best wel goede ideeën. Die denken net even wat anders als een gemiddelde politicus of ambtenaar.
0: Ja.
1: Dus het is echt samen zoeken naar de oplossing. En... Ik denk dat je in dit soort gevallen niet moet denken van... we wachten af tot een ander een goede oplossing heeft verzonnen. En dan gaan wij dat ook doen. Want meestal als je de eerste bent, lukt het wel. En als je de tiende bent, dan is er wel weer een reden... waarom dat ook niet meer werkt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moeten we, als je mij vraagt, echt in voorop gaan lopen.
0: Ja, Ja, mooie uitdaging.
1: Zeker.
0: Yeah.
1: Ja, nou, ik heb er zelf een beperkte rol in natuurlijk. Want het is met name als gemeenteraadslid bevraag je het college en geef je tips aan het college. En neem je besluiten of neem ze misschien moties of amendementen aan om ze opdrachten te geven. Maar er moet wel eerst gevoeld worden, zeg maar, dat het allemaal echt nodig is.
0: Yeah,
1: en,
0: yeah, yeah.
1: Ik heb het idee dat, zeg maar, dat iedereen ziet wat het probleem is. Hè. Dat krijg ik ook echt terug van het college. Maar ik ben wel bang dat we in dezelfde groeven dezelfde oplossing kan blijven hangen. En dat is ze niet. Ik denk dat we dan gewoon niet vooruitkomen.
0: Nee.
1: Dus ik hoop dat ik ze wakker maak, vind ik ook niet echt recht doen aan zeg maar, hoe hard ze ermee bezig zijn. Maar dat ik ze kan blijven helpen om daar misschien nog tips, ideeën, verzinnen.
0: Ja, want er moet wel iets gebeuren.
1: Ja, er moet iets gebeuren. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, dat is heel wat.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik heb er zin in.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Je bent ook enorm enthousiast in het vertellen. Gelukkig zie ik je ogen, dus ik zie wat voor een straling eruit komt dat je het echt ook meent wat je zegt als je hier zit. Vind ik fijn om te horen dat zo iemand in de raad zit. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ik hoop je eens vaker aan de tafel te hebben hier.
1: Nou, ik ben altijd, zou ik hier graag wel bij willen zitten als jullie me uitnodigen. Dus hartstikke fijn, leuk ook dat ik mocht komen. En tot de volgende keer dan.
0: Tot de volgende keer en een fijn weekend.
1: Ja, dankjewel.

0: Ja, en vanaf direct gaan wij door naar... Nou, niet Steenwijk, we zitten in we gaan naar Wolvenga, maar we zitten in Steenwijk. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: En tegenover wie zit ik?
1: Stefan de Lange. Ik ben directeur van de dorpsschool in Wolvenga. Daar zit ik nu bijna 2 jaar. Maar ik ben hier als een beetje afgezant van het openbaar onderwijs in Wolvenga.
0: Ja, want Wolvenga werkt met scholen heel veel samen.
1: Ja, vanuit de Stichting Compris. Ik werk voor Stichting Compris. Wij hebben 35 basisscholen. Zo'n 4.500 leerlingen. En een klein deel daarvan mag ik hier vanmorgen even vertegenwoordigen. Dat zijn de 5 basisscholen in Wolvenga. Dat is de Zuidschool, dat is een Daltonschool. De school Tuindorp, een openbare basisschool. We hebben de Heidepollen, ook een OBS. Ikzelf dan van de dorpsschool. En we hebben een SBO-triade. Deze 5 scholen hebben ongeveer 750 kinderen. En daarnaast hebben wij iets unieks, een samenwerking.
0: Ja, want los van basisscholen zit er in Wolvenga ook gewoon voortgezet onderwijs.
1: Ja, net als hier in Steenwijk is het bij ons ook gewoon goed voor elkaar. We hebben keuze ook nog. We hebben het Terra College en we hebben het Linde College. Beide voortgezet onderwijs. En beide hebben een unieke kwaliteiten.
0: Ja, en een unieke keuze is, dat kennen we natuurlijk hier in Steenwijk ook.
1: Ja.
0: Met meerdere middelbare scholen waar je naartoe kan. En hoe is die overgang van groep 8 naar de eerste klas?
1: Nou, die overgang is over het algemeen goed. Wij zorgen met elkaar voor een hele warme overdracht. Tuurlijk merk je al in de basis cultuurverschillen tussen scholen. Maar wij proberen vanuit het basisonderwijs altijd met persoonlijk contact een leerlingbeeld mee te geven. Hè? Vanuit de leerlingbehoeften, wat hebben ze individueel misschien nodig? Hoe liggen ze het beste in de groep? Maar ook didactisch, wat hebben ze nodig? En om vandaar het een goede overdracht weg te zetten. Dat gebeurt in goed overleg. Dat doen we eigenlijk al jaren. En zijn we zelf, maar ook het VO, best tevreden over.
0: En jullie dachten, joh, dat zetten we nog even een stampje verder.
1: Ja, wij dachten, hier valt meer te halen. Want we gingen met elkaar om tafel, school overstijgend noemen we dat dan maar. En toen gingen we op zoek eigenlijk naar onze eigen overlappingen. Wat doen we eigenlijk al allemaal? Maar wat doen we ook allemaal misschien wel niet? Waar liggen onze blinde vlekken? En al pratende kwamen wij er eigenlijk achter dat de overgang juist op een heel ander niveau nog wel even wat sterker gemaakt kan worden. En dat zit hem vooral in een stukje vaardigheden.
0: Ja, want als we het hebben over een ander niveau, dan denken wij natuurlijk wel heel snel, dat gaat over, ja, we hadden het net over, maar taal rekenen. Over eigenlijk gewoon wat je denkt, wat je leert op school.
1: Ja, en dat is ook de basis. En dat blijft ook onze opdracht. Hè. We zullen altijd werken aan die zogenaamde basisvaardigheden. Als het gaat om het lezen, als het gaat om taalbegrip, als het gaat om tekstkennis, als het gaat om de rekenvaardigheden, de tafelsommen, de breuken. Dat hoort er allemaal bij. En daar doen we ook ontzettend ons best voor. En iedereen weet dat de een het wat makkelijker afgaat dan de ander. Dat is niet een tendens, dat is iets van altijd. Maar daarnaast kwamen wij er ook achter. En dat heeft ook wat te maken met onze veranderende maatschappij, waar de technologische ontwikkelingen zich heel snel opeenvolgen. Dat onze kinderen iets anders nodig hebben. Want alleen kennis is niet voldoende. Met kennis ben je nog niet klaar voor de wereld. Wij wilden ze iets meegeven. En dat doen wij, zijn wij 2 jaar terug mee gestart. 3 jaar terug moet ik trouwens zeggen. Dat is vanuit de methode Blink. En die werkt met zogenaamde onderzoeksvaardigheden. En dat betekent dat je vakoverstijgend met leerlingen aan de slag gaat in het onderwijs. Dus je gaat je niet meer specifiek richten op het vak alleen rekenen. Of alleen taal. Of alleen, noem maar alle vakken die je ooit op de basisschool hebt kunnen volgen. Nee, je hebt een thema. En vanuit dat thema ga je alle vakken daaraan koppelen.
0: Dus dan denk je, kun je een thema noemen? Ik kan wel vast wel iets bedenken, maar...
1: Ja, we hebben nu waar we dadelijk mee aan de slag gaan. Ik vind het zelf een heel leuk thema. Dat heet duurzaam design. En dat zegt dus ook al wat over hoe je gaat en wilt kijken eigenlijk naar de wereld. Hè. Onze wereld is niet een onuitputtelijke bron. Dat zouden we wel willen. Het zou financieel ook heel aantrekkelijk zijn. Maar helaas, het is niet zo. En dat moeten we de kinderen ook meegeven. Wij kunnen onze energiebronnen maar 1 keer over het algemeen benutten. Als het gaat om de energiebronnen van onze wereld. En die kennis willen we dus ook meegeven. Maar dat begint niet door te zeggen van, goh, doe het licht eens uit. Dat geeft geen kennis en dat geeft geen vaardigheid. Ja, het knopje kunnen ze bedienen, maar dat is nou niet...
0: Waarom je doet wat je doet?
1: Precies, en daar gaat het dus om. Dus en wat wij willen vooral is de kinderen prikkelen. We willen ze verwonderen, dat ze aanzetten. Van waarom is zoiets? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? En dan met elkaar de stappen gaan zetten naar onderzoekend leren.
0: En dan echt Nou, ik zou zeggen erop uit. En dit doen jullie met leerlingen uit groep 8.
1: Ja, dit is in de basis nu eerst leerlingen van groep 8. We zijn namelijk begonnen met deze samenwerking met het Terra College. En van daaruit hebben zij de 8 groene werelden. Die 8 groene werelden bieden voor ons houvast. Daar zit
0: Want
1: ook
0: raakvlak. Terra is een beetje de groene... Ja, middelbare school, hè? Even voor de context.
1: Ja, even voor de goede context. Nou, sommigen herkennen misschien nog het AOC. De groenopleidingen. Het is niet alleen veeteelt. Er zit ook akkerbouw in. Maar er zit ook tuinbouw in. Maar er zit ook dierengeneeskunde dergelijke in. Het is echt voedselindustrie. Het is echt wel groen, maar in de brede zin van het woord.
0: Ja, ja. Nee, maar even voor de context. Ja. Dan snappen we ook dat er vanuit 8 groene dingen zijn. Anders dan wordt het wel heel erg ingewikkeld, denk ik.
1: Ja, en ik denk waar het grootste raakvlak ook voor ons zit, want nou ja, al praten kom je daar ook wel toe, is Terra is vooral een praktische opleiding. En de praktisch geschoolde leerling komt daar heel erg goed aan zijn trekken. Of haar trekken, moet ik zeggen, natuurlijk. Die praktische vaardigheden, dat sluit zo nauw aan bij ons onderzoekend leren. Dat deden wij al, dat onderzoekend leren. Daar hadden wij ook al goede stappen in gezet. Alleen, wij waren zelf vooral dat praktische stuk nog erg zoekende van... Ja, hoe kunnen we dat de leerlingen bieden? Onze leerkrachten, die werken de lessen natuurlijk af. Die zijn er ook heel bekwaam in. Maar het zijn ook niet echt super... Maar ja, het zijn wel supermannen en supervrouwen, absoluut. Daar ben ik wel mee eens. Maar ze kunnen niet alles. Dus ergens houdt het ook op. En nou ja, vooral dat stukje de practica... echt met de kennis en de vaardigheden die je hebt opgedaan... de wereld in. Ja, die mogelijkheden waren gewoon beperkt. En ook qua tijd is dat wel eens lastig. Maar doordat we nu die samenwerking... hebben gevonden, is dat wij gaan in 3 lessen heel veel theorie en heel veel kennis en vaardigheden aan de kinderen bieden. En die opgedane kennis en vaardigheden, die gaan ze dan inzetten op het Terra.
0: Ze gaan ook fysiek naar
1: ze gaan fysiek, ja, op het fietsje gaan ze naar Terra toe. Ja. Zo'n 200 leerlingen. En die 200 leerlingen krijgen dan in 3 sessies daar practica lessen over. Nou, het kan zijn dat ze gaan verbouwen in de moestuin. Ze gaan bijvoorbeeld een stoel maken van kranten. Ze gaan oude apparaten uit elkaar halen die stuk zijn... met het doel ze ook weer te repareren. Nou, zo zijn er nog een aantal van dat soort dingen die ze gaan doen... om maar hun onderzoeksvaardigheden echt in te gaan zetten... zodat ze daar later ook mee aan de slag kunnen.
0: Ja, en dan ga ik hem even doorgooien naar onderzoekende houding. Dus het is vooral leren nieuwsgierig te zijn. Wat gebeurt er?
1: Vragen
0: Waarom gebeurt
1: ja,
0: er?
1: Ja, precies. Vraagstelling. Heel voorzichtig al een hypothese stellen. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Zonder daar gelijk conclusies aan te hangen. Dus echt inderdaad die onderzoeksvaardigheden... die eigenlijk, dat moet ik wel stiekem bekennen... een kleuter al heeft.
0: Ja, ja.
1: Maar we leren het ze af. Ergens in de middenbouw. En in de bovenbouw zijn ze het vergeten. En daarna moeten we het weer helemaal opnieuw beginnen. Dus wij hebben ook nog wel een andere taak in het onderwijs.
0: Ja, ik kom ze namelijk iets verder tegen. In mijn dagelijks leven, niet op zaterdag, op het hbo. En daar zit ook zeker nog wel een stukje ontwikkelruimte. Als je kijkt naar onderzoekende houding, onderzoekend vermogen. Maar deze jongeren, jullie zijn 10 september hiermee gestart.
1: Ja, klopt.
0: En deze jongeren zijn dus nu bij jullie vooral bezig met die kennis en vaardigheden. En stappen dan op het fietsje... richting het Terra College. En daarna begint weer een nieuw thema met hetzelfde idee.
1: Nou, dit is een beetje de aftrap, hè, van deze onderzoeksvaardigheden. En we gaan straks eerst goed evalueren. Kijken wat is de opbrengst. Want dat is wel altijd belangrijk. In het onderwijs gebeurt heel veel. En er is altijd iets leuks en iets nieuws. En het is ook altijd wel te verantwoorden. Maar we moeten ook goed kijken van... Hey, wat is de inzet geweest en wat is de opbrengst voor de kinderen geweest. Nou, als die opbrengst goed is geweest... dan gaan we hier een vervolg aan geven. Nou, dan heb je een succesfactor nodig. En een succesfactor moet dan straks ook zijn... dat is die onderzoeksvaardigheden ook zelfstandig kunnen toepassen. Dus in dit geval in een situatie die we wel creëren... maar dat we op een gegeven moment gaan zien van... hey, ze hebben de kennis en de kunde en die kunnen ze nu ook inzetten. Als we dat eruit kunnen halen, dan zeg ik ja, het is een succes... en dan gaan we er ook een vervolg aan geven. Heel stiekem zit er wel een tweede lijn onder... want nou ja, doordat PO en VO samen is gaan praten met elkaar... merk je ook dat we op hele andere gebieden gaan praten. Ook juist onderwijsinhoudelijk als we het hebben over de basisvaardigheden. Over juist het rekenen, de tafels kennen en de breuken. En dat we daar ook elkaar in vinden van... hey, maar hoe doen jullie dat nou eigenlijk? Hoe leer jij dan die bepaalde som aan? Maar hoe doen jullie dat dan? En hoe ga je daar dan mee verder? Wat is de volgende stap? En kan ik die dan misschien ook al mee hebben? Dus er komen hele mooie onderwijsinhoudelijke gesprekken nu tot stand... waarvan ik zelf geloof dat die echt bijdragen... aan de ontwikkeling van de kinderen in Wolfga.
0: En ook om de best wel spannende overstap... van het PO naar het VO... Ja. Misschien ook te vergemakkelijken. Of zeg ik nu iets heel raar?
1: Nee, je zegt iets fantastisch. Dit is een hele prettige bijvangst waar we zelf niet een heel goed idee van tevoren over hadden. Maar dat merkten we nu wel, nu we met de kinderen daarin bezig zijn. Dat de drempel echt geslecht wordt voor de kinderen. Ze lopen veel makkelijker binnen. Ja.
0: Ik weet nog zelf, ik weet niet of je het zelf nog weet, de eerste dag meekijken op het voortgezet onderwijs, op die fiets. Waar moet mijn fiets? Waar moet ik naar binnen? Oh, help! Het is daar zo verschrikkelijk groot.
1: Ja, en dan ben je blij dat je niet alleen met je vriendje of vriendinnetje meekomt en dat je dan samen daar doorheen stapt. En nou ja, ook dan heb je al bepaalde vaardigheden en die spanning is gezond. En die spanning hoef ik niet weg te halen. Ik bedoel, we hoeven ook niet alle drempels te slechten voor kinderen. Een drempel is ook goed als je die overwint. Maar inderdaad, een prettige bijvangst is wel dat deze kinderen iets makkelijker naar het VO gaan.
0: Ja, ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier.
1: Dankjewel, dat gaan we doen.

0: Ja, en dit heet dus een staand einde van een muziekje. Dat kreeg ik namelijk net even doorgeroepen van de technicus. En we gaan verder naar Blokzijl. Of eigenlijk Steenwijk, maar in principe Blokzijl. Daar komen jullie volgens mij vandaan. En tegenover wie zit ik?
1: Ik ben Betty de Haan en ik ben de voorzitter van Rederijkerskamer Ons Genoegen uit Blokzijl.
2: En ik ben Birgit Meijer en ik kom ook uit Blokzijl. En ik zit ook bij Rederijkerskamer Ons Genoegen. En ik speel Alice in de voorstelling die we volgende week zaterdag in de Meente mogen spelen.
0: En dan hoor ik een heel mooi woord. Rederijkerskamer.
1: Ja, het is een heel...
0: Zeg ik het goed?
1: Ja, dat zeg je heel goed. Het is een heel ouderwets woord. Rederijkers, dat waren de mensen die vroeger voordrachten hielden. En onze vereniging is dan ook al ontzettend oud. Ik ben even de tel kwijt, Birgit. Weet jij hoe oud we zijn?
2: Ja, ik denk 191 richting 192 jaar.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ik zie een heel mooi jubileum aankomen over een paar jaar. Ik denk altijd in feestjes, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar
1: ja.
0: Zo. Dus ja. Vandaar, en dat is dus zo lang blijven bestaan.
1: Ja, en op een gegeven moment werd het echt een toneelvereniging die elk jaar een toneelstuk ten tonele bracht natuurlijk. Maar ik denk dat wij met de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, dat wij ons steeds meer echt een theatergroep mogen gaan noemen.
2: Ja, misschien is toneel inderdaad niet het goede woord. We hebben het,
0: waar zit het verschil voor jullie?
2: Ja, het zit denk ik in de breedte. Het toneel is echt het spel. Nou, dat is nog steeds de basis van onze vereniging. En dat is ook de basis van onze stukken. Maar we hebben dat wel verbreed en uitgebreid met muziek. Met eigenlijk is het een heel geheel van zaken die rondom toneel zitten. En dus meer dan toneel.
1: Ja, en ik denk ook in de... We speelden voorheen bestaande stukken. En dat werd altijd frontaal gepresenteerd. Dus wij zaten tegenover het publiek. En de laatste jaren zijn we ook in hele andere opstellingen gaan werken. We hebben bijvoorbeeld de Bokkenrijders gespeeld, waarbij het publiek echt midden in onze voorstelling zat. En wij speelden daar omheen. Dus wij zoeken ook daarin echt een stuk verdieping. En
0: een behoorlijke uitdaging.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
2: Absoluut. En onze thuisbasis, je zei het net al, is Blokzijl. En dat blijft het ook. En dus spelen we in de plots, de plaatselijke...
1: multifunctioneel centrum.
2: En dus ook geschikt voor toneel. Maar daar hebben we natuurlijk wel een enorme uitdaging in zitten om dat om te bouwen tot, voor ons zeg maar, theater. Dus het is echt een pop-up theater. En dat blijven we ook doen. Dus het uitstapje wat we nu mogen doen is geweldig. Maar,
1: ja, is absoluut een cadeau.
2: Maar ja, de plaats is wel onze thuisbasis.
0: Daar zit toch wel een beetje gevoel. Met hoeveel mensen doen jullie dit? Ongeveer, hè?
1: Volgens mij hebben we 23 spelers die meedoen. En wat mensen die ons begeleiden. We hebben Joran Schuin is onze regisseur. En we hebben muzikale begeleiding van Lucie de Lange, die ook ontzettend veel energie erin gestoken heeft. Ja, ja, daar zijn we heel blij mee.
2: De liedjes geschreven die in Alice zitten. En ze helpt ook met alle dingen eromheen. Dus,
0: En jullie hebben Alice in Wonderland dus al een paar keer gespeeld in Blokzijl.
2: Ja, 4 keer maar liefst. Eind maart dit jaar. 4 voorstellingen. Nou, alleen de eerste was niet strak uitverkocht, maar de andere 3 wel. Dus daar was natuurlijk al helemaal geweldig om dat te mogen doen. En dit is dus het cadeautje. We mogen nog 2 keer. Dus we hebben de afgelopen 5 maanden geen Alice gedaan en helemaal niks gedaan. Heerlijk zomervakantie gehad. En begin deze maand hebben we de draad weer opgepakt. En eigenlijk zit het er hartstikke goed in. Dus we zijn er helemaal klaar voor.
0: Ja. Dus je mag bij Alice weer zijn.
2: Ja, dat is echt een cadeautje. Ja, ik vond het super spannend, zeg ik er eerlijk bij. Toen ik de regisseur vroeg, Birgit, wil jij Alice spelen? Ik heb nog nooit zo'n grote rol gehad. Ik heb ook jaren niet gespeeld, omdat ik het eigenlijk alleen maar heel erg spannend vond. Maar goed, ja, als de regisseur vertrouwen in je heeft, dan moet je eigenlijk ook wel vertrouwen in jezelf hebben. Dus een enorme uitdaging. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En ja, dit voelt dus echt als een cadeautje, dat ik haar nog 2 keer op de planken mag zetten.
0: Want wie is Alice voor jou?
2: Ja, wie is Alice? Het is eigenlijk een stukje van mezelf. Misschien is het wel mezelf. Het gaat eigenlijk ook wel een stukje over mij. Zo voelt het in ieder geval. Alice is een meisje die op zoek is naar haarzelf. En verdwaald raakt en zich door allerlei vreemde figuren de weg laat wijzen. En de een wijst er naar links en de ander naar rechts. En nou ja, ze moet alle kanten op. En uiteindelijk komt ze tot de ontdekking dat ze naar zichzelf moet luisteren. Omdat ze heel goed weet wie ze is. En ook waar ze naartoe moet. Dus ja, dat is natuurlijk ook een stukje moraal wat hierin zit. En ondertussen is er natuurlijk heel veel humor zit erin. Het is ook voor jeugd erg leuk, voor kinderen super leuk om te zien.
0: Dus heel herkenbaar, denk ik. Ja, dat iedereen Alice in Wonderland wel of heeft gelezen of de films heeft gezien.
1: En wat echt heel bijzonder is, en ik denk dat dat echt typerend is voor ons genoegen. En we hebben twee meters hoge trappen die eigenlijk de basis zijn voor ons decor. Dus er wordt steeds over die trappen heen gelopen. Die trappen worden rondgereden, die worden getold, gedraaid. Het is echt heel spectaculair om het op deze manier te doen. En dat is ook echt de input van onze regisseur toen die met dat idee kwam. Hadden wij zoiets, ja, jeetje, wat wil die nou? En totdat we het moment hadden dat we voor het eerst met die trappen gingen oefenen, toen viel alles op zijn plek. En het is echt zo imposant om te zien.
0: Ja. En dat kan dus nog 2 keer in de meente?
1: Ja, zeker.
0: Wanneer, hoe laat en van hoe komen mensen aan kaartjes?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke.
0: Ja, dat is het belangrijkste.
2: Zeker. Nou ja, volgende week zaterdag, 3 oktober. We hebben een middagvoorstelling om 3 uur en een avondvoorstelling om 8 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via de meente. Dus even zoeken, Alice, en dan kom je gelijk op de goede plek terecht. Dat...
1: Kom kijken, het kan echt nog maar 2 keer. En het is echt absoluut de moeite waard.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ik wens jullie heel veel succes. Heel veel plezier vooral.
1: Dat gaat zeker lukken.
0: En dan voor de mensen nog 1 keer volgende week zaterdag. Om 3 uur en om 8 uur. En kaarten zijn verkrijgbaar via de site van de gemeente. En Google even Alice in Wonderland en de gemeente, dan kom je er.
2: Zeker.
0: Ja, ik kwam er namelijk ook zo.
2: Ja, kijk, heel goed.
0: Top. Dan was dit alweer het eerste uur van... Ja, het eerste uur van Kopwijzer. En ik sprak met ons op de Rederijkerskamer, ons genoegen Blokzijl, over de voorstelling in de gemeente. Ik sprak over de samenwerking van Terra VO Wolfga, de dorpsschool Wolfga van Compris. En Ria sprak Christian Schrijver, raadslid voor het CDA. Tot straks.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving, met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis, bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd en daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Ja, en we zijn er alweer met uur 2 van Kopwijzer. En aan het eind van het uur is Dirk op locatie. We hebben het over de podcastweek van de eenzaamheid van de gemeente West-Stellingwerp. Ik spreek Jeannette Leswijn over een gratis theatervoorstelling. En we beginnen met een lezing over de heerlijkheid te ezen. En ik zit tegenover Frauk Weemstra, bestuurslid van de historische vereniging IJsseland. En Harry Bouwman. En dan staat er bij mij achter landschapsbiografie geschreven.
2: Ja.
1: Ja, we beginnen even bij de historische vereniging IJsseland.

0: stem, dus ik zal het kort houden. Maar de historische vereniging IJsselham in Oldermarkt gezeten, aan de Hofstraat met de locatie. Wij hebben dus exposities in ons pand en we doen lezingen. Twee in het najaar, vaak twee in het voorjaar. En dit keer komt dus Harry Bouwman te vertellen over heerlijkheden, Ezen en alles wat daarmee samenhangt. En de historische vereniging is een club met meer dan 500 leden. Actieve leden. En mocht u daar een keer willen komen, exposities iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dus nu zijn we open. Kunt u daar terecht voor dingen uitzoeken. Alles wat er met de voormalige gemeente IJsselham, Schiphol, Oldermarkt, Kuinderen, Blankenham, Paaslo, Wetering te maken heeft, kunt u daar terecht. Dus
1: dat
0: welkom.
1: Is grappig, het is echt compleet voor mijn tijd, hè? Ik weet alleen maar, ik ben 31. Weet je, denkt, oh ja, de gemeente is nooit ook IJsselham, Brederode en Steenwijk geweest.
0: Ja.
1: En dat moet ik altijd nog even bij stilstaan.
0: Maakt niet uit, wij corrigeren het wel.
1: Zeker, dat wil ik echt blijven doen.
0: Goed zo.
1: Want jullie zijn vanuit de historische vereniging natuurlijk heel erg druk met van alles. En vooral heel veel dingen regelen, zoals deze lezingen. Ja. En jullie hebben dus iemand gevonden die deze lezing wil gaan houden over de heerlijkheid te Ezen. Mm-hmm. En waarom dit onderwerp voor u?
2: Waarom dit onderwerp voor mij?
1: Ja.
2: Nou, ik heb mijn roots eigenlijk een beetje liggen in de Weerribben. Ik heb in mijn jeugd bij Staatsbosbeheer gewerkt in Ossenzeil. En had daar de begeleiding over de werkkampen. In die tijd waren er jeugdwerkkampen waar jongelui uit vooral het westen van het land van de jaren 15, 16 drie dagen in de week kwamen werken. Ze konden gebruik maken van de kampeerboerderij van Staatsbosbeheer aan de Kalebergengracht. En die mocht ik dan drie dagen per week begeleiden met het werk. Voornamelijk hooien op de drassige hooilanden. Handwerk. En die twee dagen die over waren, werd ik door Staatsbosbeheer te werk gesteld op alle mogelijke plekjes. En toen werd er gezegd, ja, ga maar naar het Juris of ga maar naar de Tweede Bokvaart of naar Pielemansvaart. Ja, en die stonden nergens op kaart. En toen heb ik in de jaren 70 een kaart gemaakt van alle waternamen in de Weerribben. En die wordt tot heden nog gebruikt bij Staatsbosbeheer. Veel namen zijn ook inmiddels op Google Maps te vinden. Nou, die inventarisatie heb ik toen gemaakt tijdens mijn studieperiode op de PA in Zwolle. En daarna ben ik terechtgekomen op de Veluwe. Ik kreeg mijn eerste baan in Vaassen. En toen ben ik verzeild geraakt in het Kroondomein, waar ik op verzoek van de opperhoutvester van Hare Majesteit de Koningin, zoals dat netjes heet, ben ik gevraagd om een inventarisatie te maken naar de veldnamen in Kroondomein het Loo. Nou, in de Weerribben had ik juist de veldnamen een beetje buiten beschouwing gelaten, tot mijn grote spijt achteraf. Want die had ik toen gelijk in de jaren 70 op moeten schrijven. Gelukkig heeft Koendert Kuits ook mede met behulp van de historische vereniging IJsselham de veldnamen later gekarteerd in de Weerribben. Afijn, ik ben in het Kroondomein begonnen met de veldnamen. Een fantastische job. Ik heb heel veel boven water kunnen halen.
1: Ook een prachtige plek, hè?
2: Een hele bijzondere plek ook. Met heel veel oude namen, oude geschiedenissen. En toen kwam ik heel onverwachts terug in Steenwijk te wonen en te werken. In 2001. Dus ik heb het verhaal van het Kroondomein een beetje achter mij moeten laten. En toen liep ik in 2007 Jonkheer van Karnebeek tegen het lijf op de Ezen. En toen gaf ik aan van nou, ik kan me voorstellen dat hier op de Ezen ook heel veel veldnamen zijn. Dat klopt, zegt hij. Ik zeg, maar die zijn vast nog niet gekarteerd. Nee. Toen ben ik daar begonnen. Dat was dichter bij huis. Ik kon vanuit huis makkelijk op mijn fiets naar de Ezen. Ik heb bijna het hele huisarchief van Karnebeek wel thuis op schoot gehad. Alles nagelezen, alles bekeken met de bedoeling om daar de veldnamen uit te peuteren. Maar dat is geleidelijk aan steeds groter geworden naar een cultuurhistorisch onderzoek. Want ik kwam van alles en nog wat tegen. Over het hunebed, over de beeldjes op het slotje, over een oude vergeten landweer. En nou, je kunt zo gek niet bedenken.
1: Wat was de grootste verrassing?
2: Een van de eerste ontdekkingen was dat de Ezen niet een gebied is met bossage en struiken, zoals de bekende Bruinenberg dat in de jaren 60 hier heeft geschreven in allerlei boeken. Niets ten nadele van die meneer, want die heeft heel veel goed werk gedaan. Maar met de betekenis van de Ezen liep ik voor het eerst al mank. En toen kwam mijn ervaring met het kroondomein.

0: Van pas, want in de tijd dat ik voor het Kroondomein het Loo gewerkt heb, werd ik begeleid door professor Dr. Rentenaar van het Meertens Instituut. En toen ik kwam met die verklaring van Bruinenberg, tikte hij me gelijk op de vingers. Hij zegt, dat kun je wel vergeten. Hij zegt, de Eze is afgeleid van het oude woord is, Oud-Fries, wat betekent bijeen gelegen bouwlanden. Nou, dat was voor mij een eye-opener. Want de Eze is gelegen op een keileembult. En daar woonden in Overijssel ook de hunebedbouwers. Op de Eze heeft een hunebed gelegen. En ook die locatie heb ik kunnen traceren en de geschiedenis kunnen achterhalen. En dat waren de eerste landbouwers. Nou, dat is een hele mooie ontdekking geweest.
1: Prachtige geschiedenis.
0: Ja. En die geschiedenis van de Eze heeft me toen dusdanig gegrepen dat ik na een 7-jarig onderzoek gedacht heb van nou, ik moet er toch iets over publiceren.
1: Oh, net vragen, hoe lang heeft dit geduurd? Maar ja. 7 jaar?
0: Ik ben 7 jaar bezig geweest. Ook 7 jaar met het Kroondomein.
2: En toen is dit boekje verschenen.
0: Ja.
1: En dan ga ik heel even richting techniek kijken. Er wordt een boekje omhoog gehouden. Welke camera? Mag naar deze camera, dan is het ook...
2: Ja, de cultuurhistorische waarden van de heerlijkheid, de Eze.
1: Ja.
2: Is 20 jaar geleden ongeveer verschenen.
0: 2014, geloof ik.
1: Oh, dat is 12.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nog steeds lang geleden.
0: Dat is alweer geruime tijd terug. Ja. En ik ben begonnen met een paar historische, een paar wetenschappelijke artikelen. Want een van de leukste ontdekkingen was dat het hunebed al in 1627 op kaart staat. En dat was ook een eye-opener voor een van de archeologen die me begeleidde. Hij zegt, die kaart, daar moet je over gaan publiceren. Want dat is eigenlijk wel uniek dat het zo lang geleden toch al gekarteerd is. En rondom dat hunebed is een heel leuk verhaal te vertellen over een grensconflict tussen de heren van de Eze en de boeren van Nijersleek. Die gingen turf graven op terrein waarvan de heren van de Eze zeiden van dat is onze grond. Waarop de boeren van Nijersleek zeiden nee, dit hoort van oudsher al bij onze erven. En dat is een grensconflict geworden van 120 jaar lang. En de heren van de Eze hadden uiteindelijk zoveel macht dat ze de provinciegrens zelfs hebben kunnen verschuiven om het Ezermeer bij hun gronden te trekken en op zo'n manier ook weer een stuk van de boeren van de Eze af te kunnen pakken.
1: Bizar, hè?
0: Heel bizar.
1: Ja, heel bizar.
0: Ja.
1: En dan hebben we het nu over grenzen in Oekraïne, Rusland. Ja. Maar dichter bij huis kunnen we het dus ook gewoon vinden.
0: Dat was één van de grensconflicten. En het artikel wat ik schreef over het hunebed, dat was hoe het hunebed uit Drenthe verdween. Want het lag in Drenthe oorspronkelijk. Maar omdat de heren van de Eze de grens gingen verschuiven naar het noorden, kwam het hunebed in Overijssel te liggen. Dus ze hebben niet gesjouwd met het hunebed, ze hebben gewoon de grens verlegd.
1: Ja. Je wilt niet sjouwen met een hunebed.
2: De Eze is nu nog, beslaat 3 provincies. Grootste Overijssel, maar ook Drenthe en ook deels Friesland.
1: Ja, prachtige plek. En ja, ik word wel enthousiast van dit verhaal. Maar waar kunnen we deze lezing gaan horen, zien, meemaken?
0: Bij de historische vereniging IJsselham op 6 oktober in Dalzicht in Oldemarkt.
2: Ja, open zalen, open 7:30. En het is dus in Oldemarkt op een dinsdag 6 oktober.
1: Ja, en iedereen is welkom?
0: Iedereen is welkom.
2: Leden zijn welkom, die hoeven niks te betalen. Maar ook niet-leden zijn welkom en die betalen naar €5. Maar iedereen is welkom.
1: Vanaf 7:30 in Dalzicht?
2: Ja, 8:00 begint het.
0: Mensen uit de regio Steenwijk, even uitkijken met de wegopbrekingen. Want ik moest laatst via Wolvenga notabene naar Oldemarkt. Het kan ook via Halfweg en via de Meentebrug. Dat is de kortste weg. Maar
1: als het daar brug is, als daar druk is, wil je er ook niet zijn.
2: Nee,
1: en als de berm kapot is.
2: Ze sturen je via Wolvenga, maar je kunt gewoon via Steenwijk-Wold, ben ik nu ook langsgekomen. Via Tij kun je nu nog gewoon rijden. Dus niet via Wolvenga, want dan ga je echt 20 minuten om.
0: Ik
2: ben
0: tegengehouden van de week.
1: Zou zeggen, hou het even in de gaten. Ja. Want het is een beetje chaos die kant op. Mag ik het zo noemen?
0: Van mij wel.
1: Oké, dan blijven we gewoon heel erg eerlijk. Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes. En ik geloof dat als mensen naar de lezing zijn geweest, ze nooit meer normaal over de Eze kunnen lopen.
0: Ik hoop het niet, want je gaat met heel andere ogen kijken naar het landschap. Want daar gaat die landschapsbiografie ook over. Gewoon een landschap in tijdlagen beschreven. Welke groep mensen in welke tijd hebben daar hun sporen achtergelaten. En dat begint al bij de Neandertalers.

0: one for me.
1: En goedemorgen. Als het goed is, spreek ik Jeannette Leswijn?
2: Dat klopt.
1: En dan zeg ik het, is het Jeannette of Jeannette?
2: Jeannette, ja.
1: Top. Dankjewel.
2: Helemaal
1: en waar bel ik naartoe?
2: Op dit moment bel je naar Deventer. Ik woon in Deventer, maar ik werk voor de beweging Positief Gezond IJsseland. Dus daar hoort Steenwijkerland hoort daar ook bij. Ja.
1: Zeker.
2: En Deventer ook, ja.
1: En daar ben je de coördinator van?
2: Daar ben ik één van de twee coördinatoren. Ja, klopt.
1: Wat doen jullie daar?
2: Nou, de beweging Positief Gezond IJsseland gaat eigenlijk heel erg over om het gesprek met elkaar te voeren over dat gezondheid eigenlijk wel wat meer is dan alleen maar niet ziek zijn. En dat gesprek dat, en die beweging, dat hebben we nu zo'n ruim 3 jaar. Daar zijn we met heel veel verschillende organisaties, zorgorganisaties, welzijnorganisaties, zijn we daarmee bezig om op een andere manier ook naar gezondheid te kijken. Dus niet alleen maar vanuit dat je niet ziek wordt, maar juist ook veel meer vanuit het idee dat dat gezondheid juist iets is, dat je datgene kan doen wat je zelf graag wil doen, ondanks dat er ook beperkingen soms zijn.
1: En met het
2: dus daar willen we het met elkaar over hebben.
1: Dat je gezond kan zijn, maar je heel erg ongezond kan voelen. In de breedste zin van het woord natuurlijk. Dus dat je
2: in de breedste
1: lichamelijk
2: zin van het woord
1: misschien gezond bent, maar denkt ik voel me helemaal niet fijn. Of misschien
2: dat
1: denkt
2: kan.
1: Ik heb een diagnose, maar eigenlijk voel ik me niet ziek.
2: Precies. Precies. En voel ik me dus gezond? En heb ik wel een diagnose, bijvoorbeeld van diabetes, maar ondanks dat ik misschien insuline moet spuiten, of ondanks dat ik medicijnen heb, voel ik me eigenlijk heel gezond, omdat ik datgene kan doen wat ik zelf graag wil doen. Dus dat kan zijn op sportvlak, maar dat kan natuurlijk ook op sociaal vlak zijn, dat je mensen ontmoet en dat je met mensen afspreekt. Dat kan zijn omdat je iets doet waarvan je denkt van hey, dat vind ik heel fijn om te doen. Dat betekent iets voor mij, maar ook voor andere mensen. Dus ik doe het toe. Dat zoals wij naar gezondheid kijken, dat hoort er eigenlijk allemaal bij.
1: Ja, en dan hebben we het over de hele oude WHO-definitie dat gezondheid de afwezigheid van ziekte is.
2: Ja.
1: En dit is natuurlijk de beweging die we nu op gezondheidsvlak veel meer zien. En we zien het hier ook bij bijvoorbeeld het sociaal werk wat met die spinnenwebben komt.
2: Ja, klopt. Ja, klopt. En in Steenwijkerland zijn ze daar inderdaad ook veel verschillende organisaties zijn ook met het concept van positieve gezondheid bezig. He, bijvoorbeeld, en bij het sociaal werk gebruiken ze ook veel het spel alles op tafel. En daarmee ga je inderdaad met dat spinnenweb in gesprek over van wat heb jij nou nodig om je fijn te voelen, om je prettig te voelen, om gezond te zijn. En dat kan voor iedereen weer wat anders zijn. Ja.
1: En jullie hebben vanuit daar een theaterstuk wat in
2: klopt.
1: De gemeente komt.
2: Ja, dat
1: waar,
2: klopt.
1: Waar gaat dat theaterstuk over?
2: Nou, het theaterstuk, Dromen vangen heet dat. Dat is nu een voorstelling wat eigenlijk door heel het land ook speelt. En dat is ooit wel begonnen in IJsseland onder andere. Dat laat eigenlijk verschillende sketches zien over die verschillende concepten van gezondheid. En er zit eigenlijk in elke stukje zit wel iets wat mensen ook bij zichzelf kunnen herkennen. En ook eigenlijk wel triggert over van maar hoe kijk ik er zelf nou tegenaan? Dus het is grappig, het is ook een beetje ontroerend zo nu en dan. Maar het wakkert vooral ook wel nieuwsgierigheid aan om zelf ook daar eens even net op een andere manier naar te kijken en daarover na te denken. Van hoe zit het dan bij mij? Dus dat is een theatervoorstelling die wij organiseren op 6 oktober in de gemeente in Steenwijk. Ja.
1: En voor wie is die voorstelling?
2: Nou, die voorstelling is voor eigenlijk iedereen. Dus we hebben heel veel professionals uitgenodigd. Maar het is ook vooral bedoeld ook voor inwoners zelf. Dus mensen die een leuke avond uit willen. En eigenlijk ook wel zoiets hebben van ik vind het leuk om op een hele andere manier daar eens over na te denken. Dus het is ook vooral voor inwoners zelf om daar naartoe te gaan. En die sketches te zien die leuk zijn, die grappig zijn en die ook wel aanzetten tot nadenken daarover. Het gesprek daarover, ja.
1: En de voorstelling is gratis?
2: Klopt.
1: Dus het is ook echt toegankelijk voor iedereen. Maar aanmelden is wel handig?
2: Aanmelden is zeker handig. En dat kan je doen op de website van positiefgezondijzerland.nl. En dan kom je op de homepagina terecht. En als je naar beneden scrolt, dan zie je daar de aanmeldlink voor de voorstelling op 6 oktober.
1: Ja. Ja. En hij staat ook dus op de site van de gemeente. En dan word je doorgelinkt naar de website van jullie.
2: Ja. Dat klopt ook. Ja, dus het is een leuke avond uit met een kopje koffie vooraf en een drankje na die tijd om elkaar te zien en te ontmoeten en dan samen het gesprek ook te voeren over wat je hebt gezien en wat je hebt ervaren.
1: En vanaf hoe laat is iedereen welkom?
2: Iedereen is welkom vanaf 7:15. De voorstelling start om 7:30 en is om ongeveer 9:00 afgelopen. En dan kan je na die tijd dus inderdaad nog een drankje nuttigen. En dan kan je weer na een leuke avond weer naar huis. Ja.
1: En dan voor iedereen die het heeft gemist, even nog de datum en het tijdstip en waarom iedereen zich aan mag melden.
2: De datum is 6 oktober. Het begint om 7:30, maar je bent al welkom vanaf 7:15. En waarom je er naartoe moet komen? Nou, het is echt een leuke avond uit. Het is een voorstelling die inspireert en ook wel ontroert. Maar het laat ook vooral zien waar gezondheid nu echt om gaat. En dat er zoveel meer dan alleen maar niet ziek zijn. Maar het is echt een leuke avond uit om ook te lachen met elkaar.
1: Dankjewel en heel veel succes en plezier.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel voor dit moment bij jullie in de show.

0: En wij gaan naar de gemeente Weststellingwerf. En vorige week hebben we het al gehad over de week van de eenzaamheid. En als het goed is, spreek ik met Jasper Brouwer.
1: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En wat, nou ja, ik ga het gewoon vragen. Wat is voor jou de week van de eenzaamheid?
1: De week van de eenzaamheid, nou, dat is een landelijke week van 24 tot en met 30 september. Dus we zitten er middenin. En in die week vragen wij aandacht voor het onderwerp eenzaamheid en zetten we nadrukkelijk in op verbinden.
0: En wie is wij?
1: Wij zijn de sociale basis van de gemeente Weststellingwerf. Die bestaat onder andere uit welzijnscoaches, jongerenwerkers, opbouwwerkers, het vrijwilligerspunt, dorpsondersteuners. Het is eigenlijk een heel team vol met smaakjes.
0: En die zet zich dus deze week in specifiek voor de week van de eenzaamheid.
1: Ja, nou, we zetten ons natuurlijk altijd in. Ja, dat is ons werk om de burger met elkaar in verbinding te brengen. En we gebruiken deze week eigenlijk om bestaande activiteiten in het zonnetje te zetten. Zo zijn er een aantal koffiemomenten. Voor mantelzorgers is er een activiteit in Noordwolde bij de Hennepollen. Wordt koffie gedronken in Steense. Dat zijn activiteiten die er normaal ook zijn. En in het kader van de Week van de Eenzaamheid gaan we ook in andere dorpshuizen koffie drinken. Is er een open huis op de hoogte. En dan zit ik op dit moment in het gemeentehuis bij de vrijwilligersmarkt.
0: Wat leuk.
1: Zeker, zeker.
0: Want in jouw dagelijks werk kom je dan veel mensen tegen die, nee, ik wil niet zeggen zich eenzaam voelen, maar toch eenzaamheid misschien ervaren?
1: Ja, zeker. Zeker. Dat is wel een heel groot deel van mijn werk zelfs. Ja, mensen die vaak door een gebeurtenis, een overlijden in de familie of een verhuizing. En daarna ontstaat er een nieuwe situatie waarin mensen dan toch moeite hebben om de draad weer op te pakken. Toch wel veel achter de voordeur zitten. Ja.
0: Ja, en ja, vooral dus wel echt weinig erop uitgaan.
1: Heel weinig erop uitgaan. Ja, weinig contact te hebben. En langzaamaan vereenzamen. Wat ik zei, vaak zit daar wel een reden. Hè? Niemand wil eenzaam zijn. Het kan iets met lichamelijke gezondheid te maken hebben of het verlies van een partner. En dan ontstaat eenzaamheid als gevolg daarvan. Ja. En wat wij doen is, wij proberen mensen daar weer uit te trekken. Hè? En onder te brengen bij mooie initiatieven die er al zijn in de gemeente. Hè? Bijvoorbeeld in een buurthuis. Of in het verenigingsleven of middels vrijwilligerswerk proberen we de mensen eigenlijk weer in hun eigen kracht te zetten.
0: En op dat vrijwilligerswerk wil ik straks nog even terugkomen. Wanneer we klaar zijn met het gesprek over de podcast. Want jullie hebben met elkaar ook een podcast gemaakt over dit onderwerp.
1: Ja, dat klopt. Jongerenwerk maakt maandelijks een podcast. Deze podcasten zijn te beluisteren op Spotify, op het kanaal van Jongerenwerk Weststellingwerf. Speciaal voor deze week heeft Jongerenwerk een podcast gemaakt met als thema eenzaamheid. Samen met Ronald Fledder. Voor de meeste jongeren bekend, maar misschien voor ouderen wat minder. Ronald is een YouTuber en heeft bijna 1 miljoen volgers op YouTube. En die vertelt ook zijn ervaring met eenzaamheid. En daarnaast zit er nog een oudere meneer aan tafel, Chris. Chris woont in Helena. En die vertelt vanuit zijn kant als oudere hoe hij in aanraking is gekomen met het onderwerp eenzaamheid.
0: En het zijn natuurlijk echt twee compleet verschillende mensen. Want ik kan ook mensen nu horen denken, denk ik, die nu luisteren. Hoe kun je eenzaam zijn met 1 miljoen volgers?
1: Ja, dat hebben wij Ronald ook gevraagd. Daar geeft hij ook heel mooi antwoord op in de podcast. En dat is waar veel jongeren momenteel tegenaan lopen natuurlijk. Is dat zij online heel veel contacten hebben. En heel, heel veel contacten via social media of via het spelen van games. Maar dat ze in de echte wereld toch wel heel weinig contacten hebben. Dus dan kun je je heel verbonden voelen online, maar toch heel eenzaam voelen thuis of buiten.
0: Wanneer je eigenlijk je laptop of je telefoon uitstaat?
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: En ja. Dan hebben we natuurlijk Chris, waar je net over vertelde. Dat is echt een oudere die in de Lennaflat woont.
1: Ja.
0: En ik kom niet uit Wolvega, maar dat is een flat met allemaal ouderen?
1: Ja, de Lenna is eigenlijk een... mensen wonen daar zelfstandig. Het zijn allemaal appartementen. Maar ze hebben wel een gezamenlijke kantine, ruimte beneden. Het is een flat waar heel veel thuiszorg komt. Waar het eigenlijk heel goed wonen is voor een oudere.
0: Dus ook waar je heel veel mensen zou kunnen tegenkomen.
1: Zeker, zeker. Zeker. En er wordt ook heel veel georganiseerd. Dat zie je natuurlijk in heel veel van dit soort woonlocaties. Maar toch de drempel om dan deel te gaan nemen, om daar in je eentje te gaan zitten. Daar vertelt Chris heel mooi over waar je dan tegenaan loopt. Maar ook wat het je oplevert op het moment dat je het wel doet. Hè? Dat je wel naar een koffiemoment gaat of naar de bingo. Of wat nieuwe contacten ook weer kunnen brengen.
0: Dat is in ieder geval heel mooi.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Wat is nou hetgene wat jou het meest bij is gebleven bij het opnemen van deze podcast?
1: Dat het eenzaamheid zowel onder jongeren als onder ouderen echt wel een thema is. Maar dat het wel eigenlijk een hele verschillende manier van eenzaam zijn is. Ja, waar die bij jongeren meer ligt in dat jongeren online contact hebben. Bij ouderen ligt dat natuurlijk heel anders. Die hebben online weinig tot geen contact. Maar dat de aanpak en de oplossing toch vaak wel hetzelfde is. Dus dat je jezelf weer onder de mensen moet brengen. En dat kan met een heel klein stapje beginnen. Door bijvoorbeeld niet thuis een bakje koffie alleen te gaan drinken, maar door dat in de bibliotheek te doen.
0: Ja, en ik ga nu heel erg nieuwsgierig vragen of Ronald en Chris al bij elkaar koffie hebben gedronken. Want ik kan me ook voorstellen dat hun ervaring met dit elkaar ook wel verbindt.
1: Daar durf ik geen antwoord op te geven.
0: Mochten ze luisteren, misschien een leuke tip.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja.
1: Ze konden het in ieder geval goed vinden tijdens het opnemen van de podcast.
0: Dat is fijn. Dus bij deze, ik zou het zeker doen. En dan nogmaals, ik wil nog even terugkomen op vrijwilligerswerk. Want jij zit op de vrijwilligersmarkt.
1: Ja,
0: in West-Stellingwerf.
1: Ja.
0: In West-Stellingwerf. En hoeveel organisaties staan er?
1: Ja, ik ben niet helemaal de organisator, maar ik geloof dat er 26 organisaties aanwezig zijn.
0: Zo. En jullie zitten daar ook om vrijwilligers misschien wel te werven voor jullie zelf? Of meer als
1: nee,
0: contactpersoon?
1: Vooral voor wij zijn aanwezig als contactpersoon. Maar ook omdat we heel geïnteresseerd zijn in de organisaties die er staan. Die variëren van het hospice tot Humanitas, Huis op de Hoogte. Nou, ontzettend veel mooie organisaties die zich inzetten voor de samenleving. En die leren wij ook graag kennen.
0: En ze zijn daar dus eigenlijk ook op zoek naar vrijwilligers.
1: Zeker.
0: Tot hoe lang zitten jullie daar met elkaar?
1: We zitten hier vanmiddag tot 12:30. Dus mocht je in Wolvega of in de buurt wonen, dan kun je tot 12:30 nog even binnenlopen.
0: Dan zou ik nu in de auto stappen, denk ik.
1: Dan kun je prima nog een bakje koffie bij ons komen halen.
0: Ja, daarom. Dan moet je wel het programma verlaten. Dat is wel jammer.
1: Ja, ja.
0: Ik doe nu wel iets met luisteraars, maar nee. Dan wens ik je daar heel veel succes en heel veel plezier. En dan meld ik hier ook nog even dat morgen tussen 1 en 2 op Radio Centraal de podcast ook wordt uitgezonden. En dan niet helemaal in podcaststijl. Er wordt wat muziek tussen gezet. Maar tussen 1 en 2 is de podcast over eenzaamheid met Ronald en met Chris dus te horen op Radio Centraal.
1: Super, ik zou zeggen luister.
0: En daarna sport.
1: Ook goed.
0: Geloof ik.
1: Zeker.
0: Ik krijg dit zeg maar in mijn oortje zo genoemd. Want dit moet je even zeggen.
1: Ja. Nou, ook sport kan verbinden. Dus ik denk dat het elkaar goed opvolgt morgen.
0: Ja, top. En veel succes en plezier vandaag.
1: Dankjewel. Fijne dag.

0: En namens ons allemaal, Dirk, gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja, dankjewel, Kimberly.
0: Ik ben hier misschien de aanstichter van.
1: Ben jij hier aanstichter van? Ik had niet anders verwacht eigenlijk van jou. Maar ik zit hier interview te doen op de nieuwe reporterwagen van de Sluis. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hé, hey, Rianne, waar zijn we terechtgekomen hier?
2: Ja, we zijn hier natuurlijk bij Te Koopjesdag in Tuk. Op de Berg in Bos 2 zitten we hier. Maar op 75 adressen in Tuk kun je heerlijk struinen en koopjes halen.
1: Ja, en hoe is dat allemaal te vinden? Want het kost mij nog wel wat moeite om hier te komen vanmorgen.
2: Nou, bij het dorpshuis in Tuk, maar ook in Steenwijkerwold en Marijenkampen, daar hebben we een plattegrond hebben we daar hangen. Dus daar kun je een foto maken van de plattegrond. Of je kunt de QR scannen en dan kun je gewoon via Google Maps naar alle adressen toe. En op 4 of 5 verschillende plekken hebben we ook plattegronden nog liggen. Dus in elke wijk van Tuk hebben we wel een plattegrond beschikbaar voor je.
1: Ja, want ik heb al even rondgereden hier in Tuk vanmorgen. Hè, omdat het hier zo moeilijk te vinden was, die bergweg van je natuurlijk.
2: Ja.
1: Kijk, en heb ik heel veel dingen gezien. Hè? Wat is er allemaal te kopen hier zo?
2: Nou, er is echt fantastisch veel leuks te koop. Ik heb bovenop bij de Tukseweg, daar staat een kraampje met kleine kinderen die ranja verkopen en zelfgebakken koekjes. En daar heb je tegenover een kunstenaar beneden in zijn garage ook van allerlei mooie spullen te koop. Dus dat is zeker een hoekje waar je naartoe moet. Nou, de Bergsteinlaan is natuurlijk weer helemaal leuk. Samen met de Hummelingen, daar hebben ze ook heel veel brokanten heb je daar staan. Ook hartstikke gezellig. Maar vergeet ook niet op de Oostwold 10. Daar hebben wat kinderen hele mooie cupcakes gebakken en versierd. Dat is ook echt de moeite waard.
1: Ja, maar dan is de vraag natuurlijk, is het een beetje te eten? Want ik zie hier ook pannen staan op de tafel. Hè? Maar zit daar nog wat lekkers in?
2: Nou, daar zit nu nog niet wat lekkers in. Maar als je wilt, Dirk, joh, dan maak ik je wat lekkers klaar. Maar ik heb ook zo nog wel een gebakje voor je, hoor.
1: Oh, dat is wel fijn dat ik getrakteerd word hier zo. Nee, hey, dat is wel mooi. Hey, Rianne, maar hoe is dat tot stand gekomen? Joh? Wie is met het idee gekomen? Heb je een beetje rondgekeken in de omgeving?
2: Nee, Aliek en ik hebben het 3 jaar geleden hebben het ook samen georganiseerd. Gewoon van, goh, zouden we dat ook niet eens in Tuk doen? Nou, toen was het ook echt fantastisch. Toen hadden we 90 deelnemers. Ja, en dit keer was het zo vaak de vraag van, goh, wanneer doen we dat nog weer eens een keer in Tuk? Nou, we hebben geluisterd. En 75 mensen zeiden van, wij doen weer mee vandaag. Dus ja, hartstikke leuk natuurlijk. En het is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Gewoon een Google Forms aanmaken. Mensen melden zich aan. En je plakt ze even in op de Google kaart. En klaar is Kees. Meer heb je niet nodig.
1: Nee, alleen mooi weer heb je nodig. Hè? Hoe heb je dat kunnen regelen vandaag?
2: Ja, dat is nou mijn geheim. Hè? Dat laat ik jou niet weten. Geheim van de kastelein.
1: Nou, ik weet eigenlijk, want ik heb vanmorgen een weerbericht gekregen van 1963. Het was een beetje een donkere, sombere dag was het dus. Ik heb niet altijd geluk op die 26e september natuurlijk, hè?
2: Nee, maar ja, vandaag is natuurlijk ook Burendag, hè? Dus dat is misschien als de 26e september en Burendag samenvalt, dan kan het nog wel eens wat magisch geven, hè?
1: Ja, nu valt ook het magische woord, hè, Burendag, hè? Want dat is het uiteindelijk, hè? Want vorige week hebben wij gezeten met onze buren, omdat we dachten dat het wordt beetje klote weer vandaag. Maar helaas misgegokt.
2: Ja, wij hebben goed gegokt hier in Tuk. Dus ja, we hopen ook echt dat de mensen hier in Tuk, alle deelnemers, elkaar na de tijd gezellig opzoeken. En dat ze ja, bij hun in de straat gezellig met elkaar afsluiten. Met een bakje koffie of met wat anders lekkers dat ze zelf meebrengen. En dat het zo nog even langer gezellig blijft in Tuk.
1: Ja, misschien een idee voor de volgende burendagen. Een mooie grote barbecue na afloop, mits het mooi weer is. Hey, maar ik zie ook dat je personeel aangetrokken hebt vandaag. Wat doen die allemaal?
2: Ja, dat is nog wel echt de grote vraag. Wat doet het personeel tegenwoordig? Vooral op de mobiel zitten. Vooral niet op de radio willen zijn. Maar wel heel veel geholpen hebben met het schoonmaken en voorbereiden van alle spullen.
1: Ja, is dat eigenlijk een beetje een mooi bijkomend dingetje van dat je de boel thuis dus ook opruimt?
2: Ja, dat is nou juist het idee. Ik bedoel, dit is de tijd van het jaar om even ruimte te maken in huis. Om je oude spullen op te ruimen. Zodat je voor de feestdagen alle spullen weer nieuwe spullen in huis kunt nemen.
1: Ja, de mensen die lopen ook langs en die zwaaien gezellig en die denken van... het is dan wel ook wel een beetje belangrijk dat je een beetje mooie spullen voor de verkoop hebt, of niet?
2: Ik weet niet of dat zo heel belangrijk is. Het is wel belangrijk dat het schoon en heel is. Dat is sowieso belangrijk. Maar het is, ik denk, vooral de gezelligheid. Dat is wat het helemaal het leukste maakt. Ja, en ik hoop wel natuurlijk dat mensen heel veel kunnen verkopen. Dus ja, we zien het allemaal wel.
1: Ja, want het is wel mooi. Hè? Ze komen spontaan binnen hier zo. Dus,
2: ja. Die heeft nog spullen bij zich die ze hoopt te verkopen.
1: Oh, het is een beetje aan de late kant.
2: Ja, het is gewoon nog nieuwe spullen gewoon. Er wordt gewoon aangevuld nog. Waar je bij staat.
1: Nou, dat is dan wel fantastisch. Hey, Rianne, je hebt nog zonder gekheid nu. Hè? Je doet wat meer dingen. Je zit ook in het lotgenotencontact. Hè? En ik hoorde net dat je wat vertelde voor de corona-mensen. Dat er heel wat leuks op in het plan staat. Hè?
2: Ja, ja. Ja, zeker. We hebben op 2 november. Komt bij het Long Covid Café. Wat altijd de eerste maandag van de maand is. In Steenwijkerwold, in Hoogtij. Hebben we dat 's middags van 4:30 tot 4:30. En daar komt C-Support langs. Dat is een Nederlands, een landelijke organisatie die zich heel erg in heeft gezet voor de bekendheid van long COVID. En is een organisatie die ook Q-koorts destijds op de kaart gezet heeft in Nederland. En die moet helaas stoppen eind december. Maar wij hebben ze gelukkig nog bereid gevonden om bij ons café langs te komen. Voor mensen die getroffen zijn door long-covid of post-covid wordt het ook genoemd. Want het is niet long vanuit longen, maar long vanuit langdurig. Dat het een langdurige covid is. Dus die komen nog gezellig bij ons langs.
1: En wat hebben die te bieden dan aan jullie groep?
2: Nou, die hebben zich enorm ingezet om alle informatie over van wat bij de expertisecentra, dus bij de ziekenhuizen, die speciale polyklinieken, aan onderzoeken worden gedaan. Om dat allemaal te bundelen en wetenschappelijk onderzoek allemaal bij elkaar te brengen. Die hebben onder andere voor alle huisartsen en andere zorgprofessionals een speciale pagina ontworpen met alle informatie en de laatste behandelingen over long COVID. Maar ze helpen ook heel veel patiënten die vast zijn gelopen met werkgevers of met het UWV. Of ook van, wat kan ik nou nog wel doen nu ik ziek ben en uitgevallen ben. Die hebben daar echt enorm veel informatie is daar te vinden op hun website. Nou, en bij ons kunnen ze dus dan vragen indienen die wij bij hen voorleggen en die ze dus op 2 november tijdens die maandag in ons café persoonlijk hoopt te beantwoorden.
1: Nou, dat is een hele mond vol natuurlijk. Hè? Dus, als je, ja, best wel. Hè? Ja, ik vraag me wel eens af waar je het vandaan haalt allemaal. Maar, heb je er een beetje zicht op van hoeveel COVID-patiënten er hier in de gemeente zijn?
2: Nou, we hebben bij ons lotgenotencontact hebben we sowieso al 35 in Steenwijkerland zitten. Maar ik weet dat er zeker nog wel 35 meer zijn, als het er niet nog meer zijn. Maar als ik ook kijk van recentelijk hebben ze in De Wolden en in Westerlingenwerf hebben ze ook long-covid-cafés opgezet. En tot 30 deelnemers die daarbij aangesloten zijn. Dus het is echt, ja, je zit echt wel op zo'n 250, 300 man alleen in onze gemeente. En ja, in Nederland zijn er zelfs 450.000 patiënten.
1: Maar dan zijn er heel veel. Hè? En hoe zijn jullie te bereiken?
2: Wij zijn via ons mantelzorgnetwerk. Natuurlijk via Paula kun je ons bereiken. En via de lotgenotengroepen op Facebook.
1: Nou, dat is mooi. Dus via Sociaal Werk de Groep zijn jullie beschikbaar. Ik kan niet anders zeggen dan jullie nog een hele mooie dag hier toe te wensen. En een fijne verkoop nog. En ik hoop dat er nog mensen zijn. Maar tot hoe lang gaat het door?
2: Het gaat tot 3 uur gaat het door hier in Tuk. En ook in Steenwijkerwold en Marijenkampen en Witte Paarden.
1: Nou, dat is heel ver. Vanaf hier in Tuk. Het wordt hier gezellig op het pleintje in de Bergenzoek. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
2: Tot ziens.
3: Voor Steenwijkerwold is dit RTV Vos.

En met een iets ander achtergrondgeluidje dan je van ons gewend bent. Hier de afkondiging van uur 2 van Kopwijzer. En Dirk is denk ik nog op de Tuk-koopsdag die vandaag tot 3 uur is in Tuk. Ik sprak Jasper Brouwer over de podcast over de week van de eenzaamheid. Morgen van 1 tot 2 op Radio Centraal te beluisteren. Ik sprak Jeannette Leswijn over de gratis theatervoorstelling in de Meente. Over positieve gezondheid. En ik sprak Harry Bouwman en Frauke Weemstra over een lezing De Heerlijkheid, De Ezen. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend en tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Ik mag er graag zo zondagsmorgens eens een beetje wat naar lusten. Dan leg ik laankut op de stoel en de bier is op de tafel, kopje koffie erbij. Die moet in de lucht holen met elkaar.
1: And now for something completely different.
2: Dit kan zo niet langer.
3: Het is tijd voor... Geert en Marieke, we gaan beginnen.
4: Was ik zo aan toe?
2: Anders wij wel.

0: Heeft Mariah Carey van de troon gestoten, weet je dat? Met dit nummer. Die stond, die stond 22 weken in de Billboard Top 100. En dit nummer van Ella Langley, Choosing Texas. Nu al 24 weken.
1: Ja, dat heb ik gelezen, ja, van de week. Dat klopt. Ja, het is, maar het blijft ook gewoon een lekker ontspannen liedje, vind ik.
0: Ja, maar wel een droeve verhaal. Dus.
1: Ja, het is wel een droeve
0: verhaal. Van de vertelster uit Tennessee. Die vertelt hoe haar partner er vandoor gaat en zo, ja.
1: Ja, dat is wat minder. Maar goed. Maar het levert er heel veel geld op.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Ja.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed.
0: Oké.
1: Okay. Lekker. Ik had een goede week. Ik heb weer lekker een paar dienstjes meegedraaid op de ambulance. Het was het weekje van het heen en weer rijden naar Isola Zwolle. Want dan krijg je een afspraak om van 24 uur een holterkastje om te houden. Nou, dan moet je dus de ene dag heen, de andere dag weer terug.
0: Oké. Okay.
1: Dus je bent er even mee bezig.
0: Mm-hmm.
1: Het was de week van visite. Het was natuurlijk het was gisteren burendag, maar wij hadden vrijdagavond al een beetje burenavond.
0: Okay.
1: We kregen zaterdag gezellig visite met etens. Dus het was druk, maar wel gezellig druk.
0: Kijk, dat is het leukste natuurlijk, wanneer het ook nog een beetje gezellig is.
1: Vandaag gaat mijn partner, een vriendin van mij en mijn zoon Duco, die zijn in Biddinghuizen voor de mutrun van 12 kilometer.
0: Ik las dat en ik denk, John, daar zou je toch al mee moeten.
1: Ja, leuk. Ja, ik zou anders ook natuurlijk meedoen. Maar ja, dat mag nu even niet. Dus dat doe ik even niet. En in mijn plaats gaat Duco nu. Nou, super knap en ik wens je heel veel succes.
0: Oké. Okay. Nou ja, wat was mijn week? Het was mijn week van onder andere de paradijsvogels.
1: Ja, de paradijsvogels, ja. En heb je een stukje?
0: Ja, heel klein stukje.

0: zo ging dat. En het was eigenlijk best wel gezellig.
1: Het was toch ook helemaal uitverkocht?
0: 3 keer, ja. Volgens mij helemaal uitverkocht. Nou, voor de rest was het de week natuurlijk van... ik was een van de 1500 toekijkers.
1: Een van de 1500 toekijkers.
0: Bij de Stone City.
1: Oh, ja, ik ook.
0: En dat
1: ja.
0: was ook wel... en dit was de week van de tweede hypotheek, want we zijn aan de woonwinkel geweest. Dus ja.
1: Oh.
0: Geloeide.
1: Ja, lieve mensen, er staat hier een prachtige nieuwe bank in huis. Heel mooi.
0: En het was de week van wat jij net al zei, van de burendag, hè?
1: Ja, jullie hadden ook een burendag,
0: Wij hadden ook een burendag. Weet je, heb je enig idee
1: hoe
0: een burendag klinkt?
1: Nou, laat eens
0: luisteren.
1: Even
0: Thank you.

0: Precies, precies goed. Dat klinkt wel als een gezellige buurt. Ja, het kan ook heel stil zijn, dan wordt het een beetje onaangenaam, zeg maar.
1: Ja, en je wordt gewoon voorgesteld, want ik had een buurvrouw, die zie ik dan zo nu en dan. En die stelt zich dan voor en denkt, goh, je kom je alleen maar tegen in het voorbijgaan. Want die woont hier dan zo nu en dan. Ja, het is eigenlijk best wel gezellig.
0: Wat een goed initiatief van Bert en Marja.
1: Ja, netjes zijn. Dat is wel even leuk natuurlijk.
0: Absoluut.
1: Nou, weer in het kort. Vandaag zondag 24 graden en morgen maandag 25 graden. En misschien loopt dat nog wel op.
0: Het is toch niet normaal?
1: Nou ja, nee, het is niet normaal.
0: En terwijl dat ik van de week ook weer de kachel 's avonds een stukje hoger heb gezet. Want ik had het gewoon 's avonds koud. En 's ochtends stap ik op de fiets naar mijn werk, was het 5 graden.
1: Ja, ik las een interview met zo'n weerprofeet. En die zei van, nee, het is zeer zeker niet normaal, maar het komt wel eens vaker voor.
0: Oh,
1: nou. Een Indian summer.
0: Ja.
1: Of zo wij hier in de buurt ook wel zeggen, een oude wijvenzomer.
0: Ja.
1: Zo heet dat. Maar die duurt lekker. Gelukkig nog een tijdje dan.
0: Nou, zullen we maar naar de tweede plaat?
1: Ja, rock en roll op bezoek deze keer.
0: Ja, inderdaad.
1: Uit MPPL.
0: Uit MPPL, nou.
1: Van Jan Brandenburg. Een hele oude.
0: Bij deze. Splish, splash, I was taking a

0: Bobby Darin en Splish Splash, 1958. En wat we vergeten zijn om te vertellen... in het begin had u dat al kunnen horen natuurlijk, het is herfst.
1: Nieuw ja. Een huis in de herfst.
2: Kijk, dat is toch weer een mijlpaal. Die hebben we toch weer gehaald.
0: Zo is dat.
2: Ja.
0: Aan het weer is het niet te merken, maar het is natuurlijk...
2: Nee, het is zeker niet te merken.
0: Nou, het programma zit weer vol met familietrekjes, zo ja. Iedereen zegt en zo.
2: Maar ook natuurlijk gewoon berichten uit de buurt, uit de streek en nog veel verder dan daar.
0: Vertel.
2: We beginnen even in Vollenhoven, want Vollenhoven staat zaterdag 10 oktober weer in het teken van een van de gezelligste, sportiefste tradities van deze stad staat. Er is Vollenhoven een stad?
0: Ja.
2: Oh.
0: Volgens mij heeft Vollenhoven stadsrechten vernomen.
2: Oké. Okay. Nou, wat staat er dan op het programma? De 9e editie alweer van de Venose Loop. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek.
0: Ja, bijna. Venose
2: Loop. De routes van zowel de 5 als de 10 kilometer zijn op een aantal punten aangepast en, nog belangrijker, verbeterd. Zo blijven we werken aan een mooi, uitdagend en prettig parcours voor alle deelnemers, aldus het bestuur. En natuurlijk is er ook weer een officiële Venose Loop t-shirt in de editie 2026. Nou ja, wil je nog even meedoen? Dan moet je even naar www.venoseloop.nl.
0: Nee, ik zit ondertussen...
2: Wat ben je aan het doen?
0: Ik was allerlei dingetjes aan het zoeken, want ik had nog een verzoekplaat, maar dat komt verderop wel in het programma. Nieuwe van Davina, Michelle al gehoord.
2: Jazeker.
0: Ja, vind je ervan?
2: Ja, leuk.
0: Oké.

0: En eerlijk gezegd duurt hij nog een uur langer, weet je dat?
1: Wat dan minder?
0: Ja, bijna vijf minuten. Oh, nieuwe van Davina Michel heet Baby Girl. We zijn eigenlijk op zoek naar van alles, weet je dat?
1: Ja.
0: In Nederland.
1: Oh, nou, vertel.
0: Naar Bert en Ernie, nieuwe stemmetje.
1: Ja. Sinterklaas. Volgens mij is dat nu al een beetje bekend.
0: Harry Piekema die heeft afgezegd. Want die hadden ze ervoor.
1: Ja, Jochem van Gelder wordt het ook niet. Ik dacht vorige week Robert te Brinken, dat is hem ook niet. Er is een naam genoemd. Ja. Ik had nog nooit van die man gehoord.
0: Ramzi Nassar.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Ik heb hem wel eens gezien in een of andere. Ja, hij zit wel.
1: Ja, toen ik hem zag, herkende ik hem wel.
0: Bij,
1: ja,
0: bij talkshows en zo. En we zijn op zoek naar het Songfestival.
1: Ja, ook nog. Nou ja, dat hebben we net. Ja, dat is. Dat zou toch heel mooi zijn.
0: Wie moet dat ook anders doen?
1: Ja.
0: Nou, en waar ben jij nou op zoek naar geld? Oh nee, wij niet, maar.
1: Nou, altijd O3. Eigenlijk. Maar O3, ja, we gaan even naar onze. Hoe zeg je dat? Collega's.
0: Ik hoorde in de wandelgangen dat die collega's vonden dat dit programma te veel vol zat met nieuws uit Steenwijkerland. Maar ja,
1: daar zijn wij ook van, hè? Ja.
0: We gaan nu naar.
1: Nou, we gaan nu naar Oost-Stellingwerf. En wel naar Oosterwolde. Want na 10 jaar komt er weer een glazen huis in Oosterwolde. Vlak voor de kerst organiseert de lokale omroep O3 samen met de stichting De Kortsluiting een eigen glazen huis in Oosterwolde. En de opbrengst van de actie gaat dit jaar naar de Nederlandse Brandwondenstichting.
0: Dat is wel een goed.
1: Een hele goeie. Het glazen huis is op 18, 19 en 20 december te bezoeken op het sfeervol ingerichte trambaanplein in Oosterwolde. Er zijn dan 3 O3J's die zijn natuurlijk van O3 en die maken er 48 uur lang radio met z'n drieën. Nou, dat is wel bizar knap. Bezoekers kunnen de radio-uitzending van dichtbij meemaken en live optredens bijwonen.
0: Oh ja, er komen allerlei lokale artiesten. Ja. Ik heb nog niet gelezen wie. En ik zou geen lokale artiest kennen daar uit die buurt. Misschien als ik het lees wel, maar.
1: Nee, maar die kennen ze daar natuurlijk wel. Dat is daar voor hun natuurlijk wel wat meer bekend dan voor ons.
0: Tjoentjes afgelopen, weet je dat?
1: Ik hoor het.
0: Vrolijke plaat aan, maar.
1: Ja, doe maar.
0: Oké, ken je dan deze? Zeg je dat niet? De Charleston?
1: Nee, zeg me nog niks.
0: Met Gerard Joling.
1: Okay.

0: Het is hem gegund. Maar hij kan het ook wel betalen natuurlijk. En iedere keer wanneer ik zei het, of hadden het erover, wanneer Gerard iets maakt, is het gewoon vrolijk.
1: Hij zegt ook altijd, ik tel mijn geld niet meer, maar ik weeg het.
0: Ja, leuk is dat, hè? Elk groot radiostation begint ook met een gezongen jingle van Gerard tegenwoordig.
1: Ja, dat snap ik. Die man die blijft gewoon populair.
0: En Radio 5 en noem maar op.
1: Hey, even een klein nieuwtje. Of geen nieuwtje, maar even een weetje. Van, weet jij wat de meest gestolen auto is van het afgelopen jaar?
0: Ja, een Toyota... Ah,
1: heb je het gehoord?
0: Ja, ik hoorde dat.
1: Dat is nou weer jammer.
0: Een cruiser of iets dergelijks?
1: Nee, de Toyota Corolla Cross.
0: Oh.
1: Nou, dat verwacht je toch niet?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Die is 87 keer gestolen.
0: Hier in Nederland?
1: Ja. En op 2 staat ook de Toyota, de RAV4. En op 3 de Renault Captur. Die is 63 keer gestolen.
0: Goh, nou,
1: dus je moet toch oppassen.
0: Ik heb een heel ander. Ik heb een Fiatje.
1: Je verwacht toch hele andere auto's? De Toyota...
0: Ja, wel, ja.
1: Cross, Corolla Cross. Ik moest hem gewoon opzoeken. Ik wist niet eens hoe die eruit zag.
0: Wel een leuke wagen.
1: Ja.
0: Niks mis mee.
1: Ik denk dat vertel ik even.
0: We gaan naar vinyl. En voordat we dat doen, luister. Waar zit dat ding? Hier.
1: Ja, dan weten we het al. Eigenlijk weet je het dan nu
0: ja,
1: al.
0: Ja, weet ik wel. Maar iedereen die vraagt van, dat is toch gewoon flauwekul.
1: Oh.
0: Dat is geen echte...
1: Ja, nee, dit is echt. Ja, en het is echt zo'n hele bekende begintune. Hè. Dan weet je meteen welke het is.
0: Mooi
1: je hoeft
0: dat,
1: eigenlijk niks meer te zeggen.
0: Na 1 seconde weet je wat het is. Nou, oké.
1: Nou, start maar. Casey Sunshine.
0: Casey and the Sunshine.
1: Oh, Casey and the Sunshine, sorry. Met Give It Up.

0: hele vervelende was toen altijd dat ze die plaatjes gewoon heel langzaam uit zichzelf wegdraaien.
1: Vond je dat vervelend?
0: Ja, dat vind ik nog steeds vervelend. Een plaat hoor
1: dat
0: je
1: wil je eigenlijk zelf doen dan?
0: Ja, nou het, of helemaal niet. Maar nee. Als een plaat uit zichzelf heel langzaam wordt weggedraaid, dan is er waarschijnlijk nog wel een zogenaamde disco-uitvoering. Die duurt dan veel
1: langer. Ja.
0: 1982, voor de liefhebbers, kwam dit. En toen? Oh, jij vroeg om...
1: Ik vroeg om een kerstliedje.
2: Ik heb helemaal niks met kerst.
1: Nee, dat snap ik, op dit tijdstip. En met deze temperaturen. Maar ik wil er toch wel even iets over vertellen. Want het 15e kerstrondje Oldermarkt op zaterdag 12 december 2026... heeft voor alle deelnemers de inschrijving inmiddels geopend. In het creatieve en enthousiaste dorp, en dat is het zeker, want ik heb het gevoel dat ik elke week wel iets voorlees wat er in Oldermarkt te doen is. Dus dat vind ik wel eventjes... Valt je dat niet op?
0: Ja, zeker
1: wel. Elke week vertel ik wel iets wat er in Oldermarkt te doen is.
0: Oldermarkt is ook behoorlijk groot, hoor.
1: Ja, dat is ook waar. Dus dat helpt zeker mee. Nou, in het enthousiaste dorp wordt dus een dag waarop de gastvrijheid en warmte in de kerstsfeer voorop staan. Dat willen ze daar eigenlijk naar voren laten komen. Het kerstrondje Oldermarkt is een initiatief van plaatselijk belang Oldermarkt. En op diverse locaties worden gratis workshops, tentoonstellingen, muziek en allemaal andere leuke dingen aangeboden. Het kerstrondje speelt zich vooral af binnen en is geen kerstmarkt. Dat moet ik even benadrukken. Maar biedt een niet-commercieel winters welkom. En het uitgangspunt is dan ook dat er bekendheid wordt gegeven aan de activiteit van een deelnemer en dat eventuele proeverijen en andere activiteiten gratis aan bezoekers wordt aangeboden.
0: Zo.
1: Dus dat is hartstikke leuk. Nou, dit jaar wordt de bereikbaarheid van de verschillende locaties vergroot door een sfeervolle gemotoriseerde tram die door het hele dorp rijdt. Dat is toch leuk?
0: Dat is zeker leuk, ja.
1: Nou, wil je dat nou ook? Dat kan. Je kan je dus aanmelden.
0: Als jij meegaat wel, anders niet.
1: Nee, ja, je moet je wel... Inderdaad. Maar wil jij je hobby, muzikaliteit, schildertalent of foto's ook aan het publiek tonen? Nou, of wil je misschien een gratis workshop aanbieden? Dan moet je eventjes naar de voorwaarden en het inschrijfformulier op www.kerstrondjeoldermarkt.nl.
0: Moet ik nu een kerstplaat starten dan?
1: Als... Nou, dat zou ik... Ja, ik zou het heel leuk vinden, maar het lijkt me een beetje raar.
0: Ja, dan doen we dat gewoon niet.
1: Nee.
0: Nou, op dan maar.

0: mooi, hè?
1: Zeker, blijft mooi.
0: Zeker. Tijd voor het Steenwijkerland weekend. Ik heb Roos gesproken, weet je dat, bij de Paradijskogels.
1: Echt? Nee.
0: En ik zeg, zou jij misschien opnieuw dat jingeltje in willen spreken? Zoiets van, dit is het nieuws voor de Wergen, of is dat niet iets dergelijks? Tjer, wel maar, en ik kom langs.
1: Oh, echt?
0: Dus ik kan er ook gewoon natuurlijk uitnodigen tijdens dit programma. Zei
1: weet ze wel dat we haar nog steeds elke week...
0: Weet ze wel. Zij was officieel heel lang geleden... sidekick op een professioneel radiostation.
1: Oh.
0: Ja, Radio Rebecca heette
1: het. Leuk.
0: Ja.
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Over het weerbericht gesproken. De zon die laat zich vandaag geregeld zien. Temperaturen tussen de 1 en 24 graden. Zwakke tot matige zuidoostenwind. En vannacht iets bewolking, maar in ieder geval nog een graad of 15. Wanneer ik 's ochtends wakker word, is het meer dan 20 graden gewoon nog in huis. En dat om deze tijd van het jaar met die gasprijzen. Hè, niks mis mee.
1: Nee, zeker niet.
0: Maandag in de herhaling van dit programma, niet van het weer. Een klein buitje, misschien, maar de zon is er ook bij. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later draait hij tot noordwesten. Wordt het een graad of 3, 24. Dus dinsdag blijft het droog, regelmatig zon. 25 graden.
1: Jezus.
0: Jawel. En woensdag dezelfde temperatuur, maar nog steeds droog weer. Daarna zakt het iets af.
1: Ja, maar, iets maar. Maar het wordt daarna ook weer... Want ik heb al stiekem wat verder gekeken. Ja. Alleen maar zon op, pap.
0: Daarna is het gewoon steeds nog steeds de zon. En een graad... Ik ben ondertussen wat anders aan het doen, dat merk je. Is het nog steeds zon en temperatuur blijft boven de 20 graden.
1: Heerlijk, heerlijk. Ja, jij bent ondertussen bezig met de volgende plaat. Want wij hebben natuurlijk altijd na het weerbericht onze dialectplaat.
0: Ja, in het Grunnings deze keer. Weet je dat wat?
1: Ja hoor, prima.
0: Dit zijn de straatklinkers. Dit zijn de straatklinkers. Het gaat over een café. En het café dat heet De Isenklap. Een beetje country cowboy.
1: Leuk.
0: Straks komt er nog zo'n country cowboy.
1: Ja.
0: Een uur lang.

0: dialectplaat vandaag in het Gronings voor goeiemorgen, goeiemiddag en goeieavond allemaal hetzelfde is.
1: Mooi.
2: Mooi, ja. Ik heb een collega uit Groningen, die zegt dat ook altijd.
0: Ja, goeiedag, Jim.
2: Ja.
0: Ja, ik heb jarenlang met die Groningers gewerkt. Het is een
2: gezellig.
0: Ja, geweldig mooi dialect ook.
2: Ja.
0: Jij kreeg een ding voor een verzoek.
2: Ja, ja. Van... Bedoel je van Umberto?
0: Ja,
2: die heb ik gekregen, ja. Hij zegt, past dit in jullie programma? Ik zeg, nou, dat maken wij passend.
0: Ik heb alles afgezocht om dat nummer. En ik heb het wel gevonden natuurlijk. Maar hij had er een met een zangeres. En daar stond maar een paar seconden, minuutjes.
2: Ja, klopt.
0: Van op TikTok zelfs. Zit mijn broer op TikTok? Whatever. Maar die zangeres, dat is Abigail Rose. En ik heb daar ook weer wat van gevonden. En die zingt ook schitterend mooi. Maar dit is een Country Cowboy nummer. En dat is eigenlijk alleen maar van die artiest.
2: Nou.
0: Mark Sibilia.
2: Ja.
0: En het heet By Your Side.
2: Voor Beto.

0: een of andere manier doet me dat denken aan Simon & Garfunkel. Maar daar zal ik wel fout mee zijn. Mark Scibilia heet het. By Your Side.
1: Nou, leuk liedje, zeker.
0: Ja, dat dacht ik ook, ja.
1: We kunnen, als we willen, vandaag nog naar de binnenstad van Steenwijk.
0: Ja, dus de laatste weer, hè, van de maand, zondag.
1: Ja, want het is inderdaad dat ook. Het is koopzondag. En de binnenstad staat het hele weekend in het teken van de allernieuwste mode- en fashion trends. Vooral dan in de herfst en de winter. Want ja, het is weer het duurzaam fashion weekend in Steenwijk. En niet alleen dat, ook bij het infopunt de duurzame huiskamer van Steenwijkerland aan de Kerkstraat 4 kunnen bezoekers hun modehart ophalen. Daar stapt Stichting Duurzaam Steenwijkerland tijdens het Fashion Weekend in de wereld van de slow fashion. Wat dat precies inhoudt, dat weet ik
0: slow
1: dan niet.
0: Version.
1: Slow fashion.
0: Met een langzame.
1: Ja, langzame.
0: Uit een shock.
1: Ja, zoiets. Met een toffe collectie tweedehands kleding. Oh, dat is het. Klaar voor een tweede ronde. Ja, wat leuk bedacht zeg. Bezoekers kunnen komen kijken en natuurlijk ook passen. Maar ze kunnen ook zelf kleding meenemen om te ruilen. Dus dat is, je kan dus in de binnenstad alles nieuw halen. Maar je kan dus ook, als je iets minder bedeeld bent, gewoon hele mooie tweedehands kleding kopen.
0: Ik kan nooit zo goed van mijn kleding af. Hè. Mijn vrouw zegt dan wel, zou je dat niet eens wegdoen? En dan denk ik van, ja, het zit zo lekker.
1: Ja, maar je hebt toch nooit alles aan? Ik zeg altijd, heb je het afgelopen jaar aangeraakt? Nee. En tegen mijn kinderen zeg ik zelfs, alles wat op de grond ligt in jullie slaapkamer, gooi ik weg.
0: Ik heb van die singles.
1: Ja.
0: En dan zegt iemand, heb je dat aangeraakt? Ik zeg, nee, in geen jaren. Draai hem.

0: Sandra en anderen. Als het om de liefde gaat. Altijd een probleem natuurlijk.
1: Weet jij,
0: jij mag ook wel eerst.
1: Maar... Nee,
0: ik wou zeggen van... wat is de kleur van Steenwijk? Wat is de kleur van overal waar je komt?
1: Nou, daar wou ik het nou net over hebben.
0: Geel?
1: Nee, rood. Ja, of geel. Ja, maar het is een drama. Als je op Google Maps kijkt, is het rood. Als je door de stad zelf rijdt, dan is het geel.
0: Overal geel, ja.
1: Ik wou het er net over hebben.
0: En ook landelijk. En vooral dit weekend gaan er nog een heleboel van die zogenaamde A-wegen in onderhoud en zo. Dat is wel leuk dat ze dat in het weekend doen natuurlijk. Maar mocht u van plan zijn om weg te gaan, doe het niet. Blijf gezellig thuis.
1: Het is echt... Ik moest van de week naar de ambulancepost in Steenwijk. De Vendelweg is afgesloten, ja. De Schansweg is afgesloten. Je moet dus helemaal omrijden. Toen kregen we een ambulancerit van Oldemarkt naar Heerenveen. Nou, dan is ook alles afgesloten. Ja. Je kan niet rechtdoor richting de Kuimeren. Je kan omweg naar Oldemarkt. Want daar is ook weer een stuk afgesloten. De snelweg richting Heerenveen is voor de helft afgesloten. De terugweg is alles weer afgesloten. Het is echt dramatisch.
0: Verkeersinformatie.
1: Ja.
0: Maar daar had jij het ook over?
1: Nou, ik wou beginnen. Van, ik zie hier heel groot staan en heel blij. De Turkse weg is weer open na een aanleg nieuwe rotonde. Ja, heel fantastisch. Heb je er al eens overheen gereden?
0: Nee, ik hoorde iemand die was er overheen gereden. En die dacht van... ik zal vertellen hoe hij het vertelde. Die is wel verrekte klein. Ja, die met een vrachtwagen langs moet naar Jengs en de kinderen van het fietspad.
1: Nou,
0: ik denk, ik heb hem nog niet gezien.
1: Nou, dat wou ik dus ook. Het is een hele kleine rotonde. Ik snap niet dat het überhaupt dat mag. Er moeten toch afmetingen, denk ik, aan verplicht aanzitten van de rotonde.
0: Ja, ik denk
1: het is
0: dat,
1: heel klein.
0: Dat wel zo is, maar ja. Misschien was hij in de aanbieding of hadden ze er een over.
1: Dat is wat mij dus ook opviel. Ja. Ik denk, wat een rare rotonde. Hij is veel te klein.
0: Hij heeft ook al een naam, hè? Weet je dat?
1: Nou?
0: De Madurodam-rotonde. Van Steenwijk wordt dat.
1: Nou, ja, dat
2: snap ik. Van Marieke.
0: Weet je dat niet meer?
1: Nee, wacht. Nou, ik moet het alweer zoeken.
0: De plaat die we nog nooit gedraaid hebben van deze groep. En die eigenlijk schitterende muziek maakt.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Maar op een of andere manier is dat hier een beetje...
1: Nee, daar hebben we niet vaak van wat gedraaid.
0: Niet te zien.
1: Nee, dat dacht ik ook. Dus ik denk, van dat hebben we al heel lang niet gedaan. Dus ik gooide weer een nummer in van Genesis. En ik heb deze keer gekozen voor Invisible Touch.

0: Hoe heb je hem gevonden, Din?
1: Ja, nou, dat is bij mij, gaat bij mij elke week op een andere manier. Maar deze keer zat ik gewoon te scrollen op Spotify.
0: Ik doe een vrolijk muziekje, want...
1: Ja, zeker, heel verstandig. Want wij willen eventjes naar nomineer uw vrijwilliger... voor de Vrijwilligersprijs Steenwijkerland 2026. Vrijwilligers maken onze gemeente elke dag een stukje mooier. En met de Vrijwilligersprijs spreken we onze waardering uit... voor de inwoners en vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor onze samenleving.
0: Ik had dan nog een stukje speculatie, pak jij dat net?
1: Nee, dat ligt daar toch?
0: Oh, dat ligt er eentje. Oh ja, sorry.
1: Echt, niet te geloven.
0: Ga verder.
1: Wie verdient er volgens u een vrijwilligersprijs? U kunt de kandidaten voordragen voor de volgende categorieën. Let op, vrijwilliger van het jaar. Jonge vrijwilliger van het jaar, dat is dan tot en met 27 jaar oud. Of een vrijwilligersgroep van het jaar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ken je nou actieve en enthousiaste vrijwilligers die juist dat verschil maken, dan kun je ze dus nomineren voor 30 november via de QR-code in de krant. Of je gaat even naar www.steenwijkerland.nl/vrijwilligersprijs.
0: En wie nomineren wij? Zullen wij iemand nomineren? Trommeltje erbij.
1: Ja, wij gaan zeker iemand nomineren, want dat doen we elk jaar. En ik heb nu in mijn hand, en ik vind het een heel goed idee van jou... de krant waar we het heel vaak al over hebben, ja, met alleen maar goed nieuws... de Hart voor Steenwijkerland-krant.
0: Heeft iedereen in de bus gehad de afgelopen week.
1: En wat staat er dan in? Er staat onder onze streek en verhalen die verbinden. Nou, dat is absoluut waar. Het is een hele positieve krant met alleen maar vrolijke en leuke berichten. En wij dachten van, deze redactie, die gaan wij absoluut nomineren... als vrijwilligersgroep van het jaar 2026.
0: Daar zit onze Dirk in, hè?
1: Zeker.
0: Die ons programma elke week in de herhaling gooit.
1: En die elke keer een foto erbij doet. Dus alleen daarvoor zou ik hem al nomineren.
0: Ja, we hebben weer veel te weinig tijd. Let's go.

0: after this. Let's go.
1: Boss, persuaders. De nieuwe van Miley Cyrus. En ja, ik weet niet of het wel in dit programma hoort, maar ik vind hem zo leuk. Of een van de...
2: Ik vind hem ook leuk. Ja.
1: Het is alweer bijna zover. Wij zijn toe aan de...
3: De artiest van de maand.
1: Ja.
2: Ja, dat is nog steeds bluff, hè?
1: Dat is nog steeds bluff.
2: Ja.
1: En ja, dan, hadden wij al gedraaid van... hoe heet dat? Zoute Landen? Ja, hè? In het begin nog niet, zijn we mee
2: nou,
1: begonnen.
2: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat vraag je me nu even.
1: Ik heb nu nog Liefst uit Londen, maar ik vond het eigenlijk ook wel leuk. Heb je nog de beste zangers gezien afgelopen week?
2: Nee.
1: Nee, met Busy. Nee. Busy deed Dansen aan Zee van...
2: Van Bluff?
1: Ja, van Bluff.
2: Maar voor welke artiest dan?
1: Ja, gewoon. Ze hebben ook wel eens een artiest natuurlijk die niet genoeg eigen nummers heeft.
2: Oké. Okay.
1: Maken ze gewoon wat leuks voor. Maar
2: ja.
1: Doen we dat maar gewoon volgende week dan. Want Bluff is bluff.
2: Oh, we doen wel. Ja, dat is waar. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd naar die andere ook.
1: Laat ik je straks doen.
2: Ja, graag.
1: Volgende week doe maar. En nu nog gewoon bluff. Veel liefs uit Londen. En voor ons veel liefs uit...
2: Uit Eesveen. Tot volgende week.
1: Doei.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen. En in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5.000. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schoolse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

ringeling van. Doe maar gewoon of nog gewoner als kan. Want hij bij jezelf riem, dan hij al waarlijk genoeg. Maar soms binnen tien, zo één keer per jaar. En dat duurt een per mond wel iets voor. Dan gaat binnen tien eigenlijk veel te vlogen. Ik had er al jaar niet meer zo op gelet. Maar ik stond steeds vroeg op en ga letten naar bedden. En dan hij vanzelf de meeste tiet de ogen dichten. Maar tiet is een zomers Coin Tree Festival. Vergat de band en eens de spullen en al. En toen zag ik dat geel-zwarte t-shirt.

van mijn vrouw en zie zal dat beaam. En ik ben van nature zeer beslist monogaam. Maar geel zwarte t-shirts waar ik als een rode lap op mee. Vooral als die strepen niet horizontaal lopen, omdat de vrouw nu zijn vergen te krap komt. Dan wordt steeds weer kiek op het huwelijk.

In het festival is het nog wel goed te kum. Tenminste, als ik die bandleden zo mag gelum. Ik speelde en zong ermee zelf, compleet uit het vocht. Dat geel-zwarte t-shirt heb ik niet meer gezien. En dat is maar goed ook, bedacht ik stiekem nadien.

Willemie, jongen, breng mijn broek in mijn land. Wat, hè? Ja, ik zie die best wel, jongen. Kijk nou eens wat die broek in van mij is. Ik ben er maar... Willem, al mee vasten. Al mee vasten, Willem. Wat best, mijn jongen. Moet je kijken. Al mee vasten. Nee, wat is er met Jaten? Jaten kan me niet schelen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

Vroeger was de dansles in de cafés. Ook bij Hoes en Grol, bij Harm Hofsteen. Vroeger rijden won, dan werden leerd. Jong en wichteren, net als hem. Hoe was het mus? Dansen dus. Dansen op de goede meneer. Dag meneer. Nou de leraar, dat was de Rino Dazen. Een nette kerel, scheerd en wassen. Had een mooi pak aan, een witte boord. Strik met streepjes, nam het woord. Vertelde wat er was en wat er deed. En de klas was stil en heel gedwee. Ik keek eens schief naar de wichter. Een poos horen en poos wat lichter. Van die volle boerenwichter. Met hul niet over naar mijn idee. Nou, hij had een grammofoon en stukken.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Dit verloren met 0-4. Over de wedstrijd Olivia IVC bellen we na 3 uur even met Christina Lem om te horen hoe die wedstrijd verlopen is. En tussendoor krijgt u van mij de tussenstanden van de gespeelde wedstrijden van vandaag en van gisteren. En dan gaan we eens even kijken hoe het vandaag allemaal gaat lopen. De presentatie en de techniek wordt vandaag gedaan door Germ Steringa.

0: Into the Dark, Purple Disco. En we gaan van de disco gaan we naar de andere disco. Jan de Boer, hoe is het bij Old Opa?
1: Germ, goedemiddag jongen.
0: Goedemiddag.
1: We hebben 3 minuten gespeeld en het is nog 0-0. Nu wel een hele goede kans voor Mario.

0: 3 minuten scoort hij. Geweldig, dat net in de uitzending dat doelpunt mee mag nemen. En even luisteren. Ja, de speaker is het met me eens, Luc Eemink, Mario de Vries was het. Het was een aanval over rechts via Stef Kleinsmit, kwam de bal bij Mark de Vries. Die gaf een klein tikje op neef Marius en die schoot met links keurig in de hoek. Onhoudbaar voor de keeper. Nou, dat is een mooi begin hier dus. LSC is ook helemaal niet goed aan de competitie begonnen. 2 wedstrijden gespeeld, allebei verloren. Although Paderborn daarentegen boven verwachting begonnen. Het is 2 weken geleden een verdienstelijk gelijkspel hier thuis tegen FVC. Misschien niet helemaal verdiend, maar daar maalt niemand verder om. En vorige week werd er een heel verrassende 3-6 overwinning behaald in Gorredijk. Uitslag die eigenlijk helemaal niet pas wilde op paarden. Doelpunten zijn meestal duur. We hebben een sterke verdediging, maar aanvallend ja, ging het eigenlijk allemaal wat moeizaam het laatste jaar. Maar zonder scoren die jongens helemaal uit ons hoofd. Verdedigend ging het wat minder met 3 tegen doelpunten, maar aanvallend was het geweldig. En ja, laten we hopen dat ze die lijn voort kunnen zetten, maar zoals het nu lijkt doen ze dat ook. Stand na 4,5 minuut, 1-0 voor Ollo Paarden, doelpunt Marius de Vries.
1: Dankjewel Jan, dan gaan we naar Miranda Bakker. Miranda, ik hoor op de achtergrond allerlei geluiden van jou. Hoe gaat het daar?
2: Nou, het is hier reuze spannend. Ik had het al even ingebeld, want binnen 5 minuten, ja, het is hier super spannend. De wedstrijd is meteen volop. Ze zijn goed aan elkaar gewaagd. Hier de Blessen speelt tegen Hoogsmulde 94, waarvan we eigenlijk wel wisten dat het een goede ploeg was. Maar goed, de kansen leken in de eerste 5 minuten echt aan naar Hoogsmulde te gaan. Het waar is dat de Blessen al op 1-0 voorsprong stond. Kwam een mooie dieptepaas naar Yannick Kemering, die eigenlijk binnenkant paal toch in de golf werd. Dacht eerst hij rolt er weer uit, maar nee hoor, hij ging er toch in. Dus Yannick Kemering heeft al vooralsnog de 1-0 op het scorebord gezet. Maar de kansen van Smilde 94 zijn enorm. Dus ook keeper Lars Doorn heeft het druk en moet goed opletten. Want je hoort het hier wel aan het geluid. Het is binnen 5 minuten eigenlijk heel spannend, want ze zijn goed aan elkaar gewaagd. Er zit hoog tempo in, dus hartstikke leuk om te zien. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat. We hebben bij de Blessen wel wat blessures nog steeds van die eerste wedstrijd tegen Blauw-Rood. Dus ook Thomas de Harder is nog steeds niet genezen van zijn lichte hersenschudding. En hij had toch een flinke hoofdwond. En ook Damasse is in die wedstrijd goed geraakt en kan nog steeds niet spelen. Daarvoor is Lars Wesselink in de basis gekomen. En hebben we een paar andere spelers ook goede op de bank zitten. Dus wat dat betreft hoeven we daar niet voor te vrezen. Maar het is hier heel erg spannend. Dus voor de mensen die nog thuis zitten te luisteren, zou ik zeggen, pak de fiets en kom hier naar het mooie sportparkwerk, want het is een hele aantrekkelijke wedstrijd, maar waar voorlopig de Blessen op 1-0 voorsprong staat hier.

0: Een goed hart, zoals ze dat zelf al aangeven. We gaan... Ik ga even, denk ik, deze opnemen. Dan gaan we, denk ik, direct... Miranda, zeg het maar, je bent er direct in.
1: Oh, prima, hartstikke mooi. Nou, het ging gelijk op, zei ik. Maar een hele mooie uitbraak van Rens Kranendonk hier aan de linkerkant. Die nam de bal mee. En die speelde op Yannick Kemerink. Waarbij, nou wordt het even heel spannend. Ja, sorry. Maar waarbij het 2-0 is voor de Blessen nu. En dat hadden we, is eigenlijk wel een beetje tegen het wedstrijdbeeld in. Maar goed, je begrijpt, wij zijn er blij mee. Maar je hoort dat de gemoederen gaan hier hoog. Want iedereen die schreeuwt, want de grensrechter van Smilde 94 vlagde voor buitenspel. Maar dat was het niet. En de scheidsrechter had dat ook goed gezien, dat het geen buitenspel was. Nu gaat Everent Kranendonk weer in de 16 meter gebied in. Dus ik wacht nog even, want als hier nog wat uitkomt. En dan gaat op Ramon Kemerink. En nee, de bal is weg. Maar hier in de Blessen dus 2-0.
0: Dankjewel, Miranda. Dan gaan we van de Blessen gaan we naar Jan de Boer, Oldo Opa. Hoe staat het daar?
2: Ja, het is nog steeds 1-0 door het vroege doelpunt van Marius de Vries in de derde minuut. Inmiddels, even kijken, de zon die schijnt op het ook. Maar als ik het goed zie, is er een minuut of 12, zeg Bertels naast mij. Het is 12 minuten nu gespeeld en Oldo Opa heeft een duidelijk overwicht. Keeper Christian Wijs van Oldo Opa heeft eigenlijk nog geen moeilijke bal te verwerken gehad. Oldo Opa speelt behoorlijk fris van de lever. Tegenstander LSC, bekende tegenstander, al het vierde seizoen dat we bij Sneek inzitten, LSC. En meestal heeft aardig in overwicht Sneek met LSC meestal. En in Oldo Opa is Oldo Opa vaak de bovenliggende.
0: Pleintje, kom ik zo weer bij je.
2: Oké. Okay. Oh nee, ik dacht dat ik hoorde dat ergens anders misschien een doelpunt, maar nee. Geef me even de opstelling van Olderpaden. Keeper Christian Wijs. De rechtswijk, dat is de enige wijziging ten opzichte van vorige week. Chris Postema staat rechtswijk in plaats van de vandaag afwezige Tammo Deems. Chris, een jongen die meestal in het tweede speelt, heel enkele keren in het verleden vaker in de basis heeft gestaan. Maar vaker ingeval in dit seizoen en dat prima doet. Dus nu een mooie basisplaats voor Chris. Centrum, zoals altijd, Hilco Krik en Steven Halsema. Linksback Isiel de Vries. De man van het openingsdoelpunt vorige week toen hij mooi binnenkopte. Middenveld, dat is Marius de Vries, Sven Dam en Rick Bijl en de voorhoede. Ook gelijk aan vorige week. Stef Kleinsmeet, Mark de Vries en Wouter de Vries. Nu ligt het spel even stil. Het is op zich een hele sportieve wedstrijd tot nu toe. Maar kennelijk is er iets gebeurd waar de scheidsrechter toch even aandacht aan wil geven. De businessfield wilde op aarde trouwens hebben. Hele sterke bank. Gebroeders Verhoef, Sajos en Joshua. Stefan de Vries, die helemaal op de weg terug is. Waarschijnlijk wel in zal vallen. En Lars van Huis is de vierde wissels. Oldo Paarden met trainer Bernard Koning houdt het bij vier wissels. En nu een goede kans voor Stef Kleins. Nee, de bal gaat iets te ver naar buiten. LSC heeft maar liefst 7 wissels. Ja, dat kunnen er natuurlijk hooguit 5 van meedoen. Maar dat is natuurlijk een keus van de trainer. Nu Oldo Paarden weer in aanval. Stef Kleinsmeet, die al eerder een goede kans had, geeft... Stef Kleinsmeet niet. Dit was, Sven Dam. En legt weer terug. Bal komt nu bij Isiel de Vries. Brengt hem weer in. Nee, aanval is verlopen. Ja, hoewel ik nog even kijk, komt weer terug bij Marius de Vries. Nee, wordt gestoten door Isiel de Vries. Maar heel ver over. Stand hier met 14 minuten gespeeld. 1 voor Oldo Opade.
0: Dankjewel Jan. Gaan we verder naar FC Oldenmark Blauw-Rood met Gerard Mintjes. Gerard, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Herm.
0: Hoe staat het?
3: Nou, er wordt leuk gevoetbald, alleen nog geen doelpunten. En dat kun je misschien ook niet verwachten van deze twee clubs. Want ze hebben allebei 3 wedstrijden gespeeld. En Blauw-Rood uit de Bolsward heeft 2 verloren en 1 gelijk. En de Oldenmark 2 verloren en 1 gewonnen. Dus thuiswedstrijd. En als je ziet dat Blauw-Rood met 4-0 verloren heeft en met 5-0. Dan zou je ook vanmiddag nog doelpunt verwachten. En de rest staat onder leiding van Scherger van Delden. We hebben inmiddels een 15 minuten gespeeld. Kansjes zijn er nog weinig geweest. Die heeft in ieder geval geen uitgespeelde kans. En wat het middenveld voetbal, een paar kleine overtredingen. En wat ballen buitenlijn voor een ingooi. Ja, dat is op dit moment de eerste 15 minuten. Samenvat 0-0.

0: Alicia Keys, If I Ain't Got You. Wij gaan weer eventjes kijken bij Miranda Bakker bij de Blesser.
1: Ja, hier zijn wij ondertussen denk ik zo'n 25 minuten aan het spelen. En ik moet zeggen, de Blesser heeft al hele mooie kansen na de 2-0 ook gehad. Hier op de linkerkant is Rens Kranendonk echt heel gevaarlijk. En krijgt ook elke keer goed de bal toegespeeld. Rens die scoorde eigenlijk bijna net niet, anders had ik natuurlijk gebeld. Maar het was zo dat... Wat gebeurt er nu? Een vrije trap net buiten het 16 meter gebied voor de Blesser Beverginkel wordt omlaag gehaald. Maar goed, in ieder geval, de jonge man van verdediger Van Smilde 94 kon zo hard lopen. Die haalde hem net van de lijn af. Anders had het 3-0 al gestaan hier. Maar goed, in ieder geval is het nu even wat bedaard. Iedereen is, de emotie is wat gaan liggen, denk ik. Dus er wordt weer echt mooi gevoetbald hier. Zijn ze aan het voorbereiden. En er staat Rens Kranendonk, Gijs van der Merk en Beverginkel klaar. Voor een vrije trap die echt op het 16 meter gebied zit. Dus een vrije trap wordt nu genomen. Die laten we die nog even afwachten. In ieder geval Beverginkel staat ervoor. Keihard in het... Nee, net naast. Heel jammer. Want Beverginkel heeft wel een heel hard schot. Maar hij ging ernaast. Het is hier echt spannend. Je merkt wel aan Smilde 94 dat ze even de klus kwijt waren. Na zo'n snelle 2-0 van de Blesser. Maar de Blesser blijft druk zetten, dus ze spelen echt heel goed. We gaan het zien hier. Het is vooralsnog 2-0 en Smilde is zich aan het herpakken. Die nu echt heel snel uit, dat gaat in het 16 meter gebied. En een tegendoelpunt, daar is hij al. Voor Smilde 94. Ja, zo live in de uitzending. Dat dacht ik net ook al. Hij ging, die spits is heel snel en die gaat eruit. Die hebben ze niet goed in de verdediging klem gezet. Dus het is hier nu 2-1. Dus het blijft spannend hier in de Blesser. Dan bel ik jullie straks even weer, of jullie mij. Maar vooralsnog wordt de bal uitgenomen door de Blesser.
0: Helemaal goed, dankjewel. Dan gaan we verder naar Jan de Boer. Oldo Pa, hoe staat het daar?
2: Nou, dit is nog steeds 1-0 door de doelpunt in de derde minuut van Marius de Vries. En dat is het nog steeds 1-0. En het spelbeeld is ook weinig aan veranderd. Olde Hoppade heeft nog een duidelijk overweg. LSC is nog eigenlijk niet in de buurt van keeper Christian Wijs geweest. En Olde Hoppade had eigenlijk wel haast een 2-0 kunnen maken. Een paar halve kansen. Onder andere Sven Dam die weer een keer een goed kon schieten, maar het schot ging over. En LSC, die maakt er niet veel aanstanden. Maar het is heel typisch eigenlijk in wat ik net ook gezegd heb op het kunstgras in Sneek. Dat is LSC altijd de betere ploeg. Maar hier in Olde Hoppade maken ze meestal niet al te veel klaar. Vorig jaar was het hier ook voor het seizoen 4-1 voor Olde Hoppade. Dat Olde Hoppade zou dit eigenlijk moeten kunnen winnen. Het is Wouter de Vries die vanaf van de linker... Swiss-positie speelt wel te veel en loopt ze vast. De bal komt nu weer voor LSC, maar Olde Hoppade zit er goed op. En de bal hebben ze wel tegen de wind in LSC. Deze bal die zeilt ook door de wind buiten de lijn. En dat nu met de wind mee zou Olde Hoppade eigenlijk weer proberen de 2-0 te maken. Maar voorlopig is het nog met 23 minuten op de klok 1-0 voor Olde Hoppade.
0: Dankjewel Jan, dan gaan we verder naar Gerard Mintjes bij Oldemarkt.
3: Ja, nog steeds 0 tegen 0. Ik kijk net even op de andere standen, waardoor bij de meeste wedstrijden doelpunten gemaakt zijn.
0: Ja, je loopt echt Oldemarkt... wel een beetje achter Gerard hoor.
3: Ja, hè?
0: Jij loopt echt achter. Kun je niks aan doen, maar...
3: Nee, maar ik word hier niet in Noorderwolde. Olivia, je hebt daar gisteren verleurd nog niet.
0: Ja, dat geloof ik wel. Maar daar gaan we straks nog eventjes met Christina over bellen.
3: Oh, ja.
0: Komt helemaal goed.
3: Oké, hier is wat... vooral de blauwe rood van Bolsvaart in de aanval. En de markt probeert vaak met de counter uit te komen. En dat is één keer heel goed gelukt. Alleen, dat squat was niet goed gericht veel te slapen. En dan kon de keeper van... Blauw rood Milan Westerhof redding brengen. En de lange bal naar voren toe. En de blauw rood weer in aanval. De bal wat onderschept. En even naar de andere kant. Ja, dat gewoon een domme bal buiten de lijn schieten. En dan wordt het een ingooi voor op de markt. Ja, als ze zo doorgaan, dan is het een 0-0 natuurlijk. Maar we proberen nog wel dat er doelpunten te zien krijgen hier in deze wedstrijd vanmiddag.

0: Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Ik heb nog even wat uitslagen van gisteren voor u, voor de vierde klasse A van zaterdag. SVN 69, Steenwijker Boys. Ik ga even... We gaan weer live naar Miranda. Let op. Miranda, zeg het dus. Je bent er weer live in.
1: Ja, zijn we weer live in de uitzending. Ja, hartstikke mooi. Het is hier 3-1 op dit moment. Een terug voor een foute terugspeelbal van Smilde 94. En die was voor Rens Kranendonk. Die staat goed aan weer, net zoals vorige week. Ook vandaag is hij er weer goed bij. Dus hij pakte de bal ertussenuit en speelde de verdediger uit. En scoorde de 3-1 dus hier in de Blessen op dit moment 3-1. Nu is het wel even heel spannend. Want, keeper Langdoorn pakt hem goed. Was een goed schot van hun. In 16 meter gebied, maar ook Langdoorn staat goed te keepen. Nee, dus hier in de Blessen is het 3-1. Dat is lekker voor rust. Misschien kom ik voor rust nog even terug. Ja, 3-1. Ja, zeker. Maar ik werd even gewijzigd. Misschien dat ik 2-1 zei, maar het is 3-1. Nee. In ieder geval mooi. 3-1, hè? Ja.
0: Dus heb ik ook op mijn papiertje staan, hoor.
1: Ja, dus dat gaat hartstikke goed hier in de Blessen. Maar goed, we zijn er nog niet, want ook Smilde 94 doet een tandje erbij. Nu komt er een hoekschop vanuit Smilde 94. Willen jullie nog even verder verslag of zeg je, we moeten nog even door?
0: Ja, je mag gaan nog heel even door en dan...
1: Ondertussen voordat de hoekschop voorbereid wordt, is misschien wel leuk om te vertellen dat Yannick Kemerink op 99 doelpunt staat. Dus die heeft er nu 2 gescoord. Dus als hij nog 1 scoort, dan heeft hij 100 doelpunten. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik hoop dat we dat vandaag nog even kunnen vieren. De hoekschop gaat achter de lijn. Dus het gevaar is geweken. Wij bellen hoop ik straks weer even terug.
0: Ik hoor het wel weer als je een doelpunt hebt. Helemaal goed, dankjewel. Ja. Jan, hoe is het bij jou?
2: Ruim een half uur gespeeld en de stand nog steeds 1-0. Ik dacht even een goede kans voor Sef Kleins, maar de keeper is er eerder bij. Eigenlijk weinig meer gebeurd in dat eerste half uur. Had al de hoop, of in de eerste 20 minuten zeg maar, had al de paarden elk die 1-0 voorsprong uit moeten breiden. Want LSC maakt een vrij povere indruk tot nu toe. En je weet natuurlijk nooit wat een scheidsrechter op een gegeven moment met omzetting en alles teweeg gaat brengen in de rust. Dat denk, jongens, maak nu die 2-0 en druk even door. Maar het doen ze eigenlijk niet. Het is wat een vlakke wedstrijd geworden waarin niet al te veel meer gebeurt. Maar Old Hope hadden dus nog wel de betere ploeg met een 1-0 voorsprong. Nu is het opnieuw Stef Kleins die even op de keeper afging. Maar de bal wordt weggewerkt door een verdediger. Komt weer terug bij Marius de Vries. Nee, echt iedere beginnende aanval van LSC wordt in de keeper gescoord. Zijn nog wel dezelfde namen een beetje van vorig seizoen. Dat ik het zo in het programmaboekje zie bij LSC. Maar ze maken tot nu toe een zwakke indruk. En ik begrijp ook dat ze de eerste 2 wedstrijden hebben verloren. Want dat wel tegen een hele sterke tegenstanders. Holderpaden even een schepje erbovenop. En zou zeggen, het moet zo 2 of 3-0 kunnen houden. Maar voorlopig is het met 32 minuten gespeeld. Is het 1-0 nog voor Holderpaden.
0: Dankjewel, Jan. Gerard Mietjes, hoe is het bij jou?
3: Nou, 34 minuten gespeeld en een aanvallend rood-blauw. Blauw-rood. Ik vergis me dat het is in die 2 kleuren. Blauw-rood is en dit werd buitenspel gegeven door de grensrechter van Oldemarkt en Scherven nam dat signaal over. Ja, Oldemarkt dat probeerde met veel lange ballen. En als je dat 10 keer gedaan hebt, dat is geen resultaat geweest. En misschien dat dat nu wel komt. Om weer zo'n lange bal op de counter te spelen. En dan sla je middenveld door. Terwijl daar toch 2-3 jongens vrij staan om die bal te ontvangen. En de avond te gaan opzetten. Dat lukt misschien niet. En dat is toch anders even gaan proberen. Dan al die van die lange ballen. Terwijl de nieuwe speler van Damhuis geblesseerd op de grond ligt. En ja, misschien. Ja, die zegt tegenwoordig dat met die andere regels. Geen verzorging valt. Dan sta je weer een minuut buiten de lijnen. En hij komt wel in de benen. Voelt in zijn maag en wel weer een keer bukken natuurlijk. En dan zeggen ze, het fluitje gaat. Dan gaan we weer beginnen. Ingooi voor de blauw-rood uit Bolsland. En dan weer een beetje misverstand daar in die verdediging van Oldemar. Het bal over de zijlijn. Ingooi voor diezelfde blauw-rode jongens. Voor de richting de 16. bal weggekopt en dan moet die bal ook weggewerkt worden. Ja, komt er weer zo'n hele lange bal van Noldermark en ze kijken wie dat Wolke van de Veenakkers. Die komt dan in balbezit. Moet er even achteraan door Michel Bult. Michel Bult weer daar, ja, de Veen staat er achteraan. Dat is een snelle jongen. Maar er leidt weer balverlies. En dan hoekt zijn bal ja, ver over de middenlijn door de boogswaarders. En dan hebben we al op Veenstra. Ja, dus staat die grensrechter van Boogswaard te vlaggen, schrijft de fluit. Dus nog steeds 0 tegen 0.
0: Dankjewel Gerard. Dan ga ik even verder met de uitslagen van gisteren. Dat was SVN 69-1-1 tegen Steenwijk Boys. FC Wolvenga DESC 2-0. Steenwijk Vitesse 63-2-3. ULO Spor FC tegen Nagelen 4-2. Tollebeek Krijl 5-2. En RKO Ens SV was 6-3. Dan hebben we nog even kijken, 5A. De Oeverzwaluwen tegen de Wolde 0-1. Woudsend tegen Tonego 0-5. Willemsoord tegen Espel is geworden 1-5. Bakhuizen Hielpen 3-3. Top 63 Blokzijl 5-0. En SVBS 77 tegen Udiros 5-4.

0: Janse klappen voor, hoor je dat? Jan?
1: Tuurlijk!
2: Jan de Boer, hoe is het in Oldeopa?
3: Nou, net bijna de 2-0. Het is middenvelder Sven Dam die vandaag de meeste kansen krijgt. Hij had er al een paar gehad. Nu werd de bal koppend door een van de voorwaarts goed teruggelegd. En Sven kreeg de bal voor zijn voeten. Schoot ook prima in, maar met een geweldige redding haalde de keeper de bal uit de benedenhoek. En zo goed kon er. Die corners waren zoals altijd genomen door Stef Kleinsweet. Tikt een hand op ten teken waar hij komt, denk ik. En die komt inderdaad heel goed bij Hilco Krikke. En wordt Scrimmers. Nee, de bal gaat, is nog steeds niet weg. Komt weer. Nee, nu gaat hij echt voor lang. Het leek nog even of Hilco Krikke komt binnenkomen, maar kon er niet bij. Eén van die vele, ja, wat echt een hele grote kansen zijn. Maar één van die vele halve kansen. Maar je hoopt niet dat Oldeopale de spijt van krijgt in de tweede helft, dat ze niet doordrukken. Want ze zijn duidelijk de betere ploeg. En die voorsprong van 1-0 had eigenlijk groter moeten zijn. Maar dat is hij tot nu toe niet. We hebben nog een minuut of zes tot de pauze. En de stand is hier dus nog steeds 1-0 door dat hele vroege doelpunt van Marius de Vries.
0: Dankjewel Jan, dan gaan we weer naar Oldemarkt. Gerard Mintjes.
4: Ja, nog 5 minuten hier zelf en... Ja, we proberen wat kansjes van beide teams in Oldemarkt. Net een hele mooie kans en een ver schot. En toen kreeg de keeper aan de keeper liep de bal los. Het was wel van Veen toen die bal naast het doel scoorde. Dus kansje verkeken. Nu wil weer de Valrode in aanval. En hier dat de Veenstra kan er overnemen. Ja, probeert dat zijn mannen hier te spelen, maar dat is op het middenveld. Dan werkt hij Klaas Braas. Klaas Braas heeft in de middellijn. En die daar overheen en probeert de man Stijn de Jong. En die kun je kijken wie daar... Dammers, die net geblesseerd was. Die houdt zich een beetje rustig achterin. En dan is het de bal over de zijlijn en ingooi voor Oldemarkt. Als ik daarvan zeg dat ik goed begrijp, ja. Oldemarkt pakt ook... ik hoor wat sirenes op de achtergrond. Maar de bal moet overgehaald worden op de markt. Ik ga hem ingooien nemen, vlak voor de rust. En dat duurt allemaal wat lang. Nu komt de toch weer ingooien. En mag die bal ook voor het doel komen. Komt hij voor de bal van de Veen? Ja, dan moet je bal weer raken. Is mis. En dat is er de linkerkant toe met Jordi Kok. Jordi Kok weer de bal voor het hoofd wordt. Oh, keeper kan er niet bij. Maar die bal gaat ook naast het doel. Dus een kansje even gekeken voor Oldemarkt. Dus steeds 0 tegen 0.
0: Dankjewel Gerard. Dan gaan we nu even verder naar Miranda. Want Miranda, jij hebt nog weer een doelpunt, hè? Miranda, jij hebt nog een doelpunt, hè?
5: Ja, ik heb nog een doelpunt. Ja. Bijna weer een doelpunt. Nee. Oh ja, sorry. Ja, er ging bijna nog een doelpunt in. En ik denk, daar heb je niet Kimmering de honderdste, maar nee. Het was een heel mooi doelpunt. Ik wilde het toch even zeggen, want het was een hele mooie assist. Mooie hoge bal die vanuit de hoekschop kwam. En een hele mooie strakke kopbal van Vince Mars. Jongen die dit jaar overgekomen is uit de JO19. En het is hier in de Blesse op dit moment 4-1. En ik moet je eerlijk zeggen, dat had ik niet verwacht de eerste 10 minuten. Ik dacht, hier hebben ze nog wel moeite mee. Ik ga nu nog even vertellen, want ook de scheidsrechter fluit nog niet voor de pauze. Hoekschop, B van Ginkel en de keeper stoot hem eruit. En het is geen 5-1 hier, want het moet niet gekker worden, zou je bijna zeggen. Maar hier pauze. Je hoort het sluitsignaal. Wij gaan de Blesse gaat met een 4-1 voorsprong de rust in.
0: Helemaal goed, Miranda. Horen we je straks weer verder. Dankjewel.

0: Dat was hem. We gaan weer naar Jan de Boer. Hoe is het in Oldeholpaar, Jan?
1: Ja, dat verandert hier niet veel, Germ. Het is nog steeds 1-0 voor Oldeholpaar. En ja, Oldeholpaar, dat is eigenlijk de enige broer die af en toe een klein kansje krijgt. Geen grote kansen. Net weer hier gaat Marius de Vries hier vlak voor mijn neus een schitterende paas. En dan denk je, oh Mark, die de paas ontving, die kan zo doorgaan. Maar ja, die behandelde de bal weer niet goed, dus dat ging niet heel goed. En dan zie ik Marius een beetje zijn hoofd schudden. Want ik denk van, jongens, doe er nou wat mee. Want het had hier inderdaad 2-0 en misschien wel 3-0 moeten zijn. Tweede helft heeft Oldeholpaar de wind tegen. Misschien gaat de trainer van... LSC wel wat omzettingen doen, waardoor het begin ook wat gaat lopen. Dus het is een hele makkelijke voorsprong 1-0. Yo, maar voorlopig gaan we even een pauze houden. Een kwartiertje, over een kwartiertje zijn we er weer.
0: Helemaal goed, Jan. Dan horen we je straks weer.
1: Oké, Gerrit.
0: Dankjewel. Dan gaan wij verder naar Gerard Mintjes. Hoe is het in Oldemarkt, Gerard?
2: Nou, vallen we eerst verder een ander klokje aan mij. Maar we zitten al ver in de toegevoegde tijd, zoals men dat noemt.
0: Ja, maar je moet hem ook op stop zetten, hè? Als de scheidsrechter fluit, denk ik.
2: Ja, maar het fluit niet. Dus dan,
0: dan
2: heb
0: dan
2: ik
0: een zin.
2: Ja, dat dacht ik ook al.
0: Ja.
2: Ja, maar... Ja, misschien de spelers ook wel, want ze voetballen lekker door. En er is nog steeds geen doelpunt gevallen hier in Oldemarkt. Nou, goed, dat kan ze. Ja, het is een beetje rommelige, foutieve passes en... Ook ja, tegenstander die de bal door de benen laat spelen of de bal over de zijlijn. Het is geen goed voetbal. Wel twee ploegen die wat willen voetballen natuurlijk. Maar ja, als je allebei dat niet kunt of niet gezin hebt om een mooie vanaf het middenveld aanval te opzetten, dan lukt het misschien niet. En nu een vrije trap voor de jongens van Bolsvaart. Komt richting de 16 van de markt. Daar wordt weggekomen. Maar over de achterlijn en wordt er dan dit. Tweede corner voor blauw-rood. Oldemarkt heeft er één genomen. En dus de tweede nu voor aan de linkerkant. En ze hebben laat de steeds doorspelen. Nou, ik heb het even kijken, 4 minuten over de tijd. Nou, ja, ik kijk dan niet eens op zijn roodje. Dus komt dan die hoekschop vanaf de linkerkant wordt naar huis genomen. 4, 5.

Soeverein Light Café van Keen. De voetbalwedstrijden zitten allemaal in de rust op het moment. Dus u krijgt van mij nog even wat rust tussenstanden. Het is, zoals u heeft gehoord van Jan de Boer bij Oldehop LSC 1890... op dit moment nog steeds 1-0. Trinitas Verga staat het 0-2. Blauwhuis Hoger Smilde, daar staat het 1-4. VWC Langezwaag 3-0. De Blessen, zoals u heeft kunnen horen van Miranda Bakker... tegen Smilde 94, staat het 4-1. Oldeborn Mildam, daar doen ze het ook goed. Daar staat het op dit moment 4-0. En Oldemarkt Blauwrood 20, zoals u heeft gehoord van Gerard Mintjes... daar staat het op dit moment 0-0. Daar is nog niets gescoord, helaas. Dit was het voor het eerste uur.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Sister Sledge met All American Girls. Ik heb nog even voor de Noordcompetitie 3A van gisteren nog even uitslagen voor u. SVM Mark Nesse DWP is 0-0. Emmel Noord SC tegen Balk 1-1. VHK Delfstra Huizen 2-5. En MSC Red Zwart 5-0. En ik sla er bewust één over, dat is IVC Olivia, want daar gaat Christina Lem ons alles over vertellen. Goedemiddag, Christina.
1: Goedemiddag allemaal, en in het bijzonder natuurlijk Germ. Ja, ik had hem ook liever overgeslagen, IVC Olivia, want helaas is het dezelfde negatieve uitslag geworden als voor Steenwijk Wold tegen Noordse Schut. Olivia is er met 4-0 afgegaan gisteren in Elst. En ik moet bekennen dat dat geen onterechte uitslag was. Het was niet goed genoeg. En dat was natuurlijk de verdienste ook van IVC in Elst. Een nieuwe tegenstander voor ons. Ik denk dat de beide ploegen elkaar nog niet vaak in ieder geval getroffen hebben. Wij zijn in ieder geval, Cor en ik, nog nooit op het sportpark in Elst geweest. En dat zegt op zich wel heel wat, want we komen nog alles ergens langs de lijn. IVC startte sterk, goede ploeg. We voetbalden op kunstgras. Zeker geen excuus, maar werken ook...

0: hadden gelukkig weer in de basis Nando Vlobbe en Jesse de Weert. Die konden er nog niet bij zijn. Nou goed, dus in dat opzicht viel er niet heel veel te vrezen. Maar dat bleek helaas toch wat anders. Nou, de rust in met een 3-0 achterstand. Na de pauze bleef Rimmer Dijkstra achter in de kleedkamer. En die werd vervangen door Mike Leerling. Max die ging wat naar voren. Nou, leek erop dat Olivia het eerste deel van de tweede helft toch wat meer in te brengen had. Werden ook gevaarlijk, maar het was toch IVC die de 4-0 maakte. Op dat moment wel wat tegen de verhouding in. Ja, het beeld was gewoon duidelijk. IVC de betere ploeg en een terecht verlies.
1: Ja, dat is, dit is terecht, maar het is natuurlijk wel vervelend.
0: Ja, tuurlijk. Hartstikke zuur. Maar goed, koprechten. En volgende week zondag treffen wij Renado om 2 uur weer thuis op ons sportpark. En nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeg ik maar.
1: Zo is dat. En dan ben je er weer live bij, hè?
0: Ja, toch?
1: Zo is dat. Christina, bedankt voor dit. En wij horen je volgende week weer.
0: Graag gedaan. Fijne uitzending.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Hoi.
1: Dan gaan we verder naar Jan de Boer. Jan, hoe is het?
2: 2 minuten gespeeld in de tweede helft. Net alweer een gevaarlijke actie van Oldo Paar. Streflijns, het gaf, ging goed door op rest. Maar zijn voorzet leek eigenlijk nergens op. Wel 2 meter te hoog. Anders had Wouter de Vries helemaal vrij gestaan voor de keeper. Maar ook deze kans weer verloren. Zo hadden er in de eerste helft ook eigenlijk te veel kansen verloren zijn gegaan. Want ja, die 1-0 is veel te mager gezien het veldoverwicht. LSC is gewoon niet goed. We hebben ook alleen de onderpaden soms naar af kunnen stappen. Ten koste van overtredingen. Ik geloof dat er 2 of 3 van hun al geel hebben. En die 1-0, dan blijven zij natuurlijk hoop houden. Dat, jammer dat het niet gebeurd is, maar goed, dat is niet gebeurd. En de verdediging van Oldenpaarden lijkt er tot nu toe behoorlijk het zicht op te hebben. Nu wel een hele gevaarlijke aanval van LSC over rechts. Maar het is weer Isil de Vries die... die een redding brengt. Nu zijn de grensrechter en de scheidsrechter het niet helemaal eens. Grensrechter René Zwartjes zegt doeltrap, maar scheidsrechter die geeft een corner dan LSC. Leek me ook wel terecht van de scheidsrechter. We zullen even zien hoe die corner afloopt in de 3e minuut van de tweede helft. Wordt genomen door de nummer 14. Komt uitstekend voor de goal, maar de kopsterke Hilco Krik komt weg. En het is Marius de Vries die hem de bal verder transporteert. 3 minuten gespeeld in de tweede helft, stand nog steeds 1-0.
1: Dankjewel, Jan. Dan gaan we verder naar Miranda Bakker bij de Blessen.
3: Ja, bij de Blessen zijn we ook weer begonnen en we starten met een, met een doelpunt. Nou, het is niet te geloven, Germ. Ik zei net nog, wel, ik hoop dat je niet zo vaak moest bellen.
1: Ja, maar ik had je al aan de lijn, hè? Dus dan mag het.
3: Ja, dat is waar, dat is waar. Dus dat scheelt er weer. Nou, we zijn hier dus inderdaad ook 1 minuut of 3, 4 begonnen. En een overtreding vlak voor het 16 meter gebied. Wat dan resulteerde in een vrije trap voor de Blessen, die B van Ginkel. Nou ja, je hoorde het net heel mooi in de linkerbovenhoek in touw en schoot. Dus dat is hier in de Blessen nu 4-1. Het is hartstikke mooi voor de Blessen natuurlijk. Want ja, er zijn enorm veel doelpunten. Eerste wedstrijd 4 doelpunten, tweede wedstrijd 5. En nu staan we ook alweer op 4. Dus dat is
1: 5 toch, Miranda?
3: Mooi.
1: Of heb ik het niet mis?
3: Ja, 5. Nee, we... Oh ja, 5-1. Ja, natuurlijk. We gingen met 4-1 de pauze in. Dus nu nog geen 5. Maar goed opgelet, Germ. Jeetje, Mina.
1: Ja, ik doe het normaal doe ik dat niet zo. Maar
3: nee.
1: ik hou het nu een beetje bij.
3: Ja, heel goed. Dus het is hier inderdaad 5-1. Dus dat is een heel lekker begin. Nou, als je zo de tweede helft mag beginnen. Kijk, er zijn wat supporters die eigenlijk na een kwartier al zeiden... dit wordt appeltje eitje voor de Blessen. Ik zag dat nog niet zo. Maar het blijkt wel dat ze de jongens die eigenlijk heel sterk zijn... zoals een Finsmars en een Rens Kranendorp... die sterk aan de bal zijn, die geven ze toch heel veel ruimte. En dat snap ik zelf eigenlijk niet zo goed. Maar dat zal wel aan de manier van spelen van Smilde liggen. Maar het resulteert in hele mooie assists ook van de jongens... waardoor er gescoord kan worden. Zo vooralsnog is het hier dus 5-1.
1: Nou, helemaal goed, Miranda. Dankjewel.
3: Tot straks.
1: FC Oldenmark Blauw-Rood. Gerard Mintjes, heb jij al eens een keer een doelpunt?
4: Vandaag niet. Nog steeds 0-0. 4 minuten gespeeld aan de tweede helft pas. En nu een hoekschop vanaf de rechterkant voor Oldenmark. Komt die bal voor? Ja, je moet je wel in de hoek kopen, maar die wordt een beetje gemist. Je moet dat eerst heel snel achteraan aan de zijkant weer de bal naar voren brengen. Dat lukt ook wel, maar de bal moet wel richting dat doel. En

Oh, ja, je zou denken dat het is een terugspeelbal, maar die bal gaat over het doel heen van de keeper van Volkswagen door een eigen speler. Dus een hoekschop voor Ollemark en wordt dan de tweede in de tweede helft. Nu vanaf de andere kant wordt die genomen daar, ik dacht door Olaf. En ja, de bal heeft hij op de plaats liggen, zei de schrijver. En dat kan de hoekschop genomen worden. Ik wil er eventjes meenemen. Op dat we gaan spelen, kijk dat beetje deze zon. Hij kon de bal heel laf voor. Ja, gewoon in handen van de keeper van Volkswagen. En die heeft dan weer een peer in de gedachte. Ver over de middellijn om de voorwaartsinstelling te brengen. En dan moet er heel hard gelopen worden om achter die bal te komen. Dat lukt in ieder geval de tegenstander en Volkswagen wel. En dan weer een bal naar de linkerkant. Zo probeert het toch misschien wel wat meer aanvalder en betere. Ja, die paas is helemaal slecht. En de keeper van de markt de hoop doet, kan de rest van die bal pakken. Ook weer zo lange bal naar voren. Ja, dan blijft er weer net als de eerste lange ballen. En weinig resultaten. 0-0.

0: Tutti40 met I'll Be Your Baby Tonight. We gaan eens weer eens even kijken bij Oldehopa. Jan, willen ze bij jou al een keer scoren of hebben ze vandaag geen zin?
1: Er is weer gescoord, maar niet door de ploeg die de eerste helft dat vaker had moeten doen door LSC. Daar ben je dan bang voor als er niet doorgedrukt wordt. Ja, dat de tegenstander toch een keer gaat scoren. Moet er wel bij zeggen dat het volledig aan Oldehopa te wijten was. En ja, helaas... een negatieve hoofdrol voor aanvoerder en normaal zo betrouwbare man, laatste man Steven Halsema. Eerst verspeelde hij de bal aan de tegenstander en toen werd hij gered door keeper Christian Wijs, die voortreffelijk redde. Steven kreeg toen de bal voor zijn voeten na die redding van Christian. En in plaats van opruimen gaf hij een tikkie terug op Christian. En dat had Olaf Jaarsma, de nummer 18 van LSC, had dat doorzien en... die scoort binnen. Eigenlijk een totaal niet onnodig doelpunt, maar zo is het gebeurd gewoon. En sindsdien is Oldehopade toch een beetje het kwijt. Wat minder zorgvuldig gespeeld, veel balverlies nu. En LSC heeft moed gekregen en komt wat meer in aanval. Echt het, het klassieke idee van zelf niet doordrukken en dan krijg je deksel op een neus met een gelijkmaker. Maar goed, we zitten in de 57e minuut, dus nog een dik half uur te spelen. Er is nog van alles mogelijk, maar de wedstrijd is een stuk meer in evenwicht dan de eerste helft. Dus we wachten het even af.
0: Zo is dat, Jan. En dan horen we het straks weer. Dankjewel. En dan gaan we naar Oldemarkt. Gerard Mintjes.
2: Ja, 10 minuten gespeeld en er is een doelpunt gevallen. En er is maar alleen voor de tegenpartij, de jongens uit Bolzwart, Germ. Dus Friesland heeft daar weer een doelpuntje bij.
0: Kijk. Dat,
2: ja, dat was een
0: dat, naam. Dat jij er graag.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Ik niet.
0: Nee, sorry.
2: Ja, nou, er komen natuurlijk nog minuten genoeg om dat doelpunt over na te maken en nog meer zelf doelpunt te maken.
0: Zo is het.
2: Maar ja, een beetje ongelukkig van, door de verdeling fout van de ballen bij de nummer 11, PRS. En die PRS, die, daar wordt een speler van de markt onderweg geschopt door de keeper van Bolzwart. Dat is vijf voor rode kijken wat hij doet. Maar in ieder geval, Perez maakt het doelpunt voor de blauw-rode van Bolzwart 0-1 op dit moment. En ja, er ligt een invloedersveel van de markt gebaseerd. En kijken wat die scherper daar voor gaat doen. In ieder geval de vrije trap. Ja, er wordt totaal eruit gehaald door de keeper. En dat zou een kansje geweest zijn natuurlijk. Omdat hij ook binnen de 16e rang. Nee, ze hebben dit score een doeltrap. Nou, heeft hij andere spelregel dan ik gezien heb. Maar die stand er dus op dit moment 0-1.
0: Helemaal goed, Gerard. Dan horen we straks weer verder. Miranda, hoe is het in de Blessen?
3: Nou, in de Blessen is het even tijd voor wat wissels. Ik heb gezien dat Julian Mars in de plek van Bevaginkel is gekomen. Bevaginkel die ook wel een kleine rugblessure had en dus even rustig gegund wordt. En dat kan ook, hè, met zo'n 5-1 stand. Julian Mars is erin gekomen. En er lopen nog wat jongens warm, zie ik wel. Dus ik denk dat de trainer straks ook gaat besluiten. Die jongens die altijd trouw op de bank zitten om die erin te zetten. Maar het is hier nog steeds 5-1. Oh, ik zie al een van de jongens erin staan. Ik zie nummer 14, Marijn Ketelaar is erin gekomen. Dus die is alvast gewisseld. Is ook een jongen die vanuit de JO19 doorgestroomd is. En ik zie hier ook Boris de Boer, die ook al in staat. Dus de trainer heeft besloten om even in de drie wissels tegelijk erin te zetten. En dat is hartstikke mooi. Maar je ziet nu ook dat het zich even wat moet herpakken, de Blessen. Omdat ze even weer positie moeten kijken. En dat betekent dat Smilde wel een beetje aan het opkomen is. Hij al twee mooie kansen heeft gehad. Maar de verdediging met Ryan Mintjes en Edwin Jager staat stevig. En durven de duels wel aan te gaan. En het blijft toch ook wel weer leuk voetbal, zie ik wel. De bal wordt nu lang gespeeld op Las Wesseling. En die jongen is vrij snel, maar toch niet snel genoeg. De bal gaat buiten de lijnen. De ingooi is dus voor Smilde, die ook echt fris kan zoeken is. Maar eigenlijk ook alles net tekort heeft. Jesse Stuurman die heeft de bal weer afgepakt. En staat nu op rechts voor te geven op Yannick Kemering. Die toch echt wel heel hard aan het werk is om zijn 100ste doelpunt te scoren. En het lijkt erop op alsof de spelers van de Blessen hem dit ook wel gunnen. Omdat er elke keer toch wel een assist naar Yannick Kemmering gaat. Maar het spel wordt even stilgelegd. En het is een vrije trap voor Smilde. Die direct naar voren gaat met een lange bal. Maar die door Boris de Boer vakkundig buiten de lijnen wordt gewerkt. En, dus even rust hier om een ingooi te krijgen voor Smilde 94. En de nummer 14 pak de bal. En het is hier warm op Sportpark de Berk. Het is, de zon schijnt hier rijkelijk. Het is een beetje benauwd. Dat zie je ook wel aan de jongens. En ja, nee, dat was een hele goede ingooi en het is een doelpunt. Ja, zeker. Het was een hele goede ingooi voor Smilde 94, die eigenlijk net gemist werd door de verdedigers hier. En de spits kon hem er mooi inschieten en Lars Doorn had het, zat ernaast. Dus het is hier nu, als ik het goed heb, 5-2. Dus wij horen straks weer even verder. 5-2 hier in de Blessen tegen Smilde 94.

0: Barry White met Let the Music Play. Wij gaan verder spelen bij Jan de Boer. Hildolpa, hoe is het daar, Jan?
1: Nog steeds 1-1 door dat uiterst ongelukkige in het begin van de tweede helft. Wel, Steven Halsma heeft zich geweldig hersteld. Ondertussen weer enkele prima verdedigende acties. Een jonge mentale ijzersterk, die gaat dan niet met een pak neerzetten. Na die duidelijke fout van hem, waardoor de 1-1 ontstond. En laat zien dat hij goede verdediger is. Onderpaard heeft het initiatief weer wat naar zich toegetrokken. Mede door twee wissels van trainer Bernard Koning. De baarder Sven Dam die het veld heeft verlaten en ook Wouter de Vries. En voor hun in de plaats de broer van Wouter, Stefan de Vries. En Saiers Roef die vorige week het vijfde en de zesde doelpunt maakte. En nu komt diezelfde Saiers op links geweldig door. Kijken of hij het gaat voorgeven als de tegenstander probeert uit te spelen. Geeft nu een goede voorzet. En ja, nee. Oh, wat jammer. Dat was een hele goede kans. Er was iemand van Olde Paarden die de bal nog voor zijn voeten kreeg. Ik zei, ik hoor nu Marius en ik zie het nu ook nog hier gaan staan. Die zijn lange uitschuifbare been er tegenaan. Maar buiten bereik van de keeper de bal tegen de paal. Dit was een hele goede kans geweest op de 2-1. Maar helaas, het was hem niet. Maar goed, dat betekent dus wel, het zit er wel in. En Olde Paarden speelt niet helemaal zo goed meer dan de eerste. Dat was echt een prima partij opleverd. Alleen vergaat hem vaker te scoren. Maar voetballen... Voetbal het is het nu wat minder, maar goed, er komen dus nog wel kansen aan vanuit. We hebben eens even kijken, een dikke 20 minuten gespeeld, bijna halverwege de tweede helft en de stand 1-1.
0: Dankjewel Jan, dan gaan we naar Gerard Mintjes, Oldemarkt.
2: Ja, Oldemarkt, want in de aanval, maar in het doelpunt, maar niet. En nu weer een schot tegen een tegenstander aan. Wel een hoekschop voor Oldemarkt, worden vijf hoekschop van deze wedstrijd. Ja, genoeg niet in het doelpunt en ze staan met 1-0 achter. Dus vanaf de linkerkant mag er nu weer een corner genomen worden. Kijken of die nog wat gaat overleveren. Ja, ze willen wel die jongens, maar als ik ook de beide keepers zie, dat ze alleen maar lange ballen naar voren spieten. Gewoon achter ontlasten. En ja, dat moet je niet allemaal doen natuurlijk, want dan moet je ook meer mensen voor inbrengen. Daar komt die bal gewoon in de handen van de keeper. Veel te laag ingeschoten. En een mislukte hoekschop kun je gewoon vertellen. Maar ja, mislukte paas van Bosrat. En dan maar weer een aanval weer op de linkerkant. En dan is het... kijk wie dat... Ja, schrijf geeft niet. Ja, toch een ingooi voor Ollemarkt. Stel je net een ingooi gaf voor de tegenstander. Terwijl de bal dus duidelijk te zien was in de fooi van Ollemarkt. En nu, terugspelbal van...
0: We gaan even naar Miranda, Gerard. Die heeft een penalty.
3: Ja, shit. Penalty voor Smilde 94. Dus de stand hier is 5-3. Dus het is nog kwartier te spelen. Ja, zo kan de wedstrijd toch weer veranderen. De speler van Smilde 94 brak door. En Lars Doorn ging naar de bal. Maar goed, die jongen ging hartstikke mooi liggen in het 16 meter gebied. Dus de scheidsrechter was gedecideerd een penalty. Dus hier in de blessen 5-3.
0: Ja, maar goed, dankjewel. Gerard, ga maar verder.
2: Ja, de hoekschop werd weer niks opleverde. En we nu wel weer een aanval verloren maken aan de rechterkant. Dus Kok die de bal gaat voorzetten. En dan is het weer een verdediger die een hoekschop maakt. Ja, hoekschop krijgt Lollemark genoeg. Alleen die bal moet eens een keer in dat doel. En dan weer aan dezelfde kant wordt de bal genomen door dezelfde persoon. En die was net al twee keer dat die bal in de handen van de keeper schoot. Ja, dan moet je toch wat verder vanaf de doelen de bal neerleggen richting 30 meter of net over de verdedigers heen. Zodat er dus een medespeler bij gekomen. En dan ligt die bal nog niet goed, zoals we de schijf hebben. Nou, dan moet er weer eventjes naar gekeken worden. En dan is er een beetje muren wat er gevormd. Alle spelers op één na van Bootvaart gaan in zijn eigen 16. Komt het vuiltje, ja, komt die bal op. En wordt. Nu wordt hij uit het doel gekomen door de verdediger van Bootvaart. Ja, weer die kans die Jolmaar gaat om het doelpunt is voorbij. Terwijl de bal buiten veld gaat hier bij ons. Ja, gespeeld is er toch behoorlijk wat minuten. En alleen een doelpunt voor Bootvaart 0-1.

0: De Chainsmokers en Coldplay. Maar we gaan direct even door naar Miranda. Miranda.
1: Ja, en de Blessen gebeurt het, Germ, vandaag. Want ja. De Blessen heeft net een penalty meegekregen. Lars Wesseling ging vanuit de buitenkant heel mooi naar binnen. En probeerde de bal voor te zetten. Die kwam op de lat terug naar Lars Wesseling. En die ging daar met de bal vandoor. En die werd vol op de voet geraakt. Onderuit en scheidsrechter gaf ook gelijk de Blessen een penalty. Dus hier in de Blessen is het mooie bericht dat ook Jannie Kemering deze penalty mocht nemen. En de 100ste doelpunt heeft gescoord. Dus voor Jannie Kemering zitten de 100 erop. En hier staat de stand nu 6-3.
0: Helemaal goed, dankjewel. Dan gaan we verder naar Jan de Boer, Olde Olpa.
2: Ja, het is hier nog steeds heel erg spannend. Met nog een kwartiertje op de klok is het 1-1. Het spel, in de eerste helft speelde Olde Olpa goed en LSC heel matig. LSC is nog steeds matig, maar helaas is Olde Olpa ook wat teruggezakt. Niet meer het prima niveau van de eerste helft. Komen af en toe nog wel eens kansjes, maar nu Joshua Verhoef op rechts gaat erdoor. Ja, de zoveelste corner van Olde Olpa, daar zouden we eigenlijk ietsje meer mee moeten doen. Het zou Joshua Verhoef trouwens ingevallen voor Stef Kleinsmeet. Meestal speelt hij op een rechtsback, Joshua. Maar hij kan ook prima aanvallen en heeft al een paar gevaarlijke acties gehad. Die dus nog niet tot een goal hebben geleid. Een andere invaller, Stefan de Vries, neemt de corner. Die komt nu voor de goal. Isiel de Vries die op goal springt, maar de bal wordt weggewerkt. Het is hier heel erg spannend, minder goed. Maar goed, dat kan ook altijd niet natuurlijk. Stand met een klein kwartiertje te spelen nog. 1-1.
0: Dankjewel Jan, dan gaan we naar Gerard Mintjes. Gerard, hoe is het in Oldemarkt?
3: Ja, slecht.
0: Is het 0-2?
3: Nee, dat nou niet.
0: Oh, nou ja, omdat je het zo zegt. Ze stonden al achter, maar...
3: Ja, maar beide ploegen voetbal gewoon slecht. Het is allemaal van die lange bal. En er wordt nog weer ingegooid allemaal. Als er wat gevaar is, dan is er boeienveld meer ruimte, zeggen ze altijd dan. Nou, dat doen die jongens ook, want het is hardlopen voor niks. Nee, dat valt me heel tegen vanmiddag.
0: Ja, we zitten niet allemaal in de Blessen, hè?
3: Nee, maar gelukkig woon ik daar ook niet.
0: Nee, maar ik bedoel, in de Blessen in de Blessen gebeurt het vandaag.
3: Ja, 5-3 is daar nou.
0: Ja, 6.
3: 6-3. Oh.
0: Dus dat schiet,
3: ja,
0: dat schiet mooi op.
3: Ja, ja. Dat ziet de mensen pulling doen, hè?
0: Precies, precies.
3: En als dan de thuisclub ook nog is, ja, dan zijn ze allemaal tevreden daar.
0: Zo is dat, zo is dat.
3: En ze zijn naar kop lopen, dus kunnen ze mooi blijven.
0: Daarom, doen ze goed. Doen ze goed.
3: Ja, ja. Ik lukt er allemaal wat zo.
0: Ik hoor jou straks weer verder, Gerard.
3: Ja, is goed, joh.
0: Oké.

0: Wham and Everything She Wants. Jan, hoe is het in Oldeopa?
1: Niet fraai, maar wel heel erg spannend, Germ. En nu weer een, want de LSC kan het ook al zijn. Nu weer een leken geven als al. Ah, fantastisch, hoe heel goed kreeg een redding brengt. Schud, pak de tegenstander de bal af en zet hem daar nog op verkeerde been en bouwt weer een aanval op. Dit was prima verdedigende actie, maar dat geeft dan aan dat LSC toch ook kansjes begint te krijgen. Dat we, dus zei je net iemand, misschien moeten we blij zijn met een gelijkspel. In de tweede helft toch wel, maar de eerste helft had Oldeopa ja, dik voor moeten staan. En doe je dat dan niet, dan krijg je het deksel op een neus. Het spelniveau is ook niet geweldig meer, maar ja, wel dus heel spannend. En er kan nog van alles gebeuren, want we hebben nog een minuut of zeven op de klok. Nu is het Marius de Vries die vanaf de rest voorgeeft. En Joshua Verhoef, die net toen hij inviel, een paar keer gevaarlijk doorkwam. Alleen, die wordt nu ook beter afgestopt. En LSC ja, gaat er ook een beetje aanvallen, want die ruiken dat er ook nog wel drie punten in zitten. Als je onderaan staat, ja, dan is één punt ook niet al te veel natuurlijk. Dus die willen ook proberen de overwinning naar de laatste toer te trekken. Nu is het weer de linker switch van LSC die doorgaat. Op rechts staat er iemand helemaal vrij, maar gelukkig ziet hij dat niet. Wordt prima mee verdedigd door Sayers, die ertussen komt. Deze paas van LSC geeft ook weer aan dat de ploeg niet meer het niveau heeft van de afgelopen jaren. Die gaat hopeloos achter. We hebben nog een officieel speeltijd, minuut of zes nog. En de stand is nog steeds 1-1.
0: Dankjewel Jan. Dan gaan we weer even kijken bij Gerard Mintjes in Oldemarkt.
2: Ja, dan zit de stand van 0 tegen 1 en Oldemarkt wel in aanval. Ja, die jongens willen wel, maar de paas komen niet goed aan. En daarom is het een nieuwe kantje. Oeh, ja. Ja. Oh, de verdediger die tikte de bal niet weg. En Oldemarkt die bal in het doel. En dan kijk ik die dat toch was. Ik dacht, Jordi Kok, nummer 11, die dat doel maakte. Van dichtbij, meter en vijf de bal. Ja, kon hij vrij inschieten. Van die verdediger van het Booswart, die raakte de bal helemaal niet. En de keeper dacht van, nou, dan moet ik maar wegschieten. Dat lukt dus ook niet. Bal in het doel. Stand op dit moment met nog 7 minuten te spelen. 1 tegen 1.
0: Dankjewel, Gerard. Wij gaan naar Miranda. Ja. Miranda, hoe is het in Olle? Ja. Nee, in de Blessen.
3: In de Blessen, het is hier 6-3. Het is ja, op zich, moet ik eerlijk zeggen, het loopt echt tegen zijn einde. Er is wel nog een debutant ingekomen. Een jongen uit JO17, Daan Hoekstra, die zijn debuut mag maken in de Blessen 1. Dus die is er net een minuut of 10 geleden ingekomen. Dat is wel leuk om even te vertellen. Ik merk aan Smilde dat zij het eigenlijk wel voor gezien houden. Er werd net al een bal gevangen, dus gele kaart voor Smilde. Weet je, dat soort dingetjes krijg je. Sommige jongens gaan regelmatig helemaal op de grond zitten. Dus ze zijn ook helemaal leeg gespeeld. Ik moet eerlijk zeggen, de scheidsrechter maakt er ook op het laatste moment nog niet, ja, eigenlijk wat lachwekkend van. Door een paar keer een scheidsrechtersbal te, omdat hij het niet gezien had waar de overtreding was. Dus ja, daar is het publiek wat hier in grote getalen is, vindt dat wel vermakelijk. Maar goed, het is wel, is natuurlijk niet de bedoeling voor zo'n wedstrijd. Ik denk dat wij, ik moet je eerlijk zeggen, volgens mij is het nog een minuut of twee. En dan gaan we hier naar een einde toe. Laat ik het zo zeggen, er is niet heel veel meer te vertellen. Maar laat ik zo zeggen, als er nog gescoord wordt, dan bel ik nog even in. Nee, hij fluit af. Dus okay. 6-3, hier, Germ.
0: Nou, helemaal goed. Bedankt
3: tot
0: voor vandaag.
3: Week.
0: Tot volgende week. Joep,
3: hoi.

0: All Saints met Pure Shores. We gaan nog even naar Olle Holtpa, Jan de Boer. Want daar voetballen jullie nog.
1: Ja, en ik denk dat het nog wel even duurt hoor. Want de officiële speeltijd zit er nu net ongeveer op dit moment. Maar ik verwacht toch dat de scheidsrechter er wel een minuut of vijf bij gaat trekken. Toch een paar keer een blessurebehandeling geweest. Hoewel het niet echt een hele onsportieve wedstrijd is. Maar wel eens een beetje stevig ingrepen van beide kanten. Onderhoopade heeft er helemaal het overwicht naast zich toegetrokken in de laatste minuut. Zet alles op alles. Nu weer een corner vanaf rechts. En die komt, die gaat ook weer over Isiel de Vries heen. Rick Bijl die de bal nog op kan. Nee, heel goed. Klikken. Maar nu gaat het achter weer bijna mis. Chris Postema die daarop gaat. Ja, en René Zwartjes, vlag ook maar een keer. Want de grensrechter aan de overkant van LSC die heeft al heel wat gevaarlijke aanvallen afgefloten. Waarvan we dachten, nou, dat was wel echt niet buitenspel. In dit geval twijfel ik ook een beetje, hoewel René super eerlijk is, of het in dit geval wel bij die gevaarlijke uitbraak van LSC waar buitenspel was. Maar goed, het blijft een ratregel op buitenspel. Nu Hilco Krikken, die gaat weer de speler van LSC voor de bal staan. Ik geloof dat de zesde gele kaart is voor LSC. En de Oldo Paarden heeft er ook twee gehad. Een keer Chris Forstema, die de doorgebroken tegenstander vasthield. Was ook heel hard nodig, want het was gevaarlijk geworden. En die tweede gele kaart van Stefan de Vries geloof ik na een overtreding. Dus dat hadden er veel overtredingen, hoewel het echt niet een hele ruwe wedstrijd is. Hilco Krikken geeft de bal weer hoog naar voren naar die vrije trap. En die komt, wie kan Mark de Vries niet echt gelukkig in zijn acties, maar wel heel hard werken. Probeert de bal voor de goal te geven. De bal wordt weggewerkt over de zijlijn. Ik hoor het begrijpen als ik nog even door mag gaan of niet. Saaie schroef.
0: Als je even blijft hangen, Jan. Ja, als je wilt, dan ga ik eventjes naar Gerard. Want bij Gerard. Gerard, zeg het eens, want het is niet zo mooi.
2: Voor jou wel. Voor Lamarck wel. Even kijken, want er komt nog een. Nee, ze hadden nu een weerkantje. Maar het was een goede aanval van Lamarck. De eerste goede aanval, dus vanaf het middenveld. En de bal komt bij de vrijstaan Jordi Kok. Die laat ook de keeper van blauw-rood kansloos. En Oldemark staat voor met 2 tegen 1. Nu wel weer constant Oldemark het laatste dus in aanval. En dat leverde wel een gele kaart op voor Druis. Maar wegens commentaar op de leiding van de scheidsrechter. En de bal ligt nu bij de keeper van Bolsvat. En die probeert de bal verder naar voren te schieten. Want die staan achter. En als ik op mijn horloge tenminste kijk deze tijd. Maar ja, het scheidsrechter staat waar je bij trekt. Je ziet weer een overtreding. En nu een voordeel van de jongens van Blauw-Rood. Maar op dit moment 2-1 voor Oldemark.
0: Helemaal goed, Gerard. Jan, hoe is het bij jou?
1: Ja, zoals ik had verwacht, dat laat de scheidsrechter toch wel doorspelen. Nog even ook terecht. Nu gooit Isiel de Vries gooit in vanaf links. Nogmaals, Oldemark zet alles op aanval. Hadden ze toch, denk ik, in de tweede helft ietsje eerder moeten doen. Het is nu weer de keeper die de bal op kan pakken. En dan gaat LSC er weer met de man op drie naar de goal toe. Maar ik denk dat die bal uitgaat. Dat het net wat te moeilijk wordt. Oh, nee, die linkerspits komt er toch al door. Geweldig goede voetballer. Dat was nog even heel gevaarlijk. Maar Christian Wijs die brengt prima redding. Ik denk dat bijna 4 uur is, Scherm. Maar we blijven maar spelen. Het is nu weer LSC dat het opnieuw weer in aanval gaat. Via de rechtsback, die kan de bal, die jongen die is ook heel erg goed. Houdt de bal toch nog net binnen. De bal komt bij de spits, de nummer 9. En dat brengt een. Hilco Krikken die redding brengt ten koste van de corner. Ja, dat zul je nog zien ook. Alles nu van LSC mee naar voren. Dat er in de allerlaatste seconde volkomen over die misschien ook tegen de nederlaag aangelopen wordt. Maar laat ik niet te pessimistisch zijn. Het is wel LSC dat nog echt alle lange mannen voor de goal zet. Want waarschijnlijk wordt er na deze corner ook afgevloten. De nummer 10 die neemt een aanloop. Die neemt hem. Daar komt hij wel. Komt prima hoog voor de goal. Het is bal wordt overgekapt. En nu weer Christian Wijs die heel veel aansmaakt. Want Oldo Paardi die ruikt ook nog steeds de overwinning. Ik zou eerlijk zeggen, scheidsrechter, sluit nu maar af. Want die blessuretijd die zit er nu toch wel een beetje op. Maar dat gebeurt. De scheidsrechter is heel veel blessuretijd bij te tellen. En heel lang door laten spelen. Hij kijkt ook nog niet op zijn horloge. Maar hoewel, nu gaat de fluit naar de hand.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 39. En dat is de week waarin op 23 september 1954 op Sun Records de 78 toeren single Good Rocking Tonight met op de B-zijde I Don't Care If The Sun Don't Shine van Elvis Presley wordt uitgebracht. Beide songs zijn begin september 1954 in de Sun Studio van Memphis in Tennessee opgenomen. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black en drummer Johnny Bonero. De single is alleen in de omgeving van Memphis een commercieel succes. Good Rockin' Tonight was al in 1948 een R&B-hit voor Wynonie Harris. Het liedje is geschreven door Roy Brown. En nu kennen we het allemaal, zeker? Zometeen tijdens deze rondleiding een Engelse muzikant die met Deep Purple speelde, in King Crimson zat en bovendien Bad Company oprichtte. Wie was het? En dadelijk ook nog muziek van een legendarische gitarist die halverwege de jaren 60 de VS inruilt voor Groot-Brittannië. En muziekvrienden ook deze week weer. Een oude top 40. Het is er dus eentje uit week 39. Ik zeg nog niks over het jaar. Nou, misschien een klein beetje. Het is het geboortejaar van Thomas Berge, Nederlandse zanger. En The Weeknd, een Canadese zanger, rapper, songwriter en producer. En in die top 40 staat op nummer 1 een nummer van een Britse band met onder andere zanger Jimmy Helms. En die kennen we weer van een hit uit 1973, Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. En het liedje wat op 1 staat begint met de volgende tekst: We must have been stone crazy. Nou. En deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een CD, deze keer uit 1992. Het is het 14e album van een Amerikaanse singer-songwriter. De plaat is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten en daarbuiten. En dadelijk ook nog muziek van een duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1954. We hoorden het net van Elvis. We gaan nu naar dinsdag 29 september 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: In de CBS-studio's in Hollywood neemt Janis Joplin op 25 september 1970 Me en Bobby McGee op. De zangeres is op 4 juli 1970 aan de opname van een nieuwe LP begonnen. Janis wordt begeleid door de Full Tilt Boogie Band. 2 dagen voor haar dood, op 4 oktober 1970, heeft zij de opname van dit album afgerond. Ze overlijdt op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne in een motel aan de Franklin Avenue in Hollywood. In januari 1971 verschijnt postuum dit nieuwe album onder de titel Pearl. Op 30 januari van dat jaar komt de LP de albumlijst van Billboard binnen en vanaf 27 februari staat Pearl 9 weken aan de top. Me en Bobby McGee wordt op 20 januari 1971 op single uitgebracht. Het komt op 30 januari de Billboard Hot 100 binnen. En vanaf 20 maart staat de compositie van Kris Kristofferson 2 weken lang op de eerste plaats. En wij luisterden naar de albumversie, want de single-uitvoering is 1,5 minuut korter. En deze duurt 4,5 minuut. LP-versie dus. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 21 september 1964 vliegen de Beatles terug naar Engeland na een tournee van een maand door de Verenigde Staten. Veel rust hebben de jongens niet, want op 29 september 1964 beginnen ze aan de opname van een nieuw album. Tot 28 oktober 1964 zijn zij vrijwel dagelijks in de studio voor de LP Beatles for Sale. Deze plaat wordt geproduceerd door George Martin. Norman Smith is technicus. Op Beatles for Sale staan onder andere No Reply, I'm a Loser, Babies in Black, Rock'n'Roll Music en 8 Days a Week. Beatles for Sale wordt op 4 december 1964 uitgebracht. De LP komt tot 12 december van dat jaar de Britse albumlijst binnen en staat vanaf de 19e 7 weken op de eerste plaats. Wij luisterden naar het 5e nummer van kant 2, de John Lennon-compositie I Don't Want to Spoil the Party, opgenomen op dinsdag 29 september 1964.
1: Dit is de Tipparade.
2: Nummer 8.
0: Straks de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992... Het is het 14e album van een Amerikaanse singer-songwriter. De plaat is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten. Eerst dus nummer 8, het is Joe.

0: Jeff Christian.
1: Nummer 8 in die tipperaden van een oude top 40 die we hebben uit week 37. Ik verklap nog niet uit welk jaar we deze lijst hebben. We luisterden naar nummer 8 uit de tipperaden, week 39. You Are So Beautiful, nummer geschreven door Billy Preston en Bruce Fischer. Joe Cocker heeft daar al in 1975 voor het eerst een hit mee in de Verenigde Staten. Deze live-uitvoering wordt overigens nergens een hit. Ook niet in Nederland, het staat 5 weken in de tipperaden. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992 en het is het 14e album van een singer-songwriter. Ze heet Janice Ian en de plaat heet Breaking Silence. Ze wordt geboren op 7 april 1951. En ze wordt vooral in de jaren 60 en 70 in de Verenigde Staten bekend met nummers als Society Child en At 17. In Nederland heeft ze 3 hits. Fly Too High uit 1979... en uit 1980 The Other Side of the Sun en Don't Leave Tonight. In deze periode van 1978 tot 1983 was Ian getrouwd met de Portugese filmer Tino Sargo. Na haar scheiding en na een periode van stilte, waarin zij door oplichting van haar boekhouder financieel in de grond zat, kwam ze terug met Breaking Silence. En dat is deze week de langspeelplaat van de week. Hoewel Ian al in 1976 door de Village Voice als lesbisch werd bestempeld, werd haar seksualiteit grotendeels genegeerd tot de publicatie van Breaking Silence. Ze plaatst haar seksuele geaardheid op de voorgrond vanwege haar bezorgdheid over de zelfmoordcijfers onder homoseksuele en lesbische tieners in de Verenigde Staten. In begin jaren 90 waren grote platenmaatschappijen niet meer geïnteresseerd in haar werk. Om de opname van dit album te bekostigen nam ze een tweede hypotheek op haar huis, wat ze samen bezat met Patty Snyder. Het wordt haar 14e album en haar eerste in 7 jaar. De plaat bevat politieke nummers, zoals His Hands over huiselijk geweld en Tattoo over de Holocaust. Het titelnummer Breaking Silence gaat over incest. Het album werd genomineerd voor een Grammy, waarmee het Ian's 7e nominatie wordt. Met haar Outcome vervulde Janice Ian een pioniersrol en had grote impact in de LHBTQ-gemeenschap. Daarnaast is de cd een technische mijlpaal binnen de muziekindustrie. Door de keuze van producer Jeff Bolding om analoog en grotendeels live op te nemen, wordt het glimmende schijfje nog steeds door audiowinkels gebruikt om high-end geluidinstallaties te demonstreren. Daarnaast is het natuurlijk een album vol geweldig gecomponeerde songs. En daarom is Breaking Silence uit 1992 van Janice Ian deze week
2: de langspeelplaat van de week.
3: Come into my solitude, though I weary be. Come into my tenderness, dream along with me. Listen to the whispers sing.

0: titelstuk van de langspeelplaat van de week. Ik moet eigenlijk zeggen CD uit 1992. Breaking Silence, nummer over incest. De artiest is Janice Ian. Er is trouwens ook een documentaire die heet precies hetzelfde. Janice Ian Breaking Silence gaat over haar leven. En die komt uit 2024 en is vast wel ergens op een streamingdienst te vinden. Dan nu, muziekvrienden, even wat anders. Een complete top 40. Eentje uit week 39. Ja, het jaar zeg ik nog even lekker niks over. Komen we vanzelf wel achter als we die liedjes weer horen die in deze lijst staan. Dan denken we, oh ja, dat was het. Dat was het jaar. Ik heb de papieren versie voor mijn neus. Een linker rijtje, een rechter rijtje. Als ik naar de lijst kijk, staan er 6 nieuwelingen in. 4 Nederlandstalige liedjes. Dat is dus niet veel, maar ook niet weinig. Verder muziek uit Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada, Barbados, België, Australië, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Guadeloupe en Spanje. De enige echte
1: van 40. Nummer 40.
0: Uit Nederland, een producer en een rapper. Ben Liebrand, daar heb ik het over, produceerde een hoop muziek, maar bracht ook af en toe eigen dingetjes uit. Het is een beetje hip-hop, een beetje dance. Er kwamen in de tijd allerlei verschillende mixen. Dus allerlei verschillende versies van het nummer Move to the Big Band, want zo heet het.

Ja, de stem van Tony Scott horen we hier. En dit zegt natuurlijk heel veel muziekvrienden over de periode waarin wij deze oude top 40 hebben. Dit is geen Bruce Springsteen.

Het is een Amerikaanse hip-hopgroep uit Miami in Florida. En ze brengen dit nummer uit als een soort van protest eigenlijk wel. Het heeft te maken met een rechtszaak en een uitspraak waarin hun album As Nasty As They Wanna Be werd beticht van obsceniteit. Ze gingen in verweer, zeg maar, en ze kregen uiteindelijk gelijk en brachten dit nummer uit. Band in the USA, 39, Two Live Crew, zo heet deze groep. Dan nu een liedje wat we meerdere keren tegenkomen in deze top 40. En als je denkt, ik ken dit themaatje toch... Ja, muziekvrienden, deze lijst staat vol met house muziek en Eurodance, zoals het tegenwoordig heet.

Het heet Ritmo della Noche en je kent het waarschijnlijk het themaatje van... Oh ja, natuurlijk. Peter Allen, I Go To Rio. Ja, dat staat dus niet in deze top 40. De uitvoerende trouwens, die we net hoorden op nummer 38, was Lorca. We krijgen dadelijk nog een uitvoering van een andere band. En die noemt zich Chocolate. Eerste solo-single van John Bon Jovi. Ja, dus zonder zijn band. Bon Jovi, want zo heet die band. Het nummer Blaze of Glory, 37. Up in the morning and I raise my weary head. I've got an old coat for a

Toto. Nieuw op nummer 36 met het nummer Out of Love. Dan nu de neef van. En ja, wie is een neef dan? Nou, moet je maar eens even goed luisteren naar de zang.

In dit jaar deed hij mee met de Huisman Sound Mix Show van Henny Huisman. En hij deed een liedje van Koos Albert, Zijn het je ogen? Het is een volle neef van Koos Albert. Hij heet Pierre van Dam en dit was zijn eerste plaatje waar hij een hit mee had. 35 dus in die top 40, Dat Bruine Café.

0: Oorspronkelijk uit 1973, de Steve Miller Band met The Joker. Het werd gebruikt in een televisiereclame voor Levi's. Ja, vandaar dat het populair was en opnieuw werd uitgebracht. Ik kan niet helemaal achterhalen welke versie nou exact in 19 nog wat op single uitkwam. Dus deze top 40. Ik zal hem nog eens een keer even laten horen. Het begin van wat we net lieten horen, dat klinkt toch anders dan die uit 73. People call me the space cowboy. Want zo is die uit 73. Some people call me the space cowboy.
1: Nummer 33.
0: Daar is hij nog een keer. Ritmo de la Noche. Deze keer een Spaanse uitvoering. Door de band Chocolate.

Uit Duitsland komen ze helemaal dus niet, uit Spanje met Ritmo de la Noche. Dan nu muziek uit Canada. The Dream Warriors. Tweede gedeelte, gaan we helemaal beluisteren, want het blijft een geweldig nummer. You watch it.

officieel is het hip-hop natuurlijk, maar er zit heel veel jazz doorheen. De Dream Warriors met Wash Your Face in My Sink. Dan nog meer house muziek. Het was een grote zomerhit.

producer Adam Paul Tinley. Beter bekend als Adamski. Engelse DJ en producer. En let eens goed op. Misschien herken je Elvis erin.

29 dus in deze lijst. Adamski met The Space Jungle. En nu, muziekvrienden, even wat anders. Even rust.

Nummer 27, wat we nu horen in de originele uitvoering van Snap. En verderop in een cover-uitvoering die bijna identiek is. Ja, dat gebeurde in die tijd. Het heet Cult of Snap.

Tandem, zo heet het. Vanessa Paradis. En die videoclip werd in de tijd geproduceerd door Jean-Baptiste Mondino. Nou, echt pikant dingetje wel. Zou tegenwoordig niet meer kunnen, laat ik het zo zeggen. Dat is een andere waarde en norm. Nu muziek uit Engeland.

25, Aswad met Next to You. En weer een nieuweling uit België deze keer. Met pittig gitaarmuziek. Wat denk je, welke rockband zou dit zijn? Luister maar. Je zou het niet verwachten.

en Chris Wouters in de band Clouseau. Met het nummer Heel Alleen op 24. En 23, de hoogst nieuw binnengekomen plaat uit Australië.

Suicide Blunt was een van hun grote hits. Naast bijvoorbeeld Never Tear Us Apart of Need You Tonight. Suicide Blunt, dus 23. De hoogst nu binnengekomen plaat van In Excess. Op een aparte manier geschreven. Met hoofdletters en zo. Dan nu, muziekvrienden. Ja, ik hoef er helemaal niks over te zeggen natuurlijk.

0: En dan weer een plaatsje hoger.
1: This is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne, Eddie Murphy.
0: We zijn weer terug in de house muziek, vrienden.

zo gaat het al even door. Ice MC. Brits-Italiaanse hip-house formatie. En het nummer heet gewoon Cinema, staat op 21. We zijn nu aan het linker rijtje, moeten we er nog 10 doen, dus we moeten een beetje vaart maken. En we springen gewoon weer naar de volgende hip-hopplaat. Ik heb het idee dat er nog nooit zoveel hip-hop muziek in een lijst heeft gestaan als deze. Echt niet normaal. The chills that you spill up my back leave me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Maar welk jaar zou het zijn, muziekvrienden? Hoorde Delight, geschreven met 3 E's. En het nummer Groove is in the Heart, nummer 20. 19 uur. Dat is toch echt wel een serieuze, legendarische hip-hop band. Uit het Verenigd Koninkrijk komen ze. Soul to Soul. En het nummer People op 19.

altijd herkenbaar. Roxette. Uit Zweden. 18. It must have been love. Ja, zo kan je het ook zingen natuurlijk, hè. Uit Alkmaar komt hij. Oorspronkelijk. Gerard zelf. Zingt in het Engels, zingt in het Nederlands. Corazon. Welke taal zou dit zijn? Eens even luisteren. Nee, hij zingt gewoon in het Engels. Can't touch this. Can't touch this. Legendarisch dat hij de muziek van Rick James hiervoor gebruikte natuurlijk. MC Hammer. Ja, er staat een geweldige clip bij. De gasten die dansen met van die broeken, met van die lage kruizen. Geweldig. You Can Touch This, MC Hammer dus op 16. Muziek nu uit Nederland, gebaseerd op een oud-Duits liedje. DZN met Jeppa op 15. En deze hebben we al eerder gehoord in de uitvoering van Snap. Het staat op 14 in de uitvoering van High Power. En het klinkt eigenlijk gewoon precies hetzelfde. En we gaan snel door, muziekvrienden. Britse zangeres. Karen Wheeler heet ze. Ze zong ook bij Soul to Soul. Dit was een solo singeltje van haar. Living in the Light op nummer 13. Uit Guadeloupe komen ze, muziekvrienden. Ja.

0: aan de licht in het Caribisch gebied. En de band heet Zoek Machine. En dat nummer heet Maldon. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dan nog even iets heel rustigs voordat we de top 10 induiken. Voordat we erachter komen uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Britse zangeres. You light up another cigarette and I pour the wine. Beverly Craven heet ze.
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 39. Het jaar is, ja, wat dacht je met al die hip-hop en house muziek? 1990. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit van die band met die zanger erin. Wat je ook weer? Jimmy Helms, ja, dat was hem. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Breaking Silence van Genesee en uit 92. Een cd overigens. Goed, komt die nummer 10. Praying for Time, George Michael. Nummer 9, Hey Suzy, Henk Wijngaard. Ik zou hem graag het tweede gedeelte nog eens willen beluisteren. Nummer 8, Summer of 69, Bryan Adams. Nummer 7, Tonight, New Kids on the Block. Nummer 6, Mooi was die tijd, zeker, Corrie Konings. Nummer 5, Na Ne Na van Vaya Con Dios. Nummer 4, Tom's Diner van DNA featuring Susan Vega. Nummer 3, It's On You, MC Saar and The Real McCoy. Nummer 2, Verdammt, Ich Lieb Dich, Matthias Rijm en...
2: This is number 1.
3: Nummer 1.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

openingsmuziek van Jacques Offenbach. De Spaanse componist Pablo de Sarasate overleed 118 jaar geleden op 64-jarige leeftijd. Hij begon als 5-jarige peuter vioolles te volgen bij zijn vader. En zijn muzikale talent bleek al vroeg, en dat bleek toen hij op 8-jarige leeftijd zijn eerste openbare concert gaf. De Sarasate werd een virtuoos violist. Zijn composities zijn voornamelijk showstukken. Zijn meest gespeelde toegiften zijn waarschijnlijk de 4 bundels Spaanse dansen voor viool en piano. Waaronder deze Caprice Basque, gespeeld door Julia Fischer, begeleid door pianiste Milana Czernajewska.

Een caprice basque van Pablo de Sarasate, vandaag 118 jaar geleden overleden. Zelf was Luigi Boccherini een voortreffelijk cellist. Het lag dan ook voor de hand dat hij als componist nogal wat werken voor dit instrument schreef. Mooi voorbeeld van zijn liefde voor de cello is het concert voor cello en orkest in C groot. Johannes Goritzky soleert nu in het derde deel Allegro. Hij wordt bijgestaan door het Stuttgart Kammerorkest.

celloconcert van Boccherini. Behalve veel kerkelijke cantates schreef Johann Sebastian Bach ook tal van wereldlijke cantates. De koffiecantate is daar een mooi voorbeeld van. Zo schreef Bach ook een jachtcantate, getiteld Was meer behaakt is nur die muntre jagd. De ouverture wordt uitgevoerd door de Gechinger Kantorei en het Bach Collegium Stuttgart onder leiding van Helmut Rilling.

de opening van de jachtkantate van Bach. Als solo-instrument hoor je de fagot niet vaak. En toch zijn er nogal wat grote componisten die solo-werk hebben geschreven voor de fagot. Het instrument bestaat uit een lange houten buis. Omwille van de hanteerbaarheid is die buis dubbel gevouwen. Aan die bouwwijze dankt de fagot zijn bijnaam. Het Italiaanse fagotto betekent namelijk takkenbundel of takkenbos. Christoph Graupner is een minder bekende Duitse barokcomponist die een aantal werken voor het takkenbos schreef. Paolo Tognon is nu de solist in het tweede deel Vivace uit het fagotconcert in C klein. De Capella Savaria staat onder leiding van Paul Németh. Het is het oudste Hongaarse kamerorkest dat op originele instrumenten speelt.

Muziek van Christoph Graupner. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV1, Radio Centraal en De Slos.

Mary Pariah speelde samen met The English Chamber Orchestra het derde deel, het Allegro, uit het pianoconcert nummer 27 in Bessgroot, KV 595 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het oratorium Die Schöpfung ontstond tussen 1796 en april 1798. Het wordt beschouwd als een van Haydn's meesterwerken. Die Schöpfung beschrijft en illustreert muzikaal het scheppingsverhaal volgens het Bijbelboek Genesis. Gundula Janowitz, Werner Krenn en Walter Berry zingen nu de aria In holder Anmut stehen, begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

Een aria uit Die Schöpfung van Haydn. Verder met een deel uit de serenade voor strijkers van Gioachino Rossini in de uitvoering van The Academy of St. Martin in the Fields.

Muziek voor strijkers van Rossini. De Hongaarse dansen van Johannes Brahms zijn een verzameling van 21 dansen voor piano vierhandig, gebaseerd op Hongaarse thema's. Brahms orkestreerde zelf de dansen. Zo klinkt nummer 5 in de vertolking van de Wiener symfonicus onder leiding van Claudio Abbado.

vijfde Hongaarse dans van Brahms bracht ons bij de laatste bijdrage aan Muziek Palet. We gaan naar het nieuws op de tonen van de Amanda-wals van Hans Christian Lumbu, gespeeld door het Tivoli Symphony Orkest onder leiding van Giordano Bellincampi. Fijn dat u luisterde. Volgende week dan is er een nieuwe aflevering van Muziek Palet bij RTV1, Radio Centraal en De Slos. En die staat dan helemaal in het teken van 4 oktober, Dierendag. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u mede namens technicus Sander Senier een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

En terwijl de herfst van 2026 gaat beginnen, is dit op Radio Centraal, op RTV Slos en op internetradio een nieuwe lichtflitsuitzending. Wat zowel in het uur, nou straks als gewoonlijk de Cosmokalender, Lichtflits Agenda met wat dingetjes van Event Surprise. We halen nog eventjes de Alpha-cursussen in Oosterwolde en Steenwijk aan. En we kijken verder wat er ter tafel komt. Het is wel een bijzondere uitzending, want we nemen vanavond in deze uitzending afscheid van Henk Kok als vaste techneut van dit uur. Je merkt vanzelf wat er langskomt vanavond. Wie bijt de spits af? Petra, Beyond Belief, van het gelijknamige album uit 1990.

Je hoorde Atlantis door de Shadows. En dit was de begintune van het voormalige RTV Stos-programma Nestor. Waarvoor Henk Kok in de jaren 90 en 80 techniek deed naast andere techneuten. En het programma is al ouder dan RTV Stos zelf. Want het is overgenomen van een voorloper. Dat was De Roos, een andere omroep. Er is geen grens, is opwekkingslied 425. Van deel 17 met op de nummers 423 tot en met 438. En ik dacht altijd dat het van Graham Kendrick was. Die heeft het wel opgenomen, maar het is van Edith McNeil en Pauline Michael Hills. Die hebben het geschreven. Er is geen grens.

Tijd voor de gospelkalender. Zondag 27 september, New Creation Gospel Choir and Band. 19:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hegestins. Zondag 27 september, en dit is dan een wijziging wat betreft Voices of Faith. Vorige week zei ik nog dat het om 9:30 een optreden in Leek zou zijn. Maar dat is van www.gospelpodium.nl afgehaald. En het blijkt nu een optreden te zijn in Nijega, de Tieke. En het is met het themaprogramma Kom Dichterbij om 10:30 in de ochtend. Ik hoop dat dit dan de juiste informatie is wat betreft Voices of Faith. Zondag 27 september, Peter en Itske Brakels. 19:30 s'avonds in Drachten. Evangelisatiedienst in de Schakel. Ze hebben het programma Reprise in Time. Zondag 27 september, The Living Lord Singers, een koor uit Diever. 7:00 s'avonds in Houlerwijk. En dan nog even kijken naar 27 september. De Lightning Stars is een ander koor. 10:00 op 27 september in de ochtend in Burgen. Medewerking kerkdienst. Dan gaan we naar 4 oktober. Zondag 4 oktober. Band Sinjael. 19:30 's ochtends in Garijp. Medewerking kerkdienst. Woensdag 7 oktober.

oktober. Peter en Iske Brakels, Reprise in Time. 9:30 in de ochtend is Sneek. Interkerkelijke koffieochtend De Bron, medewerking daaraan. Zondag 18 oktober, Voices of Faith. 9:30 in de ochtend in Nijega. Het themadienst komt dichterbij. En het is van de hervormde gemeente Opeinde en de Tieke. En het wordt gehouden in de Tieke te Nijega. Zondag 18 oktober, de Young Christian Singers. 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Medewerking dienst Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, de band Resin. 10:00 in de ochtend in Steenwijk. Medewerking kerkdienst Vrije Zendingsgemeente in Bethel, Gasterslaan. Dat is vlakbij dus voor de Steenwijkenlanders. Zondag 18 oktober, Sinjaël. 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Oosterlingwerf. Verzorging, themadienst in het Anker. Zondag 25 oktober, de Antheus Vocal Group. 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, themadienst Child of God. Dan zondag 1 november, New Creation Gospel Choir Band. Om 10:00 in de ochtend in Rottevallen, themadienst Goud. Voor de protestantse gemeente al daar. Zondag 1 november, Voices of Faith. 9:30 in de ochtend in de Harkema, medewerking PKN-dienst. En zondag 1 november, Stricta Via. 10:00 in de ochtend in Hollandse Veld, themadienst in de gereformeerde kerk al daar. Begeleiding, samenzang en eigen repertoire.

Je hoorde The Lighters met Zie ik sterren aan de hemel staan... van het album The Lighters eerste. The Lighters hebben begin jaren 70 twee LP's uitgebracht. Het is een voormalig groot gospelkoor van toen. Licht werd vervolgd met Sixpence Known the Richer en Trust. Dit is de originele versie uit 1994... die een jaar later op het Flevo Festival te horen was. En in 1994, althans in december, vlak voor kerst... was ook de eerste keer dat Henk Kok... neut werd voor lichtfles.

Afscheid van Henk Kok. Dankbaarheid voor al die jaren. Dat Henk Kok als techneut werk deed. Velen die getuigen waren. Een tijd die RTV Slos niet vergeet. Nestor, hoofd en hart, actueel en sport. Beurtechniek of inval, het werd Henk Kok niet gauw te veel. Altijd opgewekt bovenal. Ramen open, even stil zijn en lichtflits kwamen daar ook bij. Twee keer techneut bij ons was fijn. Totaal 13 jaar van de partij. Van techneuten geen opsomming. Wel grote rol in deze rij. Wat blijft is een herinnering. Toewijding en trouw stemden ons blij. Showmix en Henk in de Morgen. Programma's die Henk zelf maakte. In ons geheugen opgeborgen. Het is Henks vakwerk dat ons raakte. Medewerkers Lichtflits van nu en vroeger bedanken Henk Kok. Deze uitzending. Het uur u. Het afscheid nadert bij het tikken van de klok. Henk draagt het stokje over aan Renier. Lichtflits staat open voor ontwikkeling. Als gast blijft Henk Kok welkom hier. Wij koesteren de mooie herinnering.

Je hoorde Imrich Lobo, want ze was zijn naam volledig, die vorig jaar in januari, als ik het wel heb, helaas ons ontvallen is. Met Lobo's Gospel Show. En het was een hit rond kerst en de jaarwisseling van 1981-82. En tijdens de coronacrisis, kan ik me herinneren, heeft Henk Kok hem een keer opgezocht, dit nummer. En toen hebben we hem ook gedraaid in dit uur. Licht werd vervolgd met The Museum, een rockband met My Help Comes From The Lord. En het nummer komt uit 2010.

Na Renier Simons muziekkeuze, tijd voor een oud stuk van Ellie en Rickert uit 1988. Het titelnummer van het album Jarenlang. Aansluitend Second Chapter of Acts met Which Way the Wind Blows. En het is afwachtend waar de geest ons leidt. En dat geldt ook voor dit uur Lichtflits.

Lichtflits agenda. Eventjes op de gospelkalender terugkomend. Alles wat ik noemde is terug te vinden op www.gospelpodium.nl/agenda. www.gospelpodium.nl/agenda. En er staat al een heleboel meer op, ook voor de kersttijd en voor volgend jaar al. Dus kijk gerust als je er de tijd voor hebt. Contactgegevens Events for Christ, www.eventsforchrist.nl. www.eventsforchrist.nl of telefoon 0297-237-172. Ik herhaal, 0297-237-172. Wat doet Events for Christ de komende tijd? Nou, onder andere even kijken wat er allemaal op het programma staat. Sera Noah komt nog op 25 september naar Apeldoorn in gebouw OV5. 24 oktober, de Cent Jaarbeurs in Utrecht. Mosaic Worship heeft een aantal avonden in Sassenheim, Oud-Beijerland, Veenendaal, Surhuis te Veen, Amersfoort, Rijssen, Zwolle en Middelburg. Nou, ik noem Zwolle even de datum. Dat is 30 oktober in de Vrijzenderskerk, want dat is nog vrij dichtbij voor hier. 16 oktober reisgenoten in concert in Bergen op Zoom in de schuilplaats. Ralf Vermanen heeft een optreden in Downtown Veenendaal 16 oktober. 17 oktober in Elburg. Zandverhalen staat erbij. 24 oktober in Eerbeek. Boske Eerbeek. En er is ook nog een optreden in Gouda, in de Gouwekerk. Daar heb ik even geen datum bij. Dat komt een andere keer. Oslo Gospel Choir komt op 23 oktober naar Veenendaal. Ook op 24 oktober naar de beide keren in de Basiliek. En de 24e is er voorafgaand een workshop. Nou, en de Young Messiah komen we in de volgende keer op terug. Die komt er ook weer aan, die hele serie. De Open Doorsdag 2026 is al uitverkocht. Maar het is ook via livestream te volgen. Het is in Midden-Nederland Hallen in Barneveld, zaterdag 14 november. Thema Hoe lang nog, o Heer? Het middagprogramma duurt van 1 uur tot 16:45. En het avondprogramma van 7 tot 21:15. In de volgende uitzending hoop ik er ietsje meer over te vertellen. Dan nog even kort de twee Alpha-cursussen in de regio. In Oosterwolde is in de Levensbron op 17 september, nee, op 7 september eentje van start gegaan. De volgende avonden zijn vanaf deze uitzending gerekend. 21 september, 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 26 oktober. En daarna gaat het nog een tijdje door. Wil je meer weten? Bel Liesbeth uit Oosterwolde. 06-15-18-4896. Liesbeth, die in Oosterwolde of regio woont, 06-151-84896. Namens het team Alpha Oosterwolde. Of kijk op info@delevensbron.net. Steenwijk, Steenwijkerland, de Alpha-cursus. Dit is een Joek-Alpha. Wijkgebouw de Gagels. En die is op vrijdag 11 september van start gegaan. 18 en 25 september en 2, 9 en 16 oktober zijn de eerstvolgende avonden. Je kunt Marijke Bos bellen als je meer wilt weten. 06-450-8757. Of kijk op jeugdalfasteenwijk@gmail.com. jeugdalfa@gmail.com. Tot zover deze agenda. We gaan weer een greep doen uit al die jaren lichtflits. Van een formatie waar Henk Kok ook al bewondering voor had. Gaandeweg. Waarheid. Van het album Wanneer er niemand is, 1998.

Nagaandeweg met waarheid hoorde je Wonderful Land door The Shadows. En dat was de eindtune van het oudere programma Nestor. Dat in de jaren 80 en 90 op RTV Slos Radio te beluisteren was. Ook nog in de jaren 0. Maar toen had een ander in de stokje weer overgenomen. Henk Kok was volgens mij in de jaren 80 en 90 actief voor dit uur. En nu hoor je de voormalige tune van Hoofd in Hart met Lisbeth de Haas. Beyond Borders, The Toll and Toll. En dan vertel ik je dat deze lichtflitsverzending technisch werd verzorgd door Renier Simons en voor de allerlaatste keer door Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. Iedereen in Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Steenwekkerland, Westerveld, elders in het land, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. En dan gaan we weer vol goede moed verder met nieuwe informatie en kijken wat de toekomst voor dit uur in petto heeft.

0: In de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik...

0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: A warm summer's eve. On a train bound for nowhere. I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Texas.

Ik kan niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetbal. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken, zeg, joh, daar heb je toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Afijn, hij mee. Ik zeg, hoe voel je er nou? Na afloop vroeg ik, hoe voel je er nou? Zit hij waardeloos, jongen? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit hij, jongen, waardeloos? Ze herhalen de doelpunten niet eens. Daar heb je dan niks, hè? Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg, 0-0, zegt hij, nou, had u net zo goed andersom kunnen wezen. Daar heb je toch niks, hè? Even later begint hij te roepen, van sla de tanden uit hun bek, DWS. God, wat leuk, zeg. Even later sla de tanden uit hun bek, Fortuna. Ik zeg maar even, voor wie ben u eigenlijk? Zegt hij, voor niemand, ik ben tandarts. Krijg je dan niks, hè? Maar gaan nu weer die mensen met voetbal wel doen? Jij is zoveel, hè, die er geen verstand van heeft. Neem mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè.

ik ben helemaal gek van voetballen. Echt waar hoor, iedere zondagmiddag kunnen we mij op het stadion vinden, hè? Echt waar hoor. Ik zit van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me. Die bestelt me er even 25 kussentjes. 25 kussentjes! Afijn gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en er bovenop zitten. Ik zeg, god meneer, ben u zo bang dat u het niet ziet? Zegt hij, nee, dat ze gejat worden. Rare mensen, wie dan? Gewoon ook altijd met de cupwedstrijden mee naar het buitenland en het vliegtuig, weet u wel. Afijn zit ik eindelijk in het vliegtuig, wat weet ik veel. Komt de stewardess op af en zegt tegen hem, meneer, moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u in het vliegtuig niet meer wilt toeteren. Ik zeg, heb je er last van? Zegt ze, nee, haar niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Afijn zit ik in het vliegtuig, krijgen we wat te eten. Echt een behoorlijk maaltje krijgen we, echt geen rotzooi hoor. Zit er een man naast me? Heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, wij krijgen dat dinertje. Op een gegeven ogen plakt, of op een gegeven ogen. Ja, ze gaan niet een beetje lachen om versprekingen, ja? Dat kennen we nog wel even. Afijn, op een gegeven ogenblik pakt die man, pakt een broodje, prima broodje. Doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt hij zichzelf en dat is voor Kruifie. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, prima eitje hoor, heel goed eitje, een nulletje zeker. Doet het in dat andere plastic zakje en mompelt hij zichzelf en dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn puddekje, doet dat weer in een ander zakje en zegt bij zichzelf en dat is voor Jansen. Ik zeg, nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij, nee, de verzorger. Afijn zit ik eindelijk op het stadion van weet ik veel. Ik zit er een man naast me, die begint ineens keihard te roepen van... Hup, Abel Enstra, hup, Abel Enstra. Ik zeg, god, meneer Abel Enstra, voetbal is zeker geen vijfde jaar meer. Zegt hij, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Ja, wat die mensen allemaal roepen, zeggen, is niet te geloven, hoor. Een paar weken geleden zit ik op een stadion, komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen van... wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij, nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, je ziet soms wat, hoor. Van, ja, mooie meiden soms, hoor. Zit ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit, een enorme linksbinnen. Hartstikke hoor. Of fijn, ik zeg het een geintje, zeg ik tegen haar, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik uit een geintje tegen, ik zeg nou, je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Ja. Staat er een gozer naast erop die zegt, zeg knaap, moet jij een strafschop?

Stap even, jongens. U popelt natuurlijk allemaal om mee te zingen. U popelt allemaal, hè? Ja, dat dacht ik al. Nou is er een kleine aardigheid in dit lied, dames en heren. Is namelijk zo dat op het moment de tekst is dus van... Ik zal ze laten popelen. En op dat pop kan u invullen wat u wil. Dus ik zal ze laten lopen, ik zal ze laten rennen, ik zal ze laten klooien. U mag ook vieze dingen roepen, dat maakt niks uit, want ik toeter er toch doorheen. Dus misschien is dit eens een keer een gelegenheid. Hè? Je weet het toch niet? Oh, en dan gaan we weer, jongens.

0: 105.4.
1: Hey Spetter.
2: Huh?
1: Heb je zin om met mij een avondje te gaan stappen?
2: Wie denk je wel wie je bent?
1: Ik heet Moppie.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Ik ben een beetje pittig als mijn moeder. Van haar kreeg ik mijn temperament.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw